Ik had er evengoed een pièce de résistance van kunnen maken. Want het is een hele boterham, deze twee Josephen op Fender Rhodes en Electronics. Joseph Branciforte en Joseph Dumoulin op Iterae. Voor de derde aflevering van de Collaborations-serie nodigt Artefact de in Berlijn wonende Keniaan Joseph Kamaru, bekend als KMRU, uit voor een uitgebreide dialoog, geworteld in improvisatie, opgenomen tijdens twee verschillende sessies en in verschillende omgevingen. Artefact is een Nederlands ambient techno-duo bestaande uit producers Nick Lapien en Robin Cook. De eerste sessie vond plaats in december 2023 in Pulse, een projectruimte in een houten blokhut te midden van de dennenbomen van Brandenburg, omgeven door een besneeuwd landschap. De tweede sessie vond plaats in Artefacts studio in Berlijn, waar twee pianostukken werden opgenomen en de arrangementen vorm kregen. Collaborations is trouwens een serie, samengesteld door Artefact zelf op hun eigen label De Stijl, waarin vrienden en gelijkgestemde artiesten worden uitgenodigd voor live studio-improvisaties die nieuwe muzikale verbindingen leggen door middel van instinctieve uitwisseling. KMRU staat bekend om zijn meeslepende gebruik van veldopnames, ambient texturen en experimentele composities. Zijn textuurrijke en harmonische klanksignatuur resoneert vanzelfsprekend met Artefacts eigen wereld van hypnotische, ruimtelijke en emotioneel geladen elektronische muziek. Het resultaat is een album gevormd door omgeving, door improvisatie en door aandachtig luisteren. Artefact en KMRU vervagen de grenzen tussen ambient, akoestische en elektronische vormen en creëren zo een ruimtelijke en contemplatieve verzameling van improvisaties. We laten u vandaag drie van de vier improvisatorische stukken horen. Artefact en KMRU, Collaborations 3.

Dolmen is een kort album, 4 nummers, in totaal slechts 30 minuten lang, van de Argentijnse Natalia Spinner, dat de poreuze grens tussen leven en vergankelijkheid verkent. Spinner is een award-winnende componiste, producer en multi-instrumentaliste met ruime ervaring in het componeren van muziek voor audiovisuele projecten. Ze woont en werkt in Buenos Aires. Opgebouwd uit klanktexturen, lang aangehouden noten, raadselachtige melodieën en veldopnames, ontvouwt het zich als een studie naar transformatie, waar ontbinding de oppervlakte wordt. Dolmen richt zich op het creëren van klanklandschappen en ruimtelijke belevingen en nodigt luisteraars uit zich onder te dompelen in omgevingen waar instrumenten de ruimte doorkruisen en er weer in oplossen. Gebruikt instrumentarium en bezetting. Natalia Spinner op sax, keyboards, fluit en aerofoons. Gabriela Ariel op cello en Gabriel Weisbein op vibrafoon. Dolmen van Natalia Spinner is onze pièce de résistance voor vanavond. Tot volgende week.

0: Dit is Mag ik u quizzen met Mil van Damme.
1: We verwelkomen vandaag weer twee schitterende kandidaten, Marie en Bob. Marie, hoe kom je eigenlijk aan die naam, zeg?
0: Ik zou het eigenlijk niet weten, Mil.
1: Kom nu, Marie. Er moet toch een verklaring voor zijn?
0: Tja, ik weet wel dat mijn omi ook Marie heet en mijn overgrootmoeder ook.
1: Vreemd, toch?
0: Ja, toeval misschien, zeg.
1: De vraag waar we nooit het antwoord op zullen kennen. Bestaat toeval of niet? En jij, Bob?
2: Eén ding weet ik zeker, Mil. Mijn grootmoeder heet niet Bob.
0: Wenst u meer van dit? Word dan steunend lid. Raadpleeg de webpagina van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Fuck.

Exact 7:04 op maandagavond. U luistert naar het Afrobureau tot 8:30. En als u dacht dat u hier een veilige haven had gevonden om te ontsnappen aan hanengekraai en gekraai van voetbalsupporters, u komt bedrogen uit, want we starten met Fruco Isus Tessos. Zijn land doet niet mee aan de World Cup, niet geplaatst, maar hij zingt er wel over, toch over de voetbal, La Pachanga del Fútbol.

Voilà, onze Egyptische vrienden, luisteraars, een hart onder de riem steken. Veel succes wensen vanavond. Ze spelen hun openingswedstrijd tegen een klein Europees landje. Je hoort Salim El Baroudi met Fatouma. Dat komt uit LP Zaman Ya Sukar. Exotic Love Songs and Instrumentals from the Egyptian 60s. Een uitgave van Radio Martico, Belgisch label trouwens ook. Op dit moment, als ik mij niet vergis, is Kaapverdië aan het spelen. Zijn openingswedstrijd. Ik ga muziek spelen van een aantal Afrikaanse landen die gekwalificeerd zijn voor de wereldbeker. Zoals Kaapverdië. Ik denk dat ze momenteel bezig zijn tegen Spanje. Boy G. Mendes met Nachon komt uit het album Lagoa.

Ferro Gaita, El Rey de Funana, de Funana muziekgenre uit de Kaapverdische eilanden. Camino Longhi was dit. Zuid-Afrika nu. Zuid-Afrika is op dit moment niet echt populair in de rest van Afrika, omdat er een soort eigen volk eerst beweging is opgestaan die met fysieke bedreigingen en zo een hele hoop immigranten het land uitjaagt. Bepaalde landen hebben al repatriëringsvluchten gedaan voor hun eigen inwoners. Een soort Zuid-Afrikaans Vlaams belang eigenlijk. Ze willen alle migranten het land uit met zeer intimiderende praktijken. Dus op dit moment absoluut niet populair in de rest van Afrika. Maar wij spelen toch wat Zuid-Afrikaanse muziek, goede muziek. Van de Soul Brothers, met Bekezela.

De African Jazz Pioneers uit Zuid-Afrika dus. Je hoort ze uit hun album Shuffling Joe met Jive Township. Ook Côte d'Ivoire doet mee in Amerika op dit moment. Hun eerste match gewonnen. Er zijn ook nogal wat spelers uit het noorden van Côte d'Ivoire in die ploeg, denk ik. En Sorongana is een muzikant uit het noorden van Côte d'Ivoire. Sorongana, Le Prince du Yachana, samen met son ensemble Gilahana. Uit het album Negesso hoor je het nummer Korokotonbaya.

Een klassieke natuurlijk, in het genre, in de Ziglibiti. Le Roi du Ziglibiti werd hij genoemd, Ernesto J.J. met dan de klassieker in het genre, zoals ik zei, Ziboté. Maar dat was wanneer, begin jaren 80 zeker. Tegenwoordig is het meer coupé décalé en toestanden. En een van de grote sterren van de coupé décalé, maar die heel vroeg is komen te gaan, is Doug Saga. Doug Saga, en fait, zoals Côte d'Ivoire ook en fait was. Na hun 1-0 overwinning tegen Ecuador, Afrobureau, muziek en sport. Je krijgt overal alle laatste informatie. Allee, vooruit. Ten helikopter.

De Congolees natuurlijk, Kwenge Musica, BCBG, alvorens uit elkaar vielen in verschillende fracties met La Vie. Compositie weet ik niet, maar je hoort in ieder geval in een arrangement en met op gitaar Alain Makaba. Ook dit komt uit Congo. Taboulé, Mbiliabel, Cadence, Mundamba.

Muziek uit Casamance, Senegal, van Keba Kebe. Het album heet ook gewoon Casamance en daaruit hoor je Boutous. Senegal morgen tegen Frankrijk. Dus alle steun natuurlijk voor Senegal.

Ghana mocht natuurlijk ook niet ontbreken vanavond. Ik denk dat ze donderdag, of de nacht zou ik moeten zeggen op donderdag in eerste, match spelen. Jorda Alagi, Kefimpong, backed by vis-à-vis. Ik weet niet waar tegenwoordig de Kaapverdische cafékes in de stad zijn, maar daar zal het ongetwijfeld een enorm feest zijn vanavond en vannacht. Want ik zie dat ze voor een stunt hebben gezorgd door bij hun eerste deelname in hun eerste WK-match Spanje in bedwang te houden. Dus eindigen we nog maar met een nummer uit Kaapverdië. Dit was Afrobureau. Tot volgende week, maandagavond, 7 uur.

Goedemiddag, welkom bij de Final Frontier. Flaga, dat was een trio Greg Taborn, Christian McBride en Tyson Surrey in een nummer van Mabas, een nummer van John Zorn uit Masada Boek 2. We begonnen met het John Zorn opnieuw, The Hermetic Organ uit volume 9. Het is een opname gemaakt tijdens het Big Ears Festival in 2022. En het nummer met, waarin Jack Houston iets voordroeg van William Blake, Shadows in Ancient Times, uit Vision in Blacklight van John Zorn. The Final Frontier, dit is Anthony Braxton, zijn kwartet, Kevin O'Neill, Andy Ulo en Kevin Norton. En een nummer van Joe Henderson, Punjab.

Anthony Braxton Quartet met Kevin O'Neill gitaar, Andy Yulo bass en Kevin Norton op drums en percussie. Anthony Braxton, de winnaar van het 66e Edward McDowell prijs of medaille. Overigens niet de eerste maal dat Andy Braxton iets wint. Ik herinner mij ook een jaren 90 een MacArthur Fellowship. En nog niet zo lang geleden, ik denk 2013, 2014, de NEA Jazz Master Awards. Anthony Braxton. Om zijn winst te vieren, tweemaal Anthony Braxton solo. Twee korte stukjes, Roundabout Midnight en uit zijn compositie 99B Line.

Jason Adasevich, Sunrooms, met Nate McBride op bas, Jason Adasevich vibrafoon en Mike Reed op drums. En deze Mike Reed kan u samen met zijn Separatist Party, featuring Ben Lamar Gay, Bitchin' Bias en Marvin Tate, gaan bekijken en luisteren op 17 juni. Dat is nu woensdag in de studio in Antwerpen. Of als u dan verhinderd bent, kan u ook naar Brussel, naar de Pillar. 23 juni is dat Mike Reed's Separatist Party. Hier dus met Jason Adasevich, Sunrooms, Warm Valley en High Touch. Nog meer concertnieuws nu donderdag in de Blikfabriek in Hoboken. Shydock.

Shydock uit Be Always in Bloom, zijn eerste plaat op het Rotkat label. En uit zijn nieuwe plaat Classic Rock Bottom Move was dat titeltrack Classic Rock Bottom Move, eveneens verschenen bij het Rotkat label. Nu donderdag dus in de blikfabriek Shydock. Joshua Redman en Brett Meldau in Walked But.

Het Stan Tracy trio Boba. Dat vonden we terug op een compilatie-cd I Had the Craziest Dreams, Modern Jazz and Hard Bop in Postwar London. Het volume 3, Stan Tracy trio Boba. Het zelfde reeks, maar het volume 2, Dizzy Reese Quintet, Sweet and Lovely.

quintet van trompetist Dizzy Reese, Sweet and Lovely. Uit Modern Jazz en Hard Bop in Postwar London uit volume 2. We gaan nog naar een nummer uit volume 1. De Jazz 5 featuring Vic Ash en Harry Klein. En luisteraar vroeg waar die dingen verschenen zijn. En dat is bij Death Is Not The End. Een platenlabel uit Londen. En ze hebben ook een radioshow bij onze collega's van NTS in Londen. The Jazz 5 featuring Vic Ash en Harry Klein. Hooten.

de Shake Keen Quintet Morning Blue. Laatste nummer komt van het Netherlands Wind Ensemble. Muziek van Iva Bitova, Dance of the Vampires. Veel plezier met Wingfie en we zijn er terug binnen 2 weken.

Welkom bij Wingfi. Radio Centraal 106.77. U luistert hier naar een opname.

Alleen. Goedemorgen, Radio Centraal luisteraars. 6:33 hier in de studio en een aangename 27,5 graad. Dat is een stuk frisser dan waar ik vandaan kom. En ja, dit is alweer live na de nachtshift op de 106.7 Radio Centraal. Goedemorgen, luisterend Antwerpen. Dag, vroege vogels. Dat weet ik. Dat er geen, ja, de jingle van de kortste nacht. Nog even de ether insturen, of course. Want dat is gaat vanavond door vanuit de stormkop hier wat verder. Het belooft weer wat te worden. Kortste nacht, vrijdag 19 juni op Radio Centraal vanaf een uur of zes tot zonsopgang vanuit live vanuit Stormkop. Visuals, performances, poëzie, lives, acts en nog veel meer. Voilà. Maak het mezelf wat makkelijk. Je kan daar live aanwezig zijn vanaf een uur of zes. Gaan de deuren daar open tot de volgende dag met een zeer afwisselend live programma. Ja, vanuit Stormkop. En gezien het weer voor deze dagen is dat wel de plek om zoiets te organiseren.

0: Zo, kom, nog eens.
1: Belooft weer iets heel gezelligs te worden, ja.

dat allemaal voor vanavond vanaf een uur of zes in Stormkop. Binnen en buiten. Zo. Welkom ingetuned op de 106.7 na de nachtshift. Radio Centraals.

naar hier gefietst. Door het stof van Oosterweel. Door al die havengeuren. Inclusief smerige dieselgeneratoren. Die mogen uitbraken wat ze

Maar zelfs dat ziet er erg stoffig uit. Het was wel een mooie roze zonsopgang met wolkjes. Voor de vroege vogels, althans. En dan daarna, op de kaaien, de bedwelming van de lindenbloesem. Zo bedwelmend. Een van de weinige momenten dat de stad aangenaam geurt. Waar dat ze de voorbije dagen of de voorbije weken in allerijl bezig zijn geweest met het wegmaaien van al wat bloem of insect lokkend zou kunnen zijn. Daar schieten opnieuw allerlei bloemen. Ja, de klaproos natuurlijk, fantastisch. Met een beetje regen doet de natuur haar wonder weer. En wordt de cyclus opnieuw verder gezet. Klaproosjes springen weer op uit het groen. Heel vrij. Nog een ietsje vrijler dan de teunisbloem, die gele teunisbloem die o zo vrijl is en ook o zo vrijl ruikt. Duw gerust je neus tegen de stamper in de bloemkelk.

Maar over de teunisbloem gaan we het niet hebben. Het zal terug de klaproos worden. Ik wou er vorige week mee beginnen, maar onze gast Jasper kwam net op tijd om de inhoud van het Na de Nachtshift-programma over te nemen en het naar het Amazonewoud te brengen. Amazonewoud waar deze geluiden best ook wel eens vandaan zouden kunnen komen. Maar dit was de Amazonewoud in Belgisch Limburg. Ja, in

7 uur. Nog luttele seconden. En Jasper is blijkbaar onderweg. Naar de nachtshift, ja, naar de radio. Het effect van die mooie klaproosjes. Ja, daar is iedereen wel nieuwsgierig naar natuurlijk. Zo. Diep in de gedachten van ieder mens sluimert het verlangen de harde realiteit te ontvluchten en in een tijdloze wereld van zoete dromen terecht te komen. Aan deze wens ligt het drugsgebruik ten grondslag, waarin overigens naast de hunkering ook de angst voor verslaving begrepen is. Het aangename van drugs is dat ze een gevoel van geluk geven en het zelfvertrouwen sterken, terwijl de gebruiker er zelf geen enkele moeite voor hoeft te doen. Globaal genomen zorgen stimulerende en drogerende middelen voor 3 verschillende effecten. Tot de minst heftige behoren de kalmerende drugs, zoals alcohol, hash, weed. De stimulerende middelen kenmerken zich door een energieopwekkende werking. En hiertoe behoren cafeïne, tabak en ook cocaïne. Ten slotte zorgen de sterkste middelen voor een verandering in het bewustzijn, waarvan de voornaamste LSD, paddenstoelen en hoge doseringen van cannabis zijn. Opium neemt in deze 3-deling een speciale plaats in. In beperkte mate gebruikt, behoort het tot de rustgevende en kalmerende middelen van de eerste soort. Bij grotere hoeveelheid werkt opium echter bewustzijnsveranderend. En dan rekenen we ze tot de zwaarste groep. De ervaren opiumgebruiker weet voor hij gaat schuiven al welke roestoestand hij beoogt. Hij kent zijn ritme van gebruik en weet welke hoeveelheid opium hen de ultieme beleving geeft. Daarop stemt hij de hoeveelheid te roken opium af en dus ook de inhoud van zijn pijp. Na het schuiven van opium is het tijd om van de roest te genieten. Bij ongeregeld gebruik duurt het 1 tot 2 uur voordat de alkaloïden in het bloed zijn opgenomen. Bij de verslaafde gaat dit veel sneller, want hij is niet volledig nuchter geweest en zijn roes wordt in feite verlengd. Bij die opiumroes dient zich voor iedere schuiver een persoonlijke beleving aan. Ook wel een reis in zichzelf genoemd. Het is een staat tussen droom en dronkenschap die sterk gerelateerd is aan het persoonlijk karakter. De minst expliciete en meest subtiele vorm is een aangenaam gevoel met een maximale ontspanning waarbij er een optimale rust over de roker komt. Bij deze lichamelijke toestand beleef je de sensatie van gewaarwording van het eigen lichaam en verlopen associaties makkelijker en vlugger. Deze verfijnde opiumroes stimuleert de sociale omgangsvorm en het welbevinden in het algemeen. Dit is de beleving waar de Chinese elite aan het begin van de 19e eeuw naar heeft gestreefd. Zijn er meer pijpen gerookt, dan komen er meer alkaloïden in bloed en wordt het opiumgebruik een individuele ervaring die het einde van de sociale omgang betekent. De werking is explicieter en de roker wordt door vrije denkbeelden overvallen. In deze diepere beleving bereikt de schuiver de absolute gelukzaligheid waarnaar de meeste opiumgebruikers op zoek zijn. Hij kan zich gewichtloos door de wereld begeven, die geheel de zijne is geworden en waaraan een 4e dimensie lijkt te zijn toegevoegd. Deze toestand is het best als een reverie te omschrijven. Een opgaan in eigen vrije denkbeelden. In die fase wordt de geest niet alleen actief, maar vooral creatief.
terwijl door een gevoel van zelfoverschatting en een kracht tot associëren de meest abstracte beelden doorzichtig en begrijpelijk worden. Is nog meer opium gerookt, dan is er sprake van een bewustzijnsverandering. Bij deze vorm van droge dronkenschap raakt de geest volledig beneveld en wordt het ik in psychische zin totaal uitgeblust. De opiumroes is niet langer te sturen. De beneveling is wel te vergelijken met een alcoholdelirium, al is de ervaring beduidend subtieler. Anders dan bij alcoholgebruik blijft bij opium de geest altijd helder. Een ander verschil is dat opium door de fysieke ontspanning eerder leidt tot apathie. De duur van de opiumdroom speelt zich af over twee spoelen. De eerste is de directe beleving waarin de alkaloïden hun werk doen. De intensiteit ervan hangt samen met de kwaliteit van de opium en de gerookte hoeveelheid natuurlijk. Globaal komt het erop neer dat de beleving grimmiger wordt naarmate de hoeveelheid dros in de opium toeneemt. Dros is tweede pijps opium. Makkelijk gezegd. Een hoger drospercentage geeft overigens ook een diepere rust. Maar de

smaak en de reuk die bij de terugkerende roes behoren zijn zo specifiek dat zij onmiddellijk het verlangen naar herhaling van het schuiven opwekken. Niet voor niets, schreef Picasso. De geur van opium is de minst stomme geur in de wereld. Het opiumschuiven geeft dus een uiteenlopend scala van uitwerkingen en alleen degene die het heeft gebruikt weet wat het in hem losmaakt. Een algemeen kenmerk is dat je bij het roken in een tijdloosheid belandt. Daarmee gaat het leven op een plezierige, onbewuste wijze aan je voorbij. Opiumschuivers zien het leven als een onafgebroken race naar de dood. Opium zorgt ervoor dat dit jachtige gevoel verdwijnt en wordt omgezet in een droomtoestand gevuld met een theater van verbeelding. Verder vindt iedere gebruiker in het opiumschuiven zijn eigen persoonlijke beleving. En deze is niet standaard, maar echt wel persoonsgebonden. De roes kan van keer tot keer verschillen. Al bepalen de karaktereigenschappen en ervaringen van de schuiver wel de richting. De impact die de opiumroes op de roker heeft bepaalt of men wel of niet het type is om verslaafd te geraken. Opiumgebruik zorgt voor een ontspannen leefwijze, zowel geestelijk als fysiek. Opiumschuivers trekken zich terug uit de dagelijkse onrust, doch blijven daarbij wel geestelijk actief. De realiteit van het bestaan wordt echter voor een droomtoestand verruild. En met deze dromen distancieert de gebruiker zich van de wereld, verdrijft zijn ongenoegen en onzekerheid en gaat in zijn eigen sfeer leven. Door deze keuze leeft hij emotioneel en psychologisch geïsoleerd. In dat opzicht is de schuiver wel met andere druggebruikers vergelijkbaar, maar niet met de alcohol en tabaksroken. Het verslavende effect van opium zit in de verdovende, dempende werking die de gemoedsrust een algemeen welbevinden geeft. Nadat je de rustgevende, verzachtende werking van opium hebt ontdekt, is het moeilijk de gewone wereld nog serieus te nemen. Uiteraard geldt dit voor een bepaald type mens, waarbij de Oosterse levenshouding en filosofie beter aansluiten dan de Westerse. In tegenstelling tot stimulerende middelen zoals cafeïne en tabak, levert opium geen energie voor prestaties. Een werkdrug om de vermoeidheid te verdrijven zoals koffie is daarvoor meer geschikt. Met mate geschoven geeft opium wel de rust tot scheppen. Tijdens de opiumdroom nemen kracht, snelheid en subtiliteit van het intellect grote vormen aan. Maar deze worden zelden in een daadkracht omgezet. De realiteit van de nuchtere werkelijkheid achterhaalt deze briljante geestestoestand of komt niet verder dan een gematigde reconstructie. Overmatig gebruik maakt werken niet onmogelijk, doch geeft wel verlies van daad en wilskracht. Sommige kunstenaars hebben naar de opium gegrepen om de roesbeelden als inspiratiebron te gebruiken. Het werken onder invloed van opium blijkt echter weinig constructief. De meeste prestaties berusten meer op een gevoel van zelfoverschatting en overmoed dan dat ze van kwaliteit getuigen. Door gebrek aan zelfkritiek leidt de opiumroes eerder tot onbegrijpelijk dan tot kwalitatief hoogwaardig werk. De rijverie van de opium is immers voor buitenstaanders vaak niet te volgen. Een mooi gezegde dat de verandering van toestand aangeeft, stelt heel expliciet: vie rêve, opium, réalité.

De verslavingsfactor zorgt ervoor dat zelfs de meest beheerste gebruiker door de lok naar een intensere beleving meer en meer gaat gebruiken.

Jonge mensen zijn vaak te energiek om opium te schuiven. Het ontbreekt hen dan de rust en toewijding, zodat het ritueel niet dan in de steek is. Dat is de reden waarom deze groep vanaf de vorige eeuwwisseling liever naar heroïne heeft gegrepen. Het roken van opium is echter bij uitstek geschikt voor gehuwden op leeftijd en ouderen. Met het klimmen van de jaren wordt meer baat bij het opiumroken gevonden, want het gebruik van opium lost de vermoeidheid op en is met name goed tegen allerlei ouderdomskwalen. Op het platteland is het opiumschuiven vooral bij ouderen in trek, die dit als een aangenaam tijdverdrijf beoefenen. In veel van die gevallen rookt men de eigen oogst, terwijl er een stukje van de oogst wordt verkocht.

0: ze ook nog eens in ploeg is. Niet gezond. Peter. Zo. Goedemorgen, Jasper.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Vroege vogels, zeg. Dankjewel. Wij kwamen van de ene kant... groenkant, bossenkant... naar de andere. Van het kleine Oppoeter naar... Opper-Amazonië. Laat uw fantasie de vrije loop, want ik kan het niet bevatten.
1: Ik ook niet.
0: Dat maakt het wel interessant natuurlijk, hè. Wat die poppies allemaal niet teweeg brengen. Dankjewel.
1: Dus nogmaals, was dat Alvaro Tucano uit de Vaupés-regio in Noordwest-Brazilië, dan wel Zuidoost-Colombia, daar op de grens.
0: Penapirama.
1: Waar?
0: Schiet er mij zo door mijn hoofd.
1: Ik ben nu ook in het overhalfweg het boek, dat ene boek dat je vorige week hebt gezien. Ik heb jou al enkele spectaculaire weetjes ge-sms'd deze week. Ja, het is toch een deel van het ochtendritueel waarbij de mannen er bekaaid van afkomen.
0: Bekaaid? Letterlijk kaiman, nee.
1: Ja. Vloeibare pepers worden met een opgerold blad in de neus gegoten.
0: Ik denk dat ik dan toch liever Joppo heb.
1: Waarbij dan veelvuldig wordt geniesd en gebraakt. En het is de inwendige reiniging naast het gewone bad in de rivier.
0: Als ochtendritueel.
1: Ja, maar dus de pepers zouden mannen onruikbaar maken voor het wild in de jungle waarop gejaagd wordt.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi.
1: Bizar, hè?
0: Ja, bizarre weetjes, ja. Inderdaad. Die nieuwsgierigheid.
1: Maar het zal wel werken, want ze leven nog en ze jagen nog.
0: Ondanks de massale vervuiling van de rivieren en de shrinking, het wegkappen van hun biotoop.
1: Ja.
0: Daarvoor komen zij nu ook, treden zij nu ook naar

0: Maar heel mooi. Ook, ik heb nog... Er zijn nog minder... heel plastische, prachtige stukken tekst. Ik ben nu net aan het lezen over hoe zij tuinieren. Dus dan wordt er een zorgvuldig... wordt er een stukje jungle uitgekozen. Naar gelang daar al bomen staan die zij kunnen gebruiken. Die vrucht dragen. Dan wordt er dus van alles omgehakt en in brand gestoken, maar zeer specifiek. En dan daarna worden de assen van de afgebrande stukken bekeken. Want elke boom laat andere assen na, Jan. Met een andere kleur. En er wordt daar uitvoerig over gediscussieerd om te zien op welke plaats wat zal aangeplant worden van maniok. Of ananas, of dit, of dat, of dat. Waarbij ook rekening wordt gehouden dat sommige planten graag een beetje schaduw hebben. Dus dan zijn er omgehakte boomstammen die daar liggen. En dan wordt die in de schaduw geplant. Echt
1: alles doordacht. Wow. In symbiose, ja. Met geven en nemen.
0: Exact, exact, exact. Dus de wederkerigheid is misschien wel het meest centrale concept.
1: Maar zeg, je hebt het over landbouwers dan, dus sedentair.
0: Ja, dat wordt zeer denigrerend, wordt het slash and burn landbouw genoemd. Maar dat, ja, dat roept zo'n beeld op van...
1: Grote stukken Amazonewoud die weggebrand worden om soja te planten.
0: Ja, dat is letterlijk slash and burn, maar wat zij doen...
1: is eigenlijk al millennia
0: wordt
1: oud,
0: twee jaar,
1: wereldwijd.
0: Wordt 2 jaar bebouwd, die grond. Dan wordt die gerust gelaten voor 1 jaar of 8.
1: Dat is langer dan 3 slagstelsels.
0: Mm-hmm. Er zijn ook volledig overwoekerde landbouwgronden van nog volkeren voor hen. Maar zij kennen die gronden. En er heel veel respect voor. En daar gaan ze heel soms, maar met heel veel rituele zaden halen van de planten. Ze geloven terecht dat dat de beste, de krachtigste zaden zijn.
1: Inderdaad.
0: Maar er mag niet in geplukt worden. Dus dat is een taboe om daar te gaan plukken, maar dat kan je ook zien als...
1: Garden of Eden.
0: Nee, je houdt een centrale plek met de oude top.
1: Genetica.
0: Ja. Je mag die zaden wel gebruiken, maar je mag daar niet... Voor de rest
1: flora.
0: Mag daar niemand binnen behalve...
1: Ja.
0: Ja. 1 persoon. En dan met heel veel rituelen en... Heel mooi.
1: Het is ook wel een dagvullende bezigheid dan.
0: Ja.
1: Al de rituelen uitgebreid in groepsverband.
0: Ja, een vrouwengroepsverband. De mannen gaan jagen. Maar jagen gaat ook gepaard met heel veel... onzekerheid en angst, want angst voor de master of the animals. Je hebt een vorige keer in het boek gezien op een foto, die zwarte figuur die op een malokka was geschilderd.
1: Op een malokka of op een rots?
0: Malokka, dat is... De rots is de rock of Nyi. N-Y-I. Dat is een mythisch... Ja, Master of the Animals ook. Maar er moet, het is een heel kwade god. Er moet heel uitgebreid en met veel ontzag en respect, nederigheid, moet daar toestemming aan gevraagd worden om bepaalde dieren te mogen jagen. Je kan daar lacherig over doen, maar je kan het ook abstracter bekijken als een manier om niet aan
1: een evenwicht, echt. Ja. Natuurlijk evenwicht.
0: Zij zien de natuur, waar ze geen woord voor hebben, maar dus de wereld als een geschenk. En de taak van de mens is om de balans te houden binnen dat systeem. Want het is een heel kwetsbaar en gemakkelijk te ontwrichten systeem.
1: Door de mens.
0: Ja.
1: Te manipuleren. Uit te buiten.
0: Ja. Dus die neigingen van de mens tot overconsumptie, macht.
1: Meer van hetzelfde eigenlijk, terwijl ik denk dat
0: alles voor mij en
1: hun wereld, hè,
0: ik
1: ook wel
0: de rest kan stikken. Die neigingen moeten onderdrukt worden. En dan een zeer uitgebreide wederkerigheid, zowel tussen mensen onderling als tussen mensen en hetgeen zij tot zich nemen van voedsel.
1: En je zit midden in de natuur, dus wel heel dichtbij natuurlijk. Je hebt echt vol contact, bootvoet.
0: Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld geneeskrachtige planten, die planten zijn niet. Die moeten in de jungle blijven waar zij krachtig blijven. Aangeplante geneeskrachtige. Want zij geloven in ook allerlei energieën die onder de grond zitten. Die zijn er ook, weten we, de fungi,
1: mycelium,
0: de myceliumnetwerken. Heel mooi, ja.
1: Je hebt nu eigenlijk 1/4 gelezen.
0: Nee. 2/3.
1: 2/3. Van 1 boek. Dus 1/4. Oh ja, en dan is er nog eentje. Ja, ja.
0: Nog eentje.
1: Ja. Toch wel een serieus onderzocht.
0: Ja, Dolmatov, Rachel Dolmatov. Die is niet zomaar een antropoloog. Dat is ook degene die echt een grote boost heeft gegeven aan het zeer respectvol met de oorspronkelijke bevolking om te gaan en met hun kennis heel serieus te nemen.
1: Ja. Mooi.
0: Maar onvoorstelbaar, het ook op talig gebied, die voetnoten, hoe dat je bepaalde woorden uitlegt. En, met varianten en dan in andere stammen is de uitspraak zo. En ik ken dat komt van dat werkwoord. En, want het zijn wel, bijna alles heeft een dubbele betekenis.
1: Oh, en dan in papiervorm, oh wauw.
0: Een dubbele betekenis, bijvoorbeeld bij landbouw, hè, die plantjes planten, of ik heb u het voorbeeld gestuurd van de mieren eten. Alles heeft dan ook nog een seksuele connotatie. Mannelijke en vrouwelijke energie. Dus een rot, een staf. Ja, dat zijn allemaal fallische
1: manieren en bommen, ja.
0: Mieren zouden lustopwekkend zijn.
1: Try this at home.
0: Het is een eetbare, een bepaalde soort die ze eten.
1: Ja, een bepaalde soort.
0: Ja. En dat gaat dan over dat die dieren op hun beurt weer bepaalde planten en zaden eten die olie bevatten dan wel of geen olie bevatten. En olie, dat zeggen allemaal heel ver. Maar dus als iemand zegt, ik ga even naar buiten, ik ga naar de rivier om mieren te eten, dan als een vrouw dat zou zeggen, dan weet de hele Malokka dat er geen mieren zal gegeten worden. En wie woont daar in die Malokka? Eigenlijk is het een verzameling broers. Ja, want er wordt dus gewoond waar de man of de vrouw moet verhuizen van een andere stam naar... Waarbij dan ook nog moet uitgewisseld worden tussen stammen die dichter bij de rivier wonen en dus ja, meer van vis leven en stammen die in, diep in het woud wonen.
1: Dat klinkt relationeel.
0: Ja, inderdaad.
1: En, die interrelaties, dat het echt wel belangrijk is.
0: Ja.
1: Zoals het hier eigenlijk ook ooit was. En nog eens eigenlijk.
0: En er moet getrouwd worden met iemand van een andere stam die dus ook een andere taal spreekt.
1: Andere genetica heeft.
0: Ja. En dan is er nog een lingua franca, dus iedereen is op zijn minst drietalig.
1: Toch, ja. Ja, we blijven bij de plantjes. En...
0: Want wij zijn vorige week nog doorgestoten naar plantijn Retus. Om daar de Dodoens tentoonstelling te gaan bekijken.
1: Dodoens Lobelius?
0: Ja.
1: Twee grote mannen met twee mooie, prachtige boeken.
0: Dus, 16e eeuw.
1: Ja, dat was een beetje de tentoonstelling ook tweede helft van de 16e eeuw. Ik miste alleen je had referenties naar Dioscorides. Ik heb het ergens opgeschreven, maar... daar waren referenties aan, maar dat boek lag daar niet tussen. Voor de rest had je daar een mooie collectie van kruidenboeken en plantenboeken. En ook afbeeldingen van renaissance tuinen.
0: Ja, en ook twee replica's waar je wel mocht aankomen en doorbladeren.
1: Ja, waar je naar op zoek naar je favoriete kruid kon opzoeken.
0: Ja,
1: op een ware grootte eigenlijk.
0: Ja, de planten op ware grootte.
1: Ja. Boeken met tulpen kan ik mij ook herinneren.
0: Ja, uit Turkije aangevoerd voor het eerst.
1: Richting Antwerpen.
0: Samen met de Dame Kastanje. Inderdaad, eerst Antwerpen.
1: Ja, het is een belangrijke boom voor Antwerpen, ook in het... gevelwerk van vele gebouwen zie je die...
0: De Dame Kastanje?
1: Terugkomen. Nee, dat is meer de wilde kastanje bedoeld. Ja.
0: En toch al aardig wat planten uit de, tussen aanhalingstekens, nieuwe wereld in die boeken.
1: Of ging onze aandacht daar eigenlijk naartoe? Het ging ook niet alleen over planten, het ging bijvoorbeeld ook over fungi.
0: Mm-hmm.
1: Fruitbomen nog specifiek, of tuinaanleg, mossen?
0: Ja.
1: Dat is hetgeen dat ik mij nog zo'n beetje kan herinneren. En die oorspronkelijke houten blokprint van die tekeningen, prachtig, zelfs met houtvorm, nog altijd prachtig. En zo fijn. Neem je vergrootglas mee als je gaat. Want ja, toch, ook met die afdrukken, die koperets en zo, het was zeer de moeite.
0: Dat is leuk, hè, hoe dat productieproces zo dichtbij komt. Als je echt ziet hoe dat die houtblok gegraveerd is.
1: Ja. Eerst betekend en dan fijn uitgeschraapt, een paar millimeter.
0: Verschillende dieptes. Ja.
1: Wow. De tentoonstelling was toch wel de moeite, ondanks het was redelijk klein, waarvan een stuk aan de vaste collectie was ook.
0: Ja, wij liepen daar...
1: heel het museum door?
0: Half verloren in de vaste collectie. En,
1: en we hebben wel het huis bewonderd. Ik heb toch... Het is een prachtig museum, ja. Die kunstwerken, die oude gravures, die kunnen weinig daglicht nog aan. Ja, spijtig genoeg, ermee die reproducties.
0: Ik ben achteraf dan nog met... Ik had een foto's doorgestuurd naar een vriend en die was al direct in de war. Omdat hij dacht dat de datura uit India kwam, omdat de naam daar ook vandaan komt. En op de tentoonstelling stond dat het uit Noord-Amerika komt. Dus er, en dan ben ik daar even in gaan graven. Er is onder de botanici al een langlopende discussie aan de gang over het oorsprongsgebied van de Datura.
1: Ik kan dat niet gewoon weg of, ja, over heel de wereld laten opgesprongen zijn, zoals varens ook volgens mij over een heel groot stuk van de wereld voorkomen.
0: Ja, een menging in de discussie.
1: Ja, ik wil er niet mee bemoeien.
0: In de jaren 90 is er een koppel botanici geweest dat dan heeft gezegd: iedereen heeft ongelijk, we hebben gelijk, het komt uit Noord-Amerika.
1: Nee. Datura, Bilzekraat. Het stond allemaal wel in die boeken. De boeken eind, nog even een detail, eind 16e tot begin 18e eeuw.
0: Ja.
1: De Franse boeken met die mooie tekeningen ingekleurd. Ja, heel verfijnd, veel uitleg in allerlei talen. Deze tentoonstelling is trouwens de laatste, en daarna gaat het museum voor 6 maanden dicht. Renovatiewerking. En ik vond ja, dat er geen catalogus was. Ja, dat is persoonlijk waarschijnlijk. Ja. Dankjewel Jasper. Of wil je er nog iets aan toevoegen? Sorry.
0: Nee.
1: 7:07. Oh, wacht. Ik mis beweging achter mij, maar dan is het noodschot die andere schuif open. Met andere schuif gesproken. Zink. Tot vanavond. Merci Jasper voor de kundige uitleg en de muziek en et cetera, et cetera. Dat was weer heel fijn ontbijten met jou. Het ontbijt gaat verder met Deb, zo meteen. Maar wij zien elkaar waarschijnlijk vanavond ook. Vanaf 6:00 vanuit Stormkop. Radio Centraal, kortste nacht van zons... Ja, 6:00 is niet echt zonsondergang. Heel de nacht door tot en met 5:00 ochtends. Live performances, poëzie, visuals, etc. Kom gerust langs, het gaat allemaal door in Stormkop en wordt vanaf s'avonds ook uitgezonden op de 106.7 of course. Zo, wij krapen nog even ons bed in en dan smurfen we die kant uit. Merci voor het luisteren en tot volgende week met

0: Dan
1: start je dus een reis met een soort van
0: pie. Gem and celebrate ring your song together till sunrise.
1: Programma's van Radio Centraal.

Oh.

0: Zo.
1: Tot een volgende na de nachtshift. Fijn ontbijten met dit.
0: Bye bye bye bye bye.

Radio Centrale 106.7 FM.

Beste mensen, goedemorgen. De ochtendjuwelen van Psycho Kuifje op Radio Centraal. Ik heb een beetje een kriebel in de keel. Mocht u dat interesseren, kriebel in de keel. Bedankt om te luisteren. Bedankt aan Deborah van het programma Deb & Breakfast voor ons. Ze was er wel niet, was een opname, maar toch niet min bedankt. Bon, ik heb er op zich even weinig zin in als elke andere vrijdag om 9 uur. Maar de muziek zal de zeden verlichten. Hè. Op de achtergrond de geweldige Barry White. Iemand die echt onderschat is, vind ik. Die heeft zoveel goede muziek gemaakt en toch miskend.

Ik dacht bij mezelf, ik speel een toepasselijk muziekje, zoals zo'n neuf en erotiekje. Maar daarna stond ik er bij stil, dat nummer gaat helemaal niet over de zomer. Ik dacht, met die zomerse hete temperaturen, ja oké, er is wel natuurlijk een seksuele duidelijke ondertoon, maar voor de rest, dat nummer gaat niet over de zomer. Maar, bon, passons. Dus zoals elke ochtend bij de ochtendkoffie neem ik dan de tijd ter hand. En ik lees dat we nu niet alleen maar

Ik vind dat nog altijd een fantastisch nummer. Enfin, dat was een klassieker uit het popcorn genre natuurlijk. Not for me. Ik vraag me af wat er eerst was. Sammy Davis Jr. of Chet Baker, de heroïne addict / trompetist, die ook een nummer Not For Me. Ook goed. Ik kan er niks over zeggen. Bon, van de avond is er een feestje van Radio Centraal in de dinges, in de Worister. Ik lees hier de affiche. De kortste nacht in de Stormkop, dat is er ergens in de haven. Dus dat is van de avond. Dat loopt dan door tot, ja, tot lang. En als je dan nog altijd wakker bent, of pas wakker bent, dan kun je om 4 uur naar Bar Tabak komen, want dan draaien George en ik, alias Los Exotic Fonzies, draaien wij er plotjes, hè, vanaf een thé dansant, dus vanaf 4 uur tot ongeveer 7 uur. En daarna is de Rufus en nog andere mensen. Dus dat gaat zeker goede muziek zijn. Oh ja, het is muziek die ik zelf goed vind. Dus. Voilà, tot zover deze dienstmededelingen. Wat is mij allemaal opgevallen van de week, of de afgelopen week, in de nieuwsoverzichten? Dus de Franse gemeenschap, hè, en ook het Waalse gewest, die hebben geen geld. Hè, Brussel, geen geld. Dus die hebben ook geen geld voor hun onderwijzers. Dus er moet worden bespaard. Ja, er is geen geld. Dan hebben de onderwijzers, en die zijn dan kwaad, en dan gaan die betogen. Want dat is dan hun standpunt. Maar hebben de mensen in die betoging die eigenlijk... Die weten niet waarover dat gaat, maar die weten wel dat het een reden is om rel te trappen. Die sluiten zich aan. En dan worden er zo mensen geïnterviewd in de massamedia. Zo een of andere spook duikt er niet eens op. Een paar keer zelfs in de tv-studio's. Zogezegd een lerares. Maar dat bleek gewoon een PvdA-infiltrante te zijn die dan dingen zei. Zoals van, het is normaal dat de mensen hun woede uiten door dingen in brand te steken. En zo. Maar dat is natuurlijk de tactiek. De tactiek die de PvdA altijd, de Stalinisten, Maoïsten altijd toepassen. Hè? Dat is infiltreren om het dan te verknallen. Want die kunnen niks. Hè? Die kunnen het alleen maar verpesten wat een ander opbouwt. Maar wat ik het over wil hebben is... want het meeste van deze uitzendingen is niet voorbereid. Maar wat ik wel doe, ik heb zo'n schriftje. En ik schrijf dan in de loop der week dingen op, even met een paar woorden, die ik dan eventueel zou kunnen vermelden in deze uitzending. Hè? Omdat dan de mensen stonden te popelen.

om mijn mening te horen. Ik weet dat dat niet waar is. Maar ik kan dus een link leggen tussen, kijk goed, de staking van het Franstalige onderwijs, Lorette Onklings van de PS, de Noorse kroonprins, GroenLinks burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, en de Montenegrijns Servisch-Kroatische cocaïne-mafia. Dat ging ik allemaal... ik ben trouwens de volgende plaat, ze ligt er wel klaar, maar de Needle on the Record is nog niet. Dus we gaan dat even doen. Dus dan ga ik allemaal subiet met elkaar in verband brengen. Ik moet zien dat ik niet te veel spreek, want de muziek is natuurlijk wel beter dan mijn discours. Dit is Get Your Enjoys van Eunice. Een nummer dat ik... Wat is bonus, hè? Een nummer dat ik eigenlijk ken door Greasy Ivan, die vroeger mee het nachtprogramma deed. En die had erop een verzamel en dat was een heel goed nummer. En ik ben zoiets ergens, ik denk dat dat zelfs in Brussel was. Zelfs. In zo een van die kringloopwinkels. En ik vind dan deze singeltje voor een belachelijke prijs. Allee, dat wil zeggen een lage prijs, hè. Dus ik heb dat dan maar gekocht. Niet de beste geluidskwaliteit, maar ja, je voelt het ritme, hè.

0: dim the lights, make the music glow, get real close, don't let go, get off that quarter, get on a dime, move real slow, all the time. Now, get your in, Jaws.
1: I'm trying.
0: Get your in, Jaws.
1: I wish I could.
0: Get your in, Jaws.
1: I'm trying.
0: Get your in, Jaws.
1: I wish I could.
0: Make yourself loose. Below the waist. Get the wiggles. All in the right place. Don't move too fast. Don't move too slow. Just enough. Oh, oh, oh. Now, get you in, Jaws.
1: I'm trying.
0: Get you in, Jaws.
1: I wish I could.
0: Get you in, Jaws.
1: I'm trying.
0: Get you in, Jaws.
1: I wish I could.
0: Have you learned the lesson? Can you make the grade? Do it just right. And you got it made. Move like I told you. Don't take too long. That's it, honey. You're going strong. Now, get your in, Jaws.
1: Come in, Jaws.
0: Get your in, Jaws.
1: Glad I did.
0: Get your in, Jaws.
1: Come in, Jaws.
0: Get your in, Jaws.
1: Glad I did.
0: Get your in, Jaws.
1: Come in, Jaws.
0: Get your in, Jaws.
2: Dat was toch een leuk nummer, vond ik. Get Your Enjoys, wat het ook mag betekenen, maar aan de heigerige zangmanier van zingen veronderstel ik dat het iets seksueels is. Ik mag het hopen en ik gun het iedereen. Goed, dus die Franstalige leraars die moeten dan gaan staken. Goed. Nu, de vorige staking van het Franstalig onderwijs, dat is van rond 2005 ongeveer. En dat was onder Lorette Onkelings, die ook moest besparen, want er was geen geld. Dat is ook grappig. De Franstalige Belgen hebben zich altijd tegen elke staatshervorming verzet, behalve tegen die van het regionaliseren van het kijk- en luistergeld. Hè. Hier in Vlaanderen is het dan afgeschaft, hè. De belasting op de BRT eigenlijk. In het zuiden bestaat dat nog altijd. En de Franstaligen wilden dat, omdat ze op die manier door het kijk- en luistergeld, dat konden ze dan gebruiken om de pensioenen van hun leraars te betalen. Dus dat was toen al een zorgenkindje. Dus ja, Onkelings moest dan in 2000 en ik weet niet zoveel besparen. 40 dagen hebben die onderwijzers gestaakt. 40 dagen. Goed. Nu, Onkelings... Ik moest dan iets anders denken. Ik kende die vooral van de Wit Onkelings. Want die heeft er zo op een snel tempo, heeft hij er een snelle echtscheidingswet doorgedrukt. Waarbij dat het niet meer nodig was om te bewijzen wie dat er schuld was, wie dat er overspel. Hè. Gewoon, als je zei het gewoon niet meer, was het al voldoende om heel snel te kunnen scheiden. En dat ging vlot, want dat was toen de paarse regering, hè, dus rood-blauw. Dus progressief. Dus voilà. Maar zij had dat nodig, omdat haar toenmalige man, Abbes Guenette, dat is een drugsdealer. Dus die werd, dus de Marokkaans, ze hebben elkaar leren kennen, Marokkaanse Belgen ondertussen, elkaar leren kennen in Luik, waar hij is gaan studeren als ingenieur. Zij studeren dan rechten en die worden, denk ik, dan verliefd. En die trouwen dan, hey, Lorette en Abbes, en die krijgen dan kindjes. Maar Abbes Guenette, die geraakt op het verkeerde pad en die wordt gezocht door de Marokkaanse staat, wegens drugsfeiten, en wordt gezocht door Interpol en internationaal opsporingsbevel. Die man gaat dan zo'n beetje op de vlucht. Turkije, die wordt daar opgepakt, want ja, internationaal gezocht. Maar dan komt België, lees Franstalig België, lees de Parti Socialist, lees de Loge. En dan, ja, maar nee, dat opsporingsbericht, er zijn niet genoeg bewijzen. En België schrapt dus die aantijgingen wegens gebrek aan bewijzen tegen dus Abbes Guénet, waardoor het hem nooit veroordeeld is in België of in de gevangenis heeft gezeten. En die man, die is ook, pas op, dat is een respectabele burger, hè, meneer een drugsdealer. Hij is ook regeringscommissaris in Brussel, al heel lang. Hè. Oh, hè, want Brussel, dat is een gewest, hè, une région à part entière. Voilà. Goed, maar we komen tot de Montenegrijnse drugsmafia. Dat komt nog, hè, de Kroaten en zo. Nu, hij zat al in de drugs, maar de zoon van Onkelings en van Guénet, Sammy Guénet, is een beetje een krapulke. Ze hebben twee zonen, twee krapulkes, maar de Sammy is het grootste krapulke, verschillende keren veroordeeld. En dan de laatste keer voor 4 jaar veroordeeld wegens home invasion. Hè? Dus er zijn bij iemand thuis binnengevallen, een zwangere vrouw met een kindje en zo. En dan lelijke dingen daar uitgevoerd. 4 jaar cel, de zoon van Laurette Onkelings. En sindsdien worden er niet zoveel meer. Ik kom nog snel de twee andere dingen afwerken, dan kunnen we terug muziek spelen. De Noorse kroonprins natuurlijk, staat ook, de zoon, de stiefzoon van de Noorse kroonprins, hè, dat is dan een serieel verkrachter, ook voor drugsfeiten veroordeeld, zit in de bak. Mocht dan uit de bak om naar zijn moeder in het ziekenhuis te gaan, niemand mocht dat weten, dat is dan uitgekomen, dat is eigenlijk een crimineel. En Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, GroenLinks, hè, dat zijn mensen die pleiten voor verbinding, maar zo geselecteerde verbinding. Zo, niet verbinding met andersdenkenden of zo, maar zo. Ja, die heeft dan een zoontje, dat is ook een krapulke. Die is dan eens met een groot mes van 30 centimeter lemmet op een woonboot gesprongen. De boel beroofd, mensen dan onderweg nog ook beroofd op straat en dan opgepakt. Hij had ook een wapen bij, een ding is een, of zijn maat, zo een pistool bij. Fijn allemaal, die toch leuk, die linkse dingen, hè? Die linkse politici. En dan is er in Barcelona een servier neergeknald, maar daardoor van de week. Maar daarover dadelijk meer. Eerst, nu terug, fantastische muziek. Ik heb dat al eens gezegd, de eerste versie van een bepaald nummer is niet per se de originele versie. De originele versie is de beste versie. En het volgende nummer is een cover door Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Dat is een cover van You've Lost That Loving Feeling van The Righteous Brothers. Maar dit is zoveel beter hoe zij het brengt. Ik heb één probleem, beste mensen. Ja, wij zijn een VZW. Wij zijn armlastig. En ik heb het gevoel dat de linkse pick-up, waar dat dus nu ook deze plaat oplicht, dat die een beetje zoomt. Ik ga kijken of dat echt is en of ik het zelf kan herstellen, dan wel het gewoon negeren. Alleszins, dit is You've Lost That Loving Feeling. Lee Hazelwood en Nancy Sinatra.

Ja, er zit een zoom in, hè. Een beetje spijtig. Maar oh, wat een goeie nummer. Wat een goeie nummer van de geweldige Lee Hazelwood. En Nancy Sinatra. Allee, door de geweldige Lee Hazelwood en Nancy Sinatra. En de geweldige Nancy Sinatra. Trouwens, dat nummer van Sammy Davis Jr. daarnet, But Not For Me, was op het label Reprise. En dat was het label van Frank Sinatra. Dat was zijn label, hè. En Sammy Davis Jr. zat natuurlijk mee in die klik, hè. Dus we hadden het er juist over de drugsdealende zoontjes van de linkse elite. En in Barcelona is er vorige week een Serviër neergeschoten op straat. Die is dan van de Vračarski-klan, dat is in Belgrado. Ik kon er niet te veel over zeggen, maar dus, er zitten heel veel Servische en ex-Jugoslavische criminelen in Spanje. En hoe komt dat? Dat is eigenlijk allemaal heel logisch te verklaren. Er zijn twee gebeurtenissen. Natuurlijk de burgeroorlog van de jaren 90, waar dat er heel veel wapens waren. En toen was die oorlog gedaan. Ja, wat doe je met die wapens? Je gaat die verkopen. En er was een grote afzetmarkt in Zuid-Amerika. Dus daarmee dat die clans, ook de Albanese, rechtstreeks, als een van de weinigen, rechtstreeks bij de producenten zitten in Zuid-Amerika voor hun cocaïne. En als je in Zuid-Amerika, ja, dan is het logisch dat je via Spanje werkt. De drugscriminelen zijn zo begonnen eerst met de Spaanse voetbalcompetitie te vergiftigen, hè, met hun drugsgeld. De jaren 80, 90, daarna ook in Italië. Maar goed, dus ja, die Jugo's die beginnen dan de Spaanse havens te gebruiken om als binnenkomende port of entry voor de drugs. Want de afzetmarkt is niet Joegoslavië, de afzetmarkt is natuurlijk het rijke Westen, hè, West-Europa. En ten tweede is er in 2001 in Servië, was er een hervormingsgezinde president, Djindjic, die was pro-Westers, een coole gast. Was ook een kameraad, denk ik, van Joschka Fischer, die hebben samen gestudeerd. Zo dat soort van mensen, zo links, maar met duur kostuums, hè. Dat. Maar die wordt dus neergeknald op straat, de premier was dat. Djindjic wordt neergeknald in 2001 door een drugsklan, op dat moment de machtigste klan van alle clans, de klan van Zemun, dat is een buitenwijk van Belgrado, ten noorden van Belgrado. De Zemunski klan, die hadden eigenlijk, dat was niet duidelijk waar dat de geheime diensten ophielden en de georganiseerde misdaad begon. Dus dat was eigenlijk ene klik van in de oorlog nog, van de jaren 90. Maar goed, zij schieten de premier neer. Hoe zeiden ze? Overshoot their hand of zo. Dus, waardoor dat heel die staat natuurlijk met z'n allen op die klan begint te werken en die moeten gaan lopen en die gaan dus naar Spanje. Die zaten vooral in Barcelona en in Valencia. Dus daardoor is onder valse namen, hè. Die zitten daar niet onder hun echte naam. Dat spreekt voor zich. En die zijn er nog altijd. En die link met de Zuid-Amerikaanse criminele kartels is er ook nog altijd en sterker dan ooit. Dus voilà. Ja, fijn, zwart. Ik wou dat ik over leuker dingen kon praten, maar de wereld is nou eenmaal... het is wat het is. Het is wat het is. Dit nummer is gekend van de Steve Miller Band. Fly Like an Eagle, maar ik speel de versie van de Neville Brothers.

Maar ik heb het al vaak gezegd, hè. Ik heb zo'n standpunt en ik zeg, en dat is dat ik vind, maar je moet niet, je mag iets anders denken, hè. Als je mij maar niet opbelt om te klagen op de radio, zo, dat moet je nou ook niet doen. En ook niet als je mij s'avonds tegenkomt, mij er ook niet op aanspreken. Dus hou je mening maar voor jezelf. Maar goed, dus mijn mening dan, heel snel, is... Dus ik vind dat er veel te veel slechte boeken worden gepubliceerd, veel te veel slechte muziek wordt uitgebracht, veel te veel slechte films worden gemaakt en veel te veel slechte kunst ook wordt uitgespuwd op de markt. Maar ja, dat is natuurlijk het marktgegeven en dat zijn industrieën en die moeten draaien. En ik heb me weer laten vangen. Hè, dus het is weer een persoonlijke frustratie die aan de bron ligt van mijn opmerkingen nu. Ik heb me weer laten vangen. Ik heb er 2 LP's gekocht. En zijn allebei slecht. Voilà. Ik kan het u toch laten horen. De eerste is een dubbele LP. Met als titel Italiaanse Psych Folk. Met heel veel filmmuziek. Het zijn de Italiaanse films. Met zo geschaars geklede mannen en vrouwen. En zo ook een beetje misdaad altijd in. En zo van die leuke dingen. Maar dat is een beetje een teleurstelling. Dus ik kon een van de weinige goede nummers laten horen. En als je dan zou willen weten welk nummer dat is, ja, dan moet ik de hoes vastpakken en dat lezen. En ik heb er geen zin in. Dus we gaan gewoon het nummer spelen. Voilà.

0: Oei, zeg, beste mensen, moeten we in slaap vallen of wat?
1: Dat is een beetje hippie muziek, hè? Een beetje hippie muziek, hè?
0: Nou, misschien dat we toch iets anders zullen moeten draaien.
1: Ik zal het op de pick-up steken die zo'n snoezen is. En dus zo'n noise shift, een ongevraagde noise shift.
0: Voilà, dus ik herhaal nog eens, je kunt vanavond altijd naar de droogdokkenweg, naar de dinges, dus de stormkop. Er is dan een party van Radio Centraal met... Ja, ik probeer het te lezen, maar sorry, hè. Oh ja, met de Shaman Orchestra. Dus als je inderdaad, het soort van hippie muziek van daarnet veronderstel ik dan. Dus als je dan van die shamanse grooves in de stormkop, dan weet u het adres, hè. Dan kunnen we er naartoe gaan. En je kunt ook altijd morgen om 4 uur naar mijn setje komen, hè, in een Bartaba, met de George, hè. Om 4 uur 's middags, hè? Want niet om 4 uur 's nachts. Moest ik nu nog iets zeggen over de actualiteiten? Iets wat mij heeft geïrriteerd, boven het bestaan op zich. Wat lees ik hier dan nog allemaal? Ik heb zo'n schriftje. Hè. Oh ja, 1/3 van de bedrijven. 1 op 3 bedrijven die controle krijgen van de fiscus moeten bijbetalen. Oh ja, die fokkers, als die langskomen, is dat niet om geld te brengen, maar om geld weg te pakken. Hè. En vandaag de eerste bladzijde van de Tijd, en dat is denk ik toch wel gevaar voor onze burgerrechten. Zelfs als de fiscus de regels overtreedt en zich niet houdt aan de wet bij het zoeken naar bewijs, dan is dat bewijs toch geldig in de rechtszaak. Dat wil zeggen dat de fiscus meer mag dan een ander. En ik vind dat gevaarlijk, als je de staat zoveel macht geeft. Nee. Oh, er is een wereldkampioenschap in de USA en in Mexico. En ze ging wat nummertjes erover spelen. Wat was er dan nog? Oh, ja, die Kaya Kallas. Dat is, ja, wij weten dat niet, maar die is eigenlijk onze minister van Buitenlandse Zaken van de EU. Die is van Estland of Litouwen of Letland. Nee, niet Litouwen. Een Letse, denk ik. Of een Est, zo een van die Baltische staten. Met een ongelooflijke haat jegens de Russen. Dus die kreeg nu gewoon langer hoe meer kritiek terecht, hè, vanuit de EU, dat ze misschien niet de juiste persoon op haar plaats is. Voilà, zeg ik nog. Ja, Deleuze, in de Tijd werd het aangekondigd. De Deleuze is gefusioneerd met een Aholt, met Albert Heijn Holding. Dat is natuurlijk niet waar. Albert Heijn heeft gewoon Deleuze overgekocht. Maar dat mocht toen niet zo gezegd worden. Want, en sindsdien, sinds dat dus Deleuze al die winkels heeft verzelfstandigd, zijn allemaal franchise, je weet dat misschien. Maar ze dus nu boekt de groep in België winst, met als gevolg dat er vorige boekjaar 378 miljoen euro van de Deleuze-groep vanuit België is verkast naar Nederland. 378 miljoen naar de Hollanders. Oh ja, ze zijn eigenaar, wat gaat het erom doen? Dat is gelijk met Angie ook, hè, die dan, hè, dankzij Verhofstadt, 10 miljard van het België naar Angie in Parijs vorige maand. 10 miljard. Goed. En dan hebben we nog de loodsen die gaan staken. De loodsen gaan een bedrijf oprichten, maar niet nu, subiet misschien. Eerst wat muziek. MUZIEK

be a bar of steel. Love Charms. Love Charms is een nummer dat de vaste luisteraars van dit programma zeker kennen. Ik speel meestal de originele versie van Sanford Clark, geschreven door Lee Hazelwood. Dat is een rockabilly versie. Er is ook een heel goede popcorn versie van Dian Maxwell. Die is duur. Alhoewel, dat rockabilly singeltje was ook duur. En dan heb ik ook dit is gevonden van Larry... Hoe heet hem daar? Larry Williams. Een beetje meer funky, een beetje meer soul, dus dat betekent onmiddellijk minder goed. Wij weten dat allemaal, want soul is over het algemeen toch dikwijls kak. Hè? Kak, ik denk dat ik dat wel... Ik zou het kunnen beargumenteren met een miljoen voorbeelden, maar over het algemeen kunnen we toch besluiten dat vaak soulmuziek gewoon kak is. Funk iets beter, omdat het wat rebelser is, maar zelfs dan, Goed, ik heb nu iets gezocht op YouTube. Allee, hier noemen ze dat YouTube. Wij zeggen YouTube. In het zuidoosten van dit continent. Dus je moet weten, in Joegoslavië, er waren zo vooroordelen over de verschillende deelrepublieken. De Slovenen, ja, dat waren eigenlijk mislukte Oostenrijkers. En de Macedoniërs, ja, die kunnen niks, die kunnen alleen maar dansen. Of het zijn zigeuners. De Kroaten, dat waren dan de fascisten. De Serviërs zijn dieven. De Montenegrijnen zijn laïriken. De slimste dus. Maar de Bosniaks, hè, de Bosniërs, die zijn dom. En er zijn ook onderling een miljard grapjes waarbij dat je over de ander en ook over jezelf dat soort van dingen. En de Bosniërs zijn dan dom. Maar het probleem is dat dikwijls ook echt zo is. Ja, sorry beste mensen, maar dat is echt de waarheid. Ik kan het fluisteren, maar echt, de Bosniërs zijn dikwijls dom. Dat ligt ook aan die religie die er een beetje te zijn, zoiets, tijdens een overheersing van een buitenlandse ding, die is wel overgelopen naar het foute geloof. En ja, die sindsdien zijn die dom. Maar goed, maar die doen wel mee met dus het wereldkampioenschap in dus de US of A, Mexico, Canada en waar nog? Ik weet het niet, ik volg het niet. Het interesseert me ook geen zak. Maar dus die Bosniërs, die hebben wel een goede groep, de Dubioza collectief. Die hebben ze die typische sounds van een soort van Balkan trompetten met ska. En meestal is dat dus ook kak. Maar dus, dit is wel grappig. Dit is hun inzending. Eigenlijk het semi-officiële anthem. De semi-officiële anthem van, dus van Bosnië-Herzegovina. In Noord- en Centraal-Amerika. Maar dus wel... op zich, whatever. Maar dat is op de computer, dat is op YouTube. Dus ik kan zien of ik hier aangezwengeld krijg. Ik duw op een knopje en ik wacht samen met u in spanning af. Ah, voilà. C'est parti. I'm from

Ja, het is goed. Ik hoop dat ze rap uitgeschakeld worden, die stomme Bosniërs. Ik zou er niet fier op zijn, I'm from Bosnia. Ik zou dat verstoppen. Ik zou dat echt proberen te verstoppen voor de mensheid. Ik zou dan zeggen, ik ben een Kroaat, hè, of ik ben een Serviër, maar... Of wat. Wie ben ik, hè? Ja, Mr. Montenegro, jij bent wel heel onverdraagzaam. Dat is dan het verwijten dat men mij dan geeft. Volledig terecht. De grap van Jugos die naar Amerika willen, ja, die hebben dat niet... Misschien is dat ook een beetje mijn kritiek op dat nummer. Dat is... je had in een tijd Rambo Amadeus. Die had al een nummer over dat hem naar Amerika gaat. En dan heb je ook nog... komt even opzoeken op YouTube. Miss America van de dinges. Dat zijn dan van die Oostblokkers, hè. Flying Orchestra. Ik kan het even intikken, zeg. Je kunt mee met mij volgen. Swens dat ik het intik. Maar ik kan blind typen. Dus Flying Orchestra Miss America. Enter. Ah, hij vindt het niet. Ja, dat is allemaal dikke zever. Hè. Dus ik wil dat even laten horen, want dat is een paar jaar oud, de nummer. En het is ongeveer hetzelfde. Maar dat gaat dan niet over dingen, over... Die computer staat te ver, hè. Die computer... Allee, dat toetsenbord staat te ver van de micro, hè. En ik moet hier weer al alles alleen doen. Ik moet hier maar altijd alles opnieuw. Het is dan ook geen appel, hè. Dus het is dan zo'n slecht toetsenbord. Dus en al die zeven en al dat gedoe en al zijn bieten ik hier eindelijk vanaf.

Allee, ik wil maar zeggen, je hoort het zelf, Bosansko-Herzegovinski, dat nummer is niet echt origineel. Dit was beter en dan waren er nog Roemenen of Moldaviërs. Eigenlijk is het hetzelfde. Maar dat was wel een grappig nummer, Miss Amerika. Wat ook grappig is, dat zijn zo van die landen, laten we zeggen van Slovenië tot Griekenland en van Griekenland Roemenië, Bulgarije, Roemenië, zo dat. Hongarije, dat zijn landen waar mensen met zichzelf lachen. Ook met een ander natuurlijk. Veel meer met een ander, maar ook met zichzelf. En die gewoon niet, die hebben geen lange teentjes om te klagen. Het is onrechtvaardig en het is racistisch. Dat is gewoon, ja. Je maakt er het beste van, ook al is het slecht. Dus dat nummer ging erover, van Flying Orchestra, dat die dus naar Amerika gaan om dan de Miss Amerika te versieren. En zij zegt natuurlijk, fuck you, go back to your country, maar dan in een soort van slecht. Ik vond het ook schoon, die zingen dan zo Frans met een Romeins accentje. Oh, dat vond ik schoon. Maar dat was er juist, dat nummer is voorbij. Het is weg, laat het gaan, Mr. Montenegro. Het is voorbij, wat heb ik hier nog? Ik heb eigenlijk alles al verteld dat ik wou vertellen. En dat programma is nog niet gedaan, nog 10 minuten. Ik heb wel goede muziek bij. Want al dat circusgedoe van die Balkanistas, bah. Gewoon terug wat dingen, wat psychedelische bass grooves opzetten. Een singeltje heb ik gekocht eergisteren en dat is dan, of dinsdag, en dat is dan wel goed. Meestal niet goed, maar wel goed. En je moet die zo, dat is echt zo. Dat worden zo. Dat past ook een beetje bij deze hitten om zo monotoon en zo, alsof dat je al tipsy aan het worden bent. Ik heb nog niet gedronken. Ik zou wel dronken willen zijn, maar ik ben het nog niet. Had ik in mijn geboorteland geweest, had ik nu al 4 of 5 van die shotjes binnen gehad. Hè? Dat had tenminste plezant geweest. Oh nee, er belt hier iemand om de deur en dat is aan het volgende programma altijd die zever. Oh, ik wil die niet binnenlaten. Ik doe alsof ik het niet heb gezien. Maar ja, ik heb mezelf al verraaien. Die stond misschien te luisteren beneden aan de deur, want dat is een de gast van het volgende programma. Beetje psychedelische grooves nu. Luister maar, het komt.

Wat een fantastisch nummer, maar dat duurt weer al 5 minuten en dat is weer al 3 minuten te lang. Hè. Dus dan ben ik altijd zo in dubio, moet ik het dan afzetten of niet? Of, ja, ook mijn aandachtspannen is geen 5,00 minuten. Hè. Dat is...

Boah, wat lees ik nog in de tijd? Mauro Pawlowski, die Mario, die heeft dus blijkbaar een even LP, een even longplay uitgebracht. En die heeft blijkbaar ook dementie. Dat zijn dan twee dingen die uitgebreid besproken worden. Maar dan ook een citaat, en dat kon ik voorlezen. De 80's waren de laatste periode dat er nog echt gepionierd en vooruitgekeken werd. Later werd vooral aan het verleden gerefereerd met al die revivals. En dat is misschien wel juist...

Ah, voilà, dat was twee keer na elkaar. Charles en Vaux uit de tijd dat de Franse cultuur nog iets betekende en de Europese cultuur ook. En de tijd van Les Trente Glorieuses, de 30 glorieuze jaren, hè, 1945 tot 1974. Bon, bedankt voor het luisteren. Dit waren de ochtendjuwelen van Psycho Café. Dadelijk het programma Anouverpies of Anouverpia of zoiets. Er zijn live muzikanten, dus ik zou zeggen blijf luisteren. Nog 1 minuut rest ons en dat is een Franse groep, La Femme, die een paar jaar geleden keigoed zijn begonnen. En ik koop dan hun laatste LP zonder te beluisteren. En dat bleek dat die ineens in het Engels zijn beginnen zingen en dat die nu slechte muziek maken. Het een houdt verband met het andere natuurlijk. Dus ik weet niet hoe, ik heb het eerste nummer van de eerste kant opgezet. Dit is dus La Femme. Kunt er 30 seconden naar luisteren zelfs. En dan is het tijd voor andere dingen. Wacht, hè. Tot volgende week. Dan is Bruno erbij.

Zo, welkom in Antwerpis, een programma over kwesties in Antwerpen. En vandaag hebben we in de studio Nigel Parrington van de Low Countries. En we gaan daar eerst eens een liedje van draaien.

0: Zo, Sun Street was dat van de Low Countries, Nigel.
1: Ja, klopt.
0: Wat is de Low Countries juist?
1: De Low Countries is mijn artiestennaam. Ik breng muziek uit als de Low Countries. De naam, het is nu meer dan 20 jaar oud, die benoeming van de Low Countries. Ik ben naar België verhuisd in 1999 of zo, wel lang geleden. Ik had een naam nodig en ik dacht, ja, mijn repertoire is wel meer melancholisch, dus low. En dan ik woonde in de Lage Landen, dus ik dacht, oh ja, een beetje country, sommige nummers. Dus ja, ik dacht, dat was perfect.
0: Ah ja.
1: Dus, vandaar.
0: Maar ben jij de Low Countries of is de Low Countries eerder een duo?
1: De Low Countries is voornamelijk ikke.
0: Ja.
1: Ik speel solo, maar ook als duo, ook als een band. Ik heb nog altijd mijn vrienden in Engeland. We hebben jaren samen gespeeld als een band. En die Sun Street was met die band en met een koor. En, en als ik terug naar Lancaster ga in Engeland, dan we proberen altijd samen te spelen en optreden te doen. En we zijn nu bezig met opnames van nieuwe nummers. Dus het is een beetje van alles, ja.
0: En Els Doge is er ook zeer bij betrokken, heb ik de indruk?
1: Ja, Els is bijna elke optreden als duo, hè. Zoals twee stemmen, gitaar. Af en toe speelt Els accordeon op bepaalde nummers. Dus ja, we zijn al jaren duo en... En ik speel ook met andere mensen, dus het is een Maar ja, de basis is ik.
0: We hoorden het lied Sun Street uit het jaar
1: 2018.
0: En Sun Street, over wat gaat dat lied?
1: Dat gaat over, ik woonde lang geleden, ik woonde eerst op de Dagraadplaats en dan zijn we naar de Zonstraat verhuisd. En toen kon ik geen Nederlands en ik vroeg aan Els wat we dat zeggen, de Zonstraat. En ze zei, ah ja, dat is Sun Street. En dan kwam iets in mijn hoofd, dat is een goede titel voor een nummer. En ik heb die nummer geschreven en ik was toen bezig met een andere jonge gast van Antwerpen, een muzikant. En ik zei, ja, ik heb een nummer en het noemt Sun Street. En hij begon te lachen. En ik dacht, oh, dat is een belachelijke titel voor een nummer. En dan heb ik... Ik was in die periode wel onzeker en een beetje niet zo goed in mezelf. En ik dacht, oké, hier kan niks meer doen. En dan in 2016 heb ik die nummer terug opgegraven en begon te spelen. En dan met de band hebben we dat opgenomen. En dat was een groot succes. Dus, het is even wel een geschiedenis.
0: En waar is dat dan juist, die straat?
1: De Zonstraat is in Bogerhout aan de...
0: Bogersplein.
1: Stadhuis van Bogerhout is op het plein en dat is zo'n zijstraat.
0: Oké.
1: De Zonstraat.
0: Ja. En hoe lang heb jij in Antwerpen gewoond?
1: Acht jaar. Ja.
0: En op welke plekken dan nog?
1: Dus
0: buiten Antwerpen?
1: Eerst... Oh, buiten Antwerpen. Ja. Ik woon nu in Mechelen. Dus,
0: je woont nu in Mechelen?
1: Ja, Antwerpen en Mechelen.
0: En in Engeland ook? Want ben je geboren?
1: Ja, in Engeland.
0: Oké. En waar in Engeland?
1: Lancaster, dat is zo'n stad in het noordwest. Zo'n mooie oude stad.
0: Ja, ik herinner me ook dat de

0: Lisa woont nog in, studeert nu in Antwerpen. Ja. Jonas is studeert in Glasgow en in juli afstuderen. Dus, maar ja, hij blijft in Schotland of in Engeland, denk ik.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Waarom
1: vraagt Stef?
0: Waarom?
2: Hoe is dat gekomen? Naar België?
0: Ik heb een Vlaams meisje ontmoet. Ik deed een Erasmus programma na mijn university degree. Uh-huh. En dat was in Slowakije en dat was een zomerkamp. En ik heb daar Els ontmoet en dan penpals geworden. En dan jaren later zo'n relatie. En dan heb ik beslist om naar Antwerpen te komen.
1: Ja.
0: Dat is wel lang geleden. En toen had ik een band in Londen, The High Ones. En mijn beste vriend Mark. En ik zei, ja, ik ga stoppen. En hij wou niet stoppen. En hij is mij gevolgd naar Antwerpen. Om een laatste poging te doen met de... We waren de twee songwriters, ik en Mark. En dus hij is gekomen en hij heeft mij bij Bert in Ekeren gelogeerd. En Bert heeft bas gespeeld, dus dat was wel een heel intense jaar. We hebben zo een best gedaan en een drummer in Music City gevonden. En het is wel... En dan is het na een jaar is hij teruggegaan.
1: Ja, je hebt het over Bert Doge, die hier ook nog medewerker was bij Radio Centraal. De broer van jouw vriendin Els Doge.
0: Ja,
1: we hebben hier onlangs er nog een tributeprogramma aan gewijd, want Bert is er niet meer. Je hebt ook nog op zijn muziek, met zijn muziek wat meegespeeld.
0: Met Bert?
1: Ja, met zijn.
0: Ja, dat was toen ik eerst verhuisde naar de Dagraplaats, zo'n zeestraat en de Dagraplaats. En toen had ik een four-track, zo met cassette, om op te nemen. En hij heeft me gevraagd, wil je iets van mijn muziek? En hij kwam, dat was een periode van bijna elke dag, en hij was met allemaal instrumenten. En dat was gewoon een heel losse, creatieve, alles kon. En
1: kwamen jullie dan samen in de Longstar Studio in Ekeren?
0: Nee.
1: Daar woonde hij en dat noemde hij zo, de Longstar Studio. Ja, want dat was in de Lange Sterrenstraat.
0: De Lange Sterrenstraat, ja. Ik ben daar wel geweest, maar niet naar de studio. Ik heb wel zijn piano gespeeld in de Lange Sterrenstraat.
1: Ja, ik weet niet of daar echt een studio was.
0: Nee.
1: Maar dat,
0: denk ik niet.
1: Oké.
0: Okay. Ja, hij noemde mijn... ik heb in Zonstraat en dan... in de Klapeerstraat de laatste 4-5 jaar. En hij noemde dat de Klapeerstudios. Dus we hebben daar ook veel...
1: Je hebt nog in de Klapeerstraat gewoond.
0: Ja.
1: Kwam je dan ook in Filmhuis Klapeer wel eens?
0: Ja. Af en toe, Het bestaat nog, hè.
1: Het bestaat nog, zeer levendig.
2: Ja, het is terug een nieuwe wind in de Klapeerstraat. Omwenteling daar.
0: Ah, dat is goed. Ja,
1: ze hebben een zaaltje tegenwoordig daarboven. Er is een coördinatrice die daar van alles wil doen. Dus soms is daar bijna dagelijks iets te doen.
0: Mm-hmm. Ja, toen, dat was alleen films. Ik heb ook een paar films gezien. Dat was niet,
1: het is wel meer uitgebreid geworden. Oké, en als je zo kijkt naar die verschillen... Want je hebt eigenlijk vooral in steden gewoond, of heb je ook buiten steden gewoond?
0: Nee, meestal in steden.
1: Als je zo die steden vergelijkt, is jou dan iets opgevallen? Antwerpen in vergelijking met andere steden?
0: Mijn geboortestad, stadje, Lancaster, dat is... veel heuvels en uitzichten en groen en het is gewoon anders, ja. Ook veel auto's. Toen in Antwerpen, ik vind dat nu, het is veel veranderd met de wegen en de auto's, dat is zo verminderd.
1: De ruimtelijke ordening is echt anders.
0: En ook meer groen. Ik ben een paar maanden geleden langs de Kerkstraat en de Klapeerstraat en Exact onder de

0: indruk. Veel groen, meer groen en de speeltuinen en de klapijs daar is ongelooflijk. En ook de zijstraten van de Zonstraat, ik ben daar zo'n beetje zo'n wandeling gedaan rond mijn oude woning. En ja, dus zoals, ja, de straatgroen, de planting en dat geeft, toen was dat echt zoveel vuil en... En in de zomer is het zo heet, met al die stenen en, en de auto's en de...
1: Het is erop verbeterd eigenlijk.
0: Iets verbeterd, ja. En de lijn, bijvoorbeeld de lijn, ik kwam nu met tram 11 en de lijn, er zijn geen auto's meer, dat is allemaal onder in tunnels en zo weg van de... Ik vind dat veel beter. En de lawaai is weg. En, Maar ik woon nu in Antwerpen, dat is al lang geleden, en dus ik weet niet... Ik vind dat wel heel druk, drukke stad. En
1: steden veranderen ook wel. Want Mechelen is ook veranderd, weet ik. Sinds daar een andere burgemeester is dat daar allemaal wel opgekast, naar het schijnt.
0: Ja, blijkbaar, ja. Ik hoor dat daar vroeger...
1: Voordien waren er ook Hells Angels en zo, die de stad onveilig maakten. Zeg, en qua mentaliteit, is er bijvoorbeeld... Merk jij een verschil in mentaliteit tussen Antwerpen en Mechelen?
0: Ik vind Mechelen... Het is Mechelen is een mooie stad. Het is veel groen, veel water. Een beetje zo'n klein Gent-achtig.
1: Mm-hmm.
0: En om te fietsen is geweldig. Maar ik vind het een beetje saai van cultuur en...
1: Mm-hmm.
0: Optredens, live, ik hou van zo live muziek en optredens. En dus
2: je hebt gewoond in Mechelen ook?
0: Ja, ik woon nu in Mechelen.
2: Fleur en Aap was daar.
0: Fleur en Aap, ja.
1: Stef, kom even hier. Niemand hoort je. Ah, hier is nog een micro. Ik was dat al vergeten.
0: De Fleur en Aap.
1: Tegenwoordig drie micro's natuurlijk.
0: De Fleur en Aap is... twee jaar weg.
2: Is twee jaar geleden gestopt, spijtig.
0: Ik heb daar de open mic op. Dat was wel, correct.
2: Die mensen die gingen wel sprongen wel in de bres voor live muziek.
0: Ja, dat is geweldig, ja. We zijn daar in 2018 naar Mechelen en de Fleur en Aap ontdekt. En het is bijna elke avond live muziek en dat was geweldig. En, ik kan wel een open mic, zo'n free podium. En,
2: Dus er hebben wel veel...
0: Veel mensen veel leren kennen, muzikanten daar. Ja. Ook van Antwerpen.
2: Onder andere die grote gast die we ook graag eens op de radio zouden hebben noemd toen weer. Zijn naam ontgaan mij nu. Hij speelt accordeon.
0: Udo. Udo?
2: Udo.
0: Ja, ik heb hem daar leren kennen.
2: En Jan
0: Els speelt nog altijd met Udo. Els is een deel van... Hoe heet dat zijn band? Export, granola, import.
2: Ja, import.
0: Import, export.
1: Ja, er is hier natuurlijk veel te doen in Antwerpen. In juni ook veel, merk ik. Het lijkt hier wel een beetje oktober. Zo van oktober, dan heb je hier heel veel evenementen. en nu is juni ook heel druk aan het worden, ondanks de examens van studenten en zo. Want dit weekend is er ook van alles te doen. Vanavond bijvoorbeeld is er de kortste nacht van Radio Centraal in Stormkop. Daar hebben misschien mensen al van gehoord. Meer info op de website natuurlijk. Zondag is er in Oxot in Deurne ook van alles te doen. Met dichters en muzikanten en zo.
2: Wie komt er spelen?
1: Onder andere Feathers and More komt zondag. En ook nog wat dichters en zo. Ja, jij was gisteren ook op een dichtersavond, hè?
0: Mm-hmm.
1: Of was dat eergisteren?
0: Eergisteren,
1: ja.
0: Think Poets.
1: De Think Poets avond in het PC-café in Berchem.
0: Ja.
1: Hoe ben je daar beland?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk via. Een vriend, Jasenko, is ook een dichter. En heeft daar artikels zijn poëzie gelezen. Ik denk via hem, ik weet niet meer. Ja.
1: Dus ja.
0: Ik heb zo'n e-mail gestuurd.
1: Maar jij hebt daar live muziek gespeeld. Daar is daar ook ruimte voor. Hè? En je bent ook singer-songwriter, dus je hebt ook wel wat aandacht voor teksten. Probeer je daar Ja, in hoeverre is dat belangrijk voor jou, de teksten en de muziek? Is het allebei even belangrijk of hoe bekijk je dat?
0: Ik vind teksten heel belangrijk, ja. Ja. Als ik iemand, een andere singer-songwriter of ja, live muziek, ook in Nederland, ik vind dat heel belangrijk. Ja. Ja. Ja, ik vind sommige muzikanten hebben heel goede muziek, maar de tekst een beetje teleurgesteld. Van,
1: ja.
0: Dus voor mij, ja, het is allebei.
1: Ja, het is natuurlijk ook een soort van taalmuziek.
0: Ja.
1: Ja. Oké. Ik ben eens benieuwd naar wat voor taal jij hier live gaat brengen. Dus misschien kan je iets spelen?
0: Ah ja?
1: Ja.
0: Ik zal, ja. Even mijn mondharmonica. Ik zal...
1: Of wil je dat we intussen nog even een cd liedje opzetten?
0: Nee, ik ben klaar.
1: Ja, ben je klaar?
0: De nummer heet Low Country, dus mm-hmm. Ik heb moet ik dat niet aan doen?
2: Ah, ja.
0: Ja. Het is gewoon de...
1: Het nummer heet Low Country?
0: Low Country, van de Low Countries.
1: Yeah.
0: En ik heb daar... Eigenlijk, dat gaat over... Ik heb dat lang geleden in het... Over de muziekdoos, dat was al vroeger een heel bekende speciaal café, veel optredens. En de laatste heeft in verschillende plekken in Antwerpen...
1: Ja, het is bekend. We hebben de opvolger ervan als radioprogramma hier op Centraal.
0: Ah ja. In het zuid van Antwerpen, de laatste...
1: Dat was de laatste locatie.
0: En toen Mark was in... We waren met de High Ones en Bert, met de band. En we hebben daar veel gespeeld. En dan Mark ging terug naar Engeland. En ik heb die nummer over het café zelf. En dus er komt veel van die periode. En ook van Antwerpen en trams. En het Headlow Country.
1: Oké, ben benieuwd.

0: Ja, ik denk eigenlijk dat dit een van jullie bekendste liedjes is.
1: Ja, het is heel populair geworden.
0: Ja, ja, volgens mij heeft Frank dit ook een aantal keer op de radio gespeeld hier op Centraal.
1: Ja, ja, Frank.
2: En waarover gaat het eigenlijk?
1: Over toen, zo mijn vriendschap met Mark. En ik was echt onder de indruk dat hij voor mij naar België verhuisd. Om gewoon samen... te blijven muziek samen te maken. Maar het is niet gelukt. En we hebben in de muziekdoos, de Brown Café, at 3 a.m. tot 3 uur 's morgens dikwijls gezeten en gespeeld. Ja. Dus dat is wel zo.
2: En hij is teruggegaan?
1: Ja.
2: Naar Lancaster?
1: Nee, hij woont in het zuiden van Engeland. Ja, St. Albans. Ja. Nog altijd.
2: En je gaat nog regelmatig naar Ginder?
1: Niet zo regelmatig, nee. Einde van de maand ga ik een week op bezoek.
2: Mm-hmm. Ja. En hoe is het met Engeland?
1: Hoe is het?
2: Wij krijgen daar altijd maar verschrikkelijke berichten over.
0: En veel armoede en zo. Ja,
1: ja, het is veel erger geworden door Brexit. Dat is een van de... Het is een verschrikkelijke ramp.
2: Er zijn veel stemmen om het terug te draaien.
1: Ja,
2: in de politiek wordt er zelf gewacht van gemaakt.
1: Ja, ik hoop van, maar dat gaat al heel lang duren, denk ik. Ja, zo'n andere generatie, hopelijk.
2: Dus de armoede is toegenomen, dus het verschil rijk
1: arm. Dat is altijd geweest. Dat is het verschil met Engeland en... Het Verenigde Koninkrijk is, dat is altijd, vind ik ook geen goede ding, dat is ook de klassysteem. Dat bestaat nog altijd, denk ik. Ja. Vooral de rijke mensen naar de privéscholen en dat is ook in de media. En ja. Nu, de kansen zijn veel groter voor de mensen van de hoge klasse. En
2: het is een model waar dan nog altijd naar opgekeken wordt, ook door politici hier.
1: De meeste van de politici, vooral de conservatives en de Tories, allemaal rijke families. En dat blijft achter de schermen.
2: Ook onderwijsmodellen worden ook geïmporteerd van Engeland.
1: Ah ja?
0: Ja, bij de N-VA zijn ze daar echt over te spreken, de onderwijsmodellen in Engeland. Ja.
1: Oh, jeez.
0: Ja. Zeg, ik heb hier dat album van je, We Weathered the Storm.
1: Uh-huh.
0: Ik zie daar bijvoorbeeld ook The Invisible Ray op staan. Dat lijkt me ook zo een van jouw bekendere liedjes.
1: Ja, dat is een van mijn lievelingsnummers.
0: En dan zie ik hier Billie Holiday staan. Heeft Billie Holiday iets betekend voor jou? Of veel betekend voor jou?
1: Vooral die nummer, Strange Fruit. Ik heb dat in het café van mijn studententijd gehoord, denk ik. Ja, en daarom, ja. En ja, dat heeft me echt zo, amai, wat een krachtige nummer. Maar dus de nummer zelf, dat is ook een beetje herinnering van toen in het café van student.
0: En ik zie hier ook een Norwegian Wood staan. Dat doet me wat denken aan de Beatles, maar Wood wordt dan anders geschreven hier.
1: Ja, dat is een beetje een flauw woordspel van mij. Maar dat is wel een waar verhaal. Ook op Erasmus. Ik zat op een folkfest in de bergen van Slovakije. In te noemen dat de Slovakse Rai. Slovakse Paradijs. En er was een folkfest. Alles was een beetje surreal. En er waren veel Noorwegen. Norwegian mensen daar en die waren zo zat. En we hebben een heel leuke avond gehad, zingen en ik had een gitaar bij. En
0: dat lied A Norwegian Wood is ook wat geïnspireerd door de Beatles dan misschien?
1: Eigenlijk is dat ook een waar verhaal. Op het einde van de avond, het was heel leuk en die waren eigenlijk super zat en ik ook. En een van de meisjes daar zei, Nigel, je gaat ooit een nummer over dit schrijven, dit avond, met ons, en wat zo leuk was. En ik zei, ja, ik zal dat doen. En het heeft 20 jaar geduurd, maar ik heb dat ooit. En dat eigenlijk is dat het liedje gaat over dat. Ik heb iets beloofd en dat heeft zo lang geduurd. Het is eigenlijk een boodschap voor die
2: Laten we eens luisteren. Meisje.
0: Ja, The Norwegian Wood, zal ik het even opzetten?
1: Okay. Ja, dat is een van Else's lievelingsnummers.

0: Zo.
1: We krijgen hier berichten dat het mooie muziek is, Nigel.
2: Ah,
1: en dat staat eigenlijk op een plaatje. Ik heb het hier in mijn handen van The Low Countries. We Weathered the Storm.
2: Uh-huh.
1: En mensen kunnen op Bandcamp of zo downloaden?
2: Bandcamp, The Low Countries. Ja, aan de usual, Spotify, Soundcloud. Die album, dat is zo de... Ik heb daar in 2017 begonnen op te nemen met mijn band in Lancaster, voor ik verhuisde. En dus
1: het is een heel proces geweest?
2: Ja, lang.
0: En hoeveel albums hebben jullie zo intussen?
2: Oh, ik weet het niet. 10 of zo?
0: Ja, toch al 10. Ja,
2: denk ik. Ja.
1: En hoe heb je dat gedaan thuis? Thuis dingen opgenomen of altijd studio?
2: Ja, well, dat is mijn enige studio album eigenlijk. Dat is zo'n studio in Lancaster.
1: In een studio in Lancaster?
2: Ja.
1: Heel die plaat?
2: Ja. Denk ik, ja. Alleen een nummer, The River Not the Score, heb ik thuis gemaakt. Ja.
0: En zit er een bepaalde evolutie in de muziek? Zo van, zijn jullie meer naar iets geëvolueerd dan vroeger?
2: Ja.
0: Van stijl of zo? Van genre?
2: Ja, ik ben nu... Ik heb vorig jaar of 2 jaar geleden een nummer... Ik ben wel geëvolueerd, ja. Ik ben zo'n beetje... Mijn passie is songwriting en ik heb heel veel boeken over en interviews met songwriters. En ik wou een nummer zoals in de stijl van Sinatra, van de oude Sinatra nummers. En zo, ik heb veel nieuwe akkoorden geleerd. En dus,
1: jazz?
2: Jazz. Okay. Jazzy chords.
0: Het is ook wat complexer geworden van muziek.
2: Ik wil van alles proberen. Ja. Niet alleen folky, maar zo jazz en zo crooner.
0: Mm-hmm.
2: En dan is poppy. Ik heb een nieuwe nummer, dat komt 3 juli uit. Het is lang geleden, ik heb zo de laatste jaren niet veel gedaan met muziek. Ik ben een beetje uitgevallen, maar op 3 juli komt een nieuwe single uit. The Wrong Dream.
0: 3 juli.
2: Het is binnen een paar weken. Ja. Ik heb dat in de studio opgenomen in Antwerpen eigenlijk.
0: En ga je dan ook terug meer live spelen?
2: Ja, ik ben nu de laatste maanden live te spelen. Ik vind dat geweldig. Ja.
0: Ja, want ik denk dat je eergisteren ook 2 nieuwe liedjes hebt gebracht.
2: Ja, dat is waar.
0: Dat is al klaar om live te brengen, die 2 nieuwe liedjes.
2: Ja, alles is klaar al.
0: Alles is klaar al,
2: ja. Bijna alles is opgenomen, maar er zijn nog een paar nieuwe nummers. Ook met de band. We zijn nu bezig met een nieuw nummer. En hopelijk in de herfst een album. Maar dat duurt lang.
0: En ga je nu iets spelen uit dat album? Of ga je nog iets ouder spelen?
2: Nee, dit nummer, ik heb op Interesting Poets gespeeld. I'm Away Now was al mijn laatste nummer.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb 2 EP's gemaakt met een heel goede vriend, Betty, in Lancaster. Ze heeft zo'n home studio.
0: Mm-hmm.
2: En de EP's heet Betty's Boudoir Sessions. En dit is van volume 2, I'm Away Now. En dat's, op Spotify, dat is de meest populaire nummer. Dat heeft op BBC Radio 6 gespeeld geworden.
0: En hoe heet dat lied?
2: I'm Away Now. En eigenlijk is dat... I'm Away Now, ja.
0: Wat wil dat zeggen?
2: Ik ben weg. Ik ben nu weg.
0: Away Now, ja.
2: En eigenlijk is dat een ode aan een Schotse singer-songwriter, Scott Hutchison, van Frightened Rabbit. En hij heeft is het leven gestapt. En zijn laatste tweet was I'm Away Now. En dat heeft me zo diep geraakt. En ik dacht, het is al een nummer over een schrijver. En het is wel... Heel goed.
0: Ja.
2: Goed gedaan, eigenlijk. Dus ik wil dat nu spelen. Het is wel cool.
0: Oké, speel maar.
2: Even...

0: Vanavond is het feest, Rafa. Zullen we de jingle eens draaien?
1: Even de jingle draaien.
0: De langste nacht.
1: Even kijken of we die hier kunnen oproepen, want ik zie hier niks op het scherm.
0: Als je op dat blauw flikkerend knopje drukt, dan zou het moeten starten. Voilà, Nigel, doe
2: je dat. Ja, klaar?
0: That's it.
2: Here we go.
3: Don't call.

0: Dat was het, denk ik. Dat was het. Dus ja...
1: Vanavond, hè?
0: Vanavond vanaf 6 uur in Stormkop aan de Droogdokkenweg 4 hier in Antwerpen. Dat is vlakbij de Schelde en het Droogdokkenpark, dat nieuwe park. Ben jij daar al geweest, Nigel? Droogdokkenpark?
2: Waar is dat?
0: Dat is op weg naar het Noordkasteel.
2: Ah, nee. Is dat ver van hier?
0: Dat is... Wauw, hoe ver is dat van hier? 10 minuten fietsen, maximaal?
2: Vroeger de zomer, pa.
3: Dat was daar tegenover. Ze dansen daar een tango, maar dan daar tegenover heb je een soort dokkencomplex.
2: Ja.
0: Ik ga daar soms de zonsondergang mee maken.
2: Ja.
3: En om 10 uur deze avond gaat Scaradice, onze geliefde Christophe Wijnands, daar ook een set doen.
0: Vanavond 10 uur, oké.
3: Okay. We kunnen... Dat is een nummertje klaar, maar dat kan straks ook misschien. Hè.
0: Oké. Okay. We gingen eerst nog even een laatste lied spelen uit die album, uit dat album dat jij hebt meegebracht, We Weathered the Storm, een album uit 2018. En ik dacht aan Gent met een uitroepteken.
2: Ja.
0: Oké. Okay. We zullen eens eerst even naar luisteren.

0: Gaat u naar de Gentse feesten?
1: Ja. Ja.
0: Gaat u graag?
1: Ja, maar het is wel lang geleden. Ja, ja, ja, daar, ja, die nummer kwam van... ik ging dikwijls naar de Gentse feesten elke jaar. En vrienden kwamen van Engeland en samen. En ook met mensen van België. En ik vind dat gewoon een mooie stad. En,
0: ja. Ook opgetreden op de Gentse feesten?
1: Nee.
0: Want hoe graag ga je aan je optredens? Hoe doe je dat?
1: Oh, dat is een goede vraag. Dat is moeilijk. Ik heb een paar maanden geleden in Café de Lozingen gespeeld. Dat is zo'n echte muziekcafé. Dat is via Vibe, denk ik. Dat is zo, Brugge's at Poppunt. Dat is een website van Belgische, Vlaamse artiesten.
0: Je doet alles zelf?
1: Ja. Soms ben ik gevraagd, maar alles zelf, ja. En dan probeer optredens te regelen. Ik heb ook... Vorige week vrijdag gespeeld in Citadel Park, in zo'n WC2 daar. Elke vrijdagavond dus live muziek, zo buiten op het terras. En dat was wel leuk. Dus ja.
2: Ja, dat lied Gentse, het was wat meer up tempo dan ik van jou gewend ben.
1: Ja.
0: Het is niet echt singer-songwriter. Of toch, daar lijkt het niet
1: nee,
0: op.
1: Nee, de genre niet, nee, maar het is wel...
0: Het is wel een song.
1: Het is wel van een singer en een songwriter. Het is, ja, daarom zeg ik, ik wil zo'n beetje alle stijlen proberen.
2: Ja.
0: En dat blijft het doen. Het is niet dat uw muziek nu kalmer is geworden of
1: anders.
0: Het is up-tempo songs blijven.
1: Up-tempo, de nieuwe single, dat is wel up-tempo.
0: Gearrangeerd met keyboards en dergelijke.
1: Ja, die Gent-nummer, dat is... Die tempo dat kwam van Rob, dat is mijn vriend, de drummer, en hij heeft zoveel ideeën. Teamwork.
0: Dus als je nu gaat spelen, dan speel je soms in kleine bezetting, maar je gaat ook met band.
1: Ja, met band en ook met Els af en toe. Ja, zo samen. Gewoon, dat is wel gewoon. Ik ben een beetje uitgeput naar het nummer, maar het is wel leuk om te spelen.
2: Ja. Maar woont de helft van jouw band dan in Engeland?
1: Ja.
0: Ah, zo.
1: Ja.
2: Dat lijkt ook niet makkelijk. Ja.
1: Nee.
0: Maar dat is een heel gedoe als je
1: voor het gaat. Ja, dat gebeurt niet dikwijls. Nee.
2: Oké.
0: Want ik zie hier staan, dat zijn die mensen die hierbij staan. Die lettertjes zijn zo klein, ik kan het niet lezen, Nigel.
1: Ah, oké.
0: Dat is Darren.
1: Darren, ja, de bas. Els staat erop.
0: Leedsum of zoiets.
1: Darren Leedsum, ja. Mark Nellis.
0: Mark Nellis, ja. Electric guitar.
1: Ja. En Rob is drums. En
0: die gaat nu op het eind van de maand... daar gaat hij naartoe? Of,
1: maar we gaan geen optreden doen, maar wel samen zo akoestisch spelen. Denk ik. In de tuin van Mark. Het is wel altijd leuk om gewoon samen te komen. Het is een toffe gast. Ja.
2: Ik kan het lezen.
1: Het is wel klein.
2: Ik kan het lezen.
0: Maar ik heb een bril, en jij niet.
2: Ja, maar misschien helpt dan niet die bril. Is die bril voor ver of voor dichtbij?
0: Voor alle twee, dacht ik. Ja. Ik ga het nog eens vragen aan Lotte.
1: Nieuwe bril.
2: Okay. Ja, het is
1: wel super klein.
2: Het is wel klein, maar de liedjes, de titels daarvan zijn groter. Dus dat is
1: het belangrijkste.
2: Dat is het belangrijkste. Ja.
0: Zeg, en geen lied over Antwerpen?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet.
1: Nee.
2: Nog niet. Sun Street.
0: Nou, uw song over...
1: Sun Street, Sun Street.
0: Gent met een uitroepteken, misschien Antwerpen met een vraagteken of zo? Of,
1: Mechelen.
2: Nee. Zeg, en er is ook iets van CD dat je hebt meegebracht van Richard en Linda Thompson.
1: Ah, yes.
2: Is dat een duo dat heel veel samen dingen doet? Of?
1: Nu niet meer, hè. Ze waren getrouwd in de jaren 70. Ze hebben, denk ik, 4 of 5 albums samengemaakt.
2: Ja, en dit album is uit 2000, denk ik.
1: Ja, dat is zo'n een verzameling, hè. Van,
0: zat zij samen bij de Verkoopboard Convention?
1: Nee, alleen Richard. Alleen Richard. Ja, Linda... ze zingt niet meer. Ze kan niet. Ik weet de naam niet meer, maar een ziekte. Niet meer zingen, spijt ik, ze heeft een heel mooie stem.
0: Maar de Richard Thompson is nog altijd on the road, hè? Is onlangs geweest of komt binnenkort?
1: Nee, ik heb hem, ik weet niet, vijf keer gezien.
0: Dat is
1: ook
0: een
1: in Rivierenhof. Rivierenhof, drie, vier jaar geleden.
0: Dus jij bent fan van Richard Thompson.
2: Een van jouw voornaamste inspiratiebronnen?
1: Ja.
2: Zullen we daar eens een lied draaien uit dat album? Welk zullen we draaien?
1: Ken je die nummers? Of zal ik
0: Van die motto. die Vincent.
1: Dat staat niet op, nee, dat staat in solo jaren.
0: Speel je soms covers ook?
1: Ja, af en toe.
0: Speel je er eentje van Thompson?
1: Nee, dat kan ik niet, gitaar, zoals hem. Misschien in de toekomst, ik heb er nooit aan gedacht eigenlijk. Ik vind, er zijn zoveel goeie. Moet jij uptempo of downtempo?
2: Maakt niet uit, kies maar iets.
1: Ik vind, een van mijn lievelings is A Heart Needs a Home, dat is track 11.
2: Track 11. Heart Needs a Home?
1: A Heart Needs a Home.
2: A Heart Needs a Home.
1: Gezongen door Linde, dat is wel supermooi.

0: Schone stemmen.
1: Ja.
0: Overzongen.
1: Oké, Nigel, we zijn zo wat aan het einde gekomen van ons gesprek. Je was hier zeer welkom. En,
2: dank
1: je. Je bent zeer bedankt voor alle input. Wat mogen we nog van jou verwachten in de nabije toekomst? Kunnen mensen jou ergens live
2: zien? Ja, ik heb op het einde van de maand in het Zennekat 13, dat is een café in Mechelen.
1: Mm-hmm.
2: Het is de eerste, ze beginnen met een folkfest, zo'n 3 dagen folkfest.
1: Mm-hmm.
2: En ik ben daar uitgenodigd om te spelen. Ik kan elke dag spelen, verschillende uren. En dat is met Chris Murphy, dat is een viool, ik denk bekende, hij speelt dikwijls in België en in Europa. Hij is nu op tournee en dat is altijd 3 dagen met Chris Murphy. En we gaan, ik denk, samen een nummer van mij spelen.
1: Ja,
2: dus, ik kijk naar uit. Ja,
1: mooie locatie, het zijn gehad.
2: Mooi.
1: Aan de rivier zo,
2: klopt.
1: Aan de rand van Mechelen. Oké.
0: Nigel Barrington.
2: Barrington.
0: Ja. Broeders en zusters, is dat uw echte naam?
2: Ja.
0: Dat is een mooie naam. Je hebt een artiestennaam, dat heb je niet nodig.
2: Ja. Dank je.
0: Nigel Barrington.
1: Ja.
2: Ik vind Nigel geen goede naam.
0: Nee, toch maar niet? Niet content?
2: Nee. Maar het is
0: Nigel Barrington.
2: Nu ben ik gewoon.
0: Klinkt als een huis.
2: Nigel Barrington. Ja,
1: misschien
2: nog
1: een leuke anekdote om mee af te sluiten. Nigel en ik zijn op precies dezelfde dag geboren in 1971.
0: Toch? Kijk eens aan.
2: Klopt, ja. Ja. Hoe laat?
1: Dat weet ik niet.
2: Ik was 11 uur s'nachts.
1: Het verschil tussen ons is wel dat hij niet zo graag zijn verjaardag viert.
0: Oh, nee?
2: Nee.
1: Daar is hij niet zo fan van. Maar we gaan hier afsluiten met een lied van Scaradice. Vandaag ook live in Stormkop.
0: Ja, om 10 uur vanavond live te horen.
1: Vanavond.
0: Op de langste nacht. En dat is een feest van Radio Centraal. In Stormkop.
1: Ja, oké. Dit was Antwerpisch.
0: Heel de nacht lang.
1: En waar zet ik dat hier op?
0: Dat blauw knopje dat aan het flikkeren is.
1: Okay.
0: Zie je dat daar?
2: Nee.
0: Zo licht aan het flikkeren daar. Dat blauw, het is een wit knopje, maar er is een blauwe schijn achter.
2: Mm-hmm. Zal ik het doen?
1: Ja.
2: Ah.
1: Voilà.
2: Dat is iets aan het spelen.
1: Nee, dat is de andere. Ah. Nee.
2: Ja, nu wel.
1: Oké.
0: Scaradice.

ook niet meer zo lang rekenen. Ik ben ook aan het finishing tijd. Yes, I am. Tot morgen of

korte onderbreking. Er wordt hier gegroeid met microversie met stories door de voorzitter in hoogstrijdige persoon. Hier wordt duidelijk nog iets verwacht van het deel van het publiek. We wachten de spanning af, maar wij gaan hier daarvoor juist even een korte opnamepauze inlassen. Alhoewel, nee, wij spelen liever op reserve. Nog even wachten wat de volgende versie wordt en dan laten we u even met rust.

nu gaat het blijkbaar heel slecht of zo. Of er gaat iets gebeuren. Zeggen en schrijven iets voor de klok van 1. 10 voor 1. Radio Centraal, nog steeds 15 jaar aan het worden. Of net 15 jaar in één dag. Maar...

metafoort op dit ogenblik, zoals u overduidelijk al hebt kunnen merken, hartstochtelijk geknoeid met knoppen die eigenlijk best onaangenaam blijven. Laat ons zeggen, onze voorzitter, hier, actie. Belofte op dit ogenblik. Zo ongeveer heel veel, helemaal verkeerd. Maar het professionalisme straalt hier, druipt hier gewoon langs de goot naar buiten. Want u had daar natuurlijk nog

Wij lopen hier rond tussen de meest prominente figuren die ons station bereiken. Het is Manscher, uiteraard. Zoals reeds de benen aangegeven. Oké, een duvel en flesje moet geen glas bij. Zo?

0: ik vind dat niet goed. En we staan bij Inbrugge op de intro van de 15 jaar CTA-beweging.
1: Zo, welk interview? Ik weet helemaal niks meer.
0: Okay.
1: Ik weet helemaal niks meer. Ik neem alleen nog maar op het moment.
0: Je hebt je geheugen totaal...
1: Nee, dat gaat niet meer.
0: Aha.
1: Dat is op... ja. 6 november zal het terug beginnen niet te functioneren, maar voorlopig denk ik dat het beter is om het helemaal rustig op te laten. Nee, ik weet dus niet meer hoe het gaat. Ik heb al gemerkt.
2: Dat is
1: niet. Ik moet altijd zo nog wel telefoons doen over dat en zo. Voor het programma van zaterdag. Soms zijn we wel druk. En dan merk ik ook dat de mensen aan de telefoon zeggen van ja, maar ik heb je dat nog wel aanspreken. Zeg je, ja, oké, dat kan best zijn, maar je bent dat even vergeten. Dus het is heel erg aan het worden nu. Allee, heel erg. Dan wordt dat niet meer geregeld, hè. Dan moet je komen van maar rustig in herhaling en dan gebeurt dat ook. Dus. Er zijn nog niet echt rampen gebeurd, hè.
2: Wat zijn sterk voor een collega?
1: Maar ja, gewoon.
0: Ah, ik weet dat niet, ja.
1: Ik weet ook niet waarover dat jij bezig was daar juist.
0: Ik weet dat ook eigenlijk niet.
1: Wat vonden we het interview van, ja, van wat?
0: Van welk interview?
1: Ja.
0: Nee, ik heb niks van interview. Ja. Ik heb gevraagd, wat vonden we tot hier toe van heel het gebeuren van 15 jaar sectoraal?
1: Ja, ja, het heel het gebeuren.
0: Ja,
1: ja, ja. Prima.
0: Prima?
1: Alleen de grootste flop zou eigenlijk nog laten lopen op zich wachten. Het is nog niet echt compleet uit de hand gelopen. Dat doet natuurlijk geen goed aan de reputatie van de radio.
0: Zaterdag, hè? Zaterdag, hè?
1: Zaterdag?
0: Dan loopt het echt uit de hand.
1: Ah, jij gaat daarvoor zorgen.
0: Ja, ja. Nee,
1: ik ga dat nog niet door. Jawel. Zaterdag komt dus alles in orde. Ik moet hem dat, ik heb daar zelf niet zo echt een zicht op. Maar dus, dat terzijde, dacht ik dat je daar een goede oog op hebt. En jouw contacten dat je dat organisatorisch wel in zijn eigen gang gaat. Als je nu zegt dat je als een goed gevraagd behalve Danny, dan denk ik van shit. Goed om te weten. Daar wordt

soort. Ik wilde zijn dat ze dat soort. Of denk jij ook, omdat ze zo'n locatie van hier.

hebben. Oké, pak van mijn hart. Dit is nog steeds de gezonde waanzin van Antwerpen, anno 95, 15 jaar centraal. Wij komen terug waar wij ons toevlucht hebben genomen. Op naar de volgende 15 jaar. Zo gaat het. Helaas.

Vanavond 2 november is Peergasseur. En dat met alle denkbare eers. Stemma non plus, 24 uur. Of van 's avonds tot 's ochtends. Alleen mogelijk op dit station, uiteraard. Hey.

Is hier zo leeg? Is er een knokploeg voorbij geweest? En? Waar zijn die allemaal naartoe? Nou ja. Altijd slachtoffer van de eigen verbeelding. Nee, wat gebeurt er nu? Eind van de rit van alles. Waarom moet die een klooier eigenlijk staan?

0: Ik ben even in de toilet mijn apparatuur gaan opchecken en ik kom hier terug en in één keer zo met, wat is hier gebeurd? En ja, en zo verzin je altijd even laconiek als vroeger. Ik vraag zo van, is hier een knoploeg gepasseerd of zo? Ja, natuurlijk. Ah, en waar zijn die naartoe? Ja, ben je ingevaagd en opgebracht. Dus ik weet van niks. Het is hier gewoon ineens leeg. Het is misschien de bedoeling. Van der...
1: Ze mocht niet meer met de micro spelen.
0: Hè?
1: Ze mocht niet meer met de micro spelen.
0: Ah, en daarmee ging ze allemaal lopen.
1: Wat is?
0: Daarmee ging ze allemaal lopen.
1: Ik weet niet, zo. In ieder geval aan die micro aan het prutsen. Dat was wel bijna... Alles in het rood.
0: Maar die micro is voor het geroezemoes meer.
1: Sorry?
0: Die micro nu, die staat dan meer voor het geroezemoes op te nemen.
1: Inderdaad, eigenlijk wel. Hè?
0: Ja, ja. Dan is dat
1: micro, wel... Micro's en mensen, dat is zo van een speciale aantrekkingskracht.
0: Ja, maar ze weten niet direct waarom dat daar staat, hè.
1: Als op die hoogte.
0: Dat staat daarbij. Deze micro dient voor achtergrondgeluid afblijven, graag.
1: Ik vind dat wel logisch.
0: Ja, ik niet. Ik vind het absurd, maar ja,
1: ik ben
0: goed.
1: Niet meer zo van andere
0: maar daarmee is hier ineens, de boel hier uitgestorven. Zo gaat dat dan. Dus dat is een heel hoop egocentrisch volk dat hier over de vloer hebben gehad.
1: Nu zal ik echt zien of dat juist klopt.
0: Check of het klopt. Ik heb hem opgewonden. Jij zegt getuigen. 20, bijna 20 na 1.
1: 20 na 1.
0: Zou dat kunnen?
1: Dat zou best kunnen. 20 na 1.
0: Fred?
2: Ja. Bon, mannetjes, kom maar jongens.
3: Ik weet dat het hier was komen.
4: Ja. Zou je niet beter wat meer in de realiteit leven?
3: Misschien.
4: Want ze heeft waarschijnlijk veel winnaars gehad, maar ik ben daar zeker niet mee.
3: Hè? Ja, dat is niet.
4: Ik zou er beter zelf een vrouw zoeken van vlees en bloed, die echt bestaat, die je echt kunt aanraken.
0: Nee, het gaat over de kansloosheid van je fan.
4: Inderdaad. Ben je daar trots op ook op je verzameling?
3: Ja.
5: Je vous invite à la descente de ce tango presque argentin où je ferai la connaissance de votre

Ja.

0: De voorzitter begint zich ongerust te maken. Het zou eens druk kunnen worden.
1: Zat weg. Ja. Ik wil het vaak druk staan.
0: Ja, ik vrees het ook, ja. Staat er nog maar iedere keer elke avond één persoon achter een toon.

0: toch nog boeiend. En een keer dat karpul is buitengewerkt, kunnen we met serieuzere werk beginnen, blijkbaar. Wij veren even in. Ik zie nog niet voorbij Is er iemand op de radio?
1: Waarom?
0: Is er iemand op de radio? Of?
1: Ja, er is iemand op de radio.
0: Dat is goed, hè? Wie is dat? Magic Mushroom. Ken je?
1: Magic Mushroom?
0: Ik ben niet zeker. Maar...
1: Zullen we hem hier in de
0: boxen
1: kunnen zetten?
0: Ja, maar die zitten... Zij zitten daar de schuiven open, hè?
1: Het
0: is geen enkel probleem. Dat kan hier allemaal af gewoon.
1: Ja, maar voelt dat hier op de boksen in de eten.
0: Het is niet Magic Mushroom. Het is iemand anders.
1: Piraat.
0: Donderdag. Wat is donderdagavond? Een lul die in de sleutel heeft.
1: Of de sleutel niet hebben.
0: Peter. Het gaat over Mumia Abu Jamal.
1: Oh nee. Is het oh yeah.
0: Boost in rap, denk ik. Klinkt wel. Jij wilt je hier op de boxen hebben, of wat?
1: Ja.
0: Dat weet ik niet, dat hier ingedeeld is nu. Goed gedaan.
1: Pas op, hè. Pas op, hè. Ik ga het nog leren.
0: Je wordt nog slimmer dan ik. Dat is toch wel een interessant vooruitzicht. Snel gevonden en... Ik heb me daar nog nooit in verdiept. Ik vind deze al veel te ver gaan. Zo. Allee, bedoel, je hebt een mengpaneel, je hebt heel deze afdeling, dat is allemaal hetzelfde. Hè? Maar dan dat ene gedeelte waarbij dat je de combinatie mogelijkheden hebt, dan denk ik van...
1: Ja, dus deze is begin...
0: Fred begint aan een uitleg.
1: Dat soort, hè? En dan begint plots deze.
0: Ja, maar Fred begint soms een uitleg en die denkt dan van ik zal hem uitleggen waarom dat deze schakelaar daar staat. Bijvoorbeeld, hè? Het begint bij deze schakelaar en uiteindelijk eindigt die uitleg bij die schuif. En dan denkt hij zo van... Sorry, dat is iets te veel van het goede in één keer. Zo, daar,
1: Nou, we zitten nog met die tussenmixen en zo. Die submixen en zo. Dat,
0: ja.
1: Dat begin ik nu. Die submixen, dat begin ik nu. Dus ben, dat ik ga naar de zender, dat gaan naar de boxen hier. Huh? Dat en dat. Dat wil ik niet, dat wil ik wel.
0: Dat staat hier al een heel eind, hè? Zover sta ik niet. Maar je doet ook geen muziekprogramma's. Woordprogramma's. Ik doe ook geen muziekprogramma's, ik doe woordprogramma's.
1: Okay. Ik denk dat Peter Terijn is die van het Centraal Duitsland.
0: Dat weet ik niet of dat het echt wel Peter is hoor. Ja, dat weet ik niet.
1: Ik weet het ook niet, maar moet je allemaal... Of wil de net misschien in het
0: Frankrijk zou kunnen, deze zou wel kunnen, man. Het is wel muziek.

Okay.

0: politie. Nee, nu kom ik thuis. Toen is nu wel even de pot. Ik kom er nu niet meer maken. Heb je hier nog warm water op of? Nee, bepaald niets. Het is nu
1: 5:02.
2: Ja,
0: alhoewel, als je het zelf mee organiseert en er is overschot, van die 7-delige 5 heb ik nog een half jaar van zitten aansluipen. Dat is wel plezant. Je hebt altijd iets in huis.
1: Zeg, ga je nog plak aan liggen, want ik heb nog heel pak documentatie. Dat doe je nog niet, hè?
0: Maar...
1: Oh! Is nog
2: plakband
1: in? Nee, nee, die is zeker niet plakband.
2: Ik
1: heb
2: wel 3
1: componenten laten. En hoe lang moet je dat vastmaken?
2: Onmiddellijk.
1: Oh, dat is zo. En hoe groot is die deur? Dat is goed. 3 componenten. Ja, als een paar dingen niet, dan kun je dat morgen.
0: Nee, nee. Oh ja, ja.
1: Ja, dan moet ik halen. Voor de ECB blijft veranderen. Ja, het is te laat. Had er eigenlijk nog volle bakken toe, dat ik heb.
0: Als je iets ophangt, heb je dan nog een gerede kans dat je dan nadien... Als je iets ophangt, heb je nog een gerede kans dat je nadien terugziet?
1: Nee, ik heb het zo geselecteerd. Het
3: zijn allemaal kopies.
1: Ik heb dingen gepakt die ik doe.
0: Ja, maar als je nu geen kopie, als je nu een origineel
1: dat
0: tegen de muur
1: pakt. Ik verwacht niet dat je die terugziet als je die hangt. Je
3: moet er niet op lijken.
1: Kan wel, maar je moet er echt niet op lijken. Dus ik heb ook kopies of dubbels. Maar,
0: ja, ik heb geen goestie om morgen een fotocopiecentrum een half uur te gaan zitten.
1: Ik heb toch bewaard dat hij dan hier gewoon...
0: Ja, maar... Als het een kopie is die rankt, dan kan mij dat, niet, dan kan mij dat ook zo niet meer... Oei, dan is dat geen probleem meer. Het
1: zijn trouwens toch allemaal kopies. Kopies en
0: kopies. Voilà, dat is geen dat ik moest hebben.
1: Maar ik heb nog origineel posters. Maar die heb ik... Ik heb vroeger zelf ook allemaal georganiseerd voor die te maken enzovoort. Ik heb dat een aantal exemplaren, dat is niet. Ik kan die foto's kunnen kruimen, ik heb die niet. Als die op de radio liggen, dan zijn die niet. Ik heb die gered uit de radio, die koos. Ik heb er nog een leg zo. Ik denk gewoon niet als...
0: Hetgeen die daar ligt, die vind ik eigenlijk wel heel mooi. En die ligt daar nu, over liggen gesproken.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk.
0: Dat vind ik dus...
1: Er waren 4 verschillende.
0: Ik vroeg, ik heb die gisteren hier zien hangen, hè? Nu ligt hem
1: niet op.
0: Maar ik zie dat dus een heel mooie print, hè? En dan vroeg ik mij gisteren, ik passeer hier zo de revue, en dan denk ik van, wie heeft deze eigenlijk gemaakt? Want dat is, allee...
1: Toen, die tijd, hè, waren er per jaar... Elke week waren er andere fiches. Er was elke keer in tijd, was ook in een pop. Maar ik is al groot. Ja, dat ik zeg van de generalisatie dat het beter gaat. Dat, ja, de mankeert vandaag. Die is een promotie.
0: Ja, maar dat is onvermijdelijk, denk ik.
1: Nee, dat is niet waar. Het is gewoon zoals iets aan te pakken.
0: Je kunt toch niet alles vol?
1: Je moet niet, ja, je moet wel, nee, je moet er.
0: Je kunt niet alles hebben.
1: Je moet weten wat je doet. Anders.
0: Nee, maar ik loop hier heel die muur af en dan val ik daarop en dan zeg ik van. Dat vind ik eigenlijk gewoon heel mooi. Zo, maar iemand anders die of heeft bij bladzijden verder staan.
1: Dat is ouder. Maar als, dan moeten ze hier nog geraken. Dan moeten ze hier nog vinden.
0: Dus dat is een volk gepasseerd. Dat is al veel volk gepasseerd is. Hè?
1: Ik zie dat ook niet.
0: Nee, maar ze passeren en ze drinken iets en ze zijn weer weg.
1: Het leven is feestjes.
0: Ja, dat de mensen heel een tijd op dezelfde plek blijven plakken.
1: Dat kunnen we realiseren. En dat vind ik prachtig.
0: Als jij een feestje organiseert, nodig mij dan maar eens uit.
1: Komt morgen dan? Dat was veel volk zijn morgen. Dat is niet mijn feest. Maar morgen wordt een feestje zijn omdat het goed georganiseerd is. Ik ben daar blij. Ik maak het. Het is gewoon de mensen die... Wij zijn daar geroutineerd in. En je moet er niks doen. Wij maken feestjes. Zonder... Ik doe daar niks voor. Jawel, eigenlijk doe ik dat niet. Maar dat is gewoon, we maken gewoon een feest ermee, basta.
0: Het is toch wel zonde dat je daar dan niks mee doet.
1: Of, ja,
0: zelfs Radio Centraal is te min voor u om daar iets voor te doen. Ik weet niet, doe jij iets nu of wat?
1: Nee, ik sta hier tegen eigen zout te liggen.
0: Ja, en daarmee, ik stel die vraag. Nee. Als je zo geroutineerd bent om het goed te organiseren en feestjes te bouwen, ja, dat jij van zegt, dat vind ik goed, waarom doe je dat dan?
1: Heel goed organiseren, want ik weet hoe dat ik moet feesten.
0: Ja, maar waarom doe je dat dan niet?
1: Ik doe het eraan.
0: Door hier te staan. Te staan zeiken hoe slecht dat is. Nog marcheert, is 10 na 2.
2: Voilà. Dus de kleren die gebruikt van 10 uur tot 11
1: uur. Komt wel door.
2: Weet je waarom? Omdat we gewoon niet genoeg platen hebben.
0: Nee, omdat we niet genoeg...
2: Dat was kom draaien in de auto, hè. En dan hoor ik van mijn moeder, hè. Dan staat in dan hoor je de bieren en zo. Zelfs dat ik naar China kom. Ik ging naar China. En in China zag ik gewoon zo een winkeltje tegenkomen waar ik het zucht deed. En dat je de peer kunt zeggen zo. Een Chinese, je t'aime moi non. Fantastisch.
1: Ja.
2: Ja. Absoluut.
1: Ja, je hebt
2: Thank you.
4: Ja, maar...
3: De laatste.
4: Nee, ik
3: moet
4: niet
0: Ja, ik kan zien of dit nog ergens iets. Ik kan zien of dit nog ergens op loszweven. De mens mag toch wel even naar zijn centen zoeken, of is dat ook al hopeloos? Alleen moet je eerst even kijken wat het nog hebt.
2: Ik heb
0: Schiedam.
3: Wel?
0: Schiedam.
3: Daar moet ik van hier

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

prachtige gonzende geluiden. We vullen een nachtmachine. We gaan daar nog een schepje bovenop doen. Want we zijn natuurlijk nog lang niet aan het eind van het Latijn. Er komt nog wat ruis bij van de Marans. Daar is hij. En dit alles alleen maar om in te leiden dat Radio Centraal volop bezig is zijn eigen ruiten aan het ingooien. Dat is pas goed nieuws voor extreemrechts en VLD. Ja, dat is toch hetzelfde. Tegenwoordig is dat toch hetzelfde. Wat is dat nu? De VLD en extreemrechts is hetzelfde, toch? Nee. Ja, maar het verschil is... Het verschil was toch weggevlakt? Willy de Klerk heeft toch duidelijk gezegd... ja, maar Verhofstadt is toch ook... En dan... Ja, maar dat is... Nee, ja, nee, ja, nee. Nee, nee, nee. VLD en extreemrechts is gewoon nu identisch geworden. Hetzelfde. Analoog. Gelijk aan. Het gelijkheidsteken uit de eerste klasse van voorbereidende. Een plus, een min, een maalteken, een deelteken. En het uiteindelijke is gelijk aan teken. Het gelijkheidsteken. Onder de noemer iedereen gelijk voor de wet. Vlaamsblok en VLD samen op naar de volgende verkiezingen. Dat wordt natuurlijk smullen. Maar we zijn nu eigenlijk bezig met gewoon te introduceren. Met zeer veel ruis en zeer veel rommel op de achtergrond. Rustig, rustig, rustig. Zo luid is nu ook weer niet nodig. Hoe slecht wij wel zijn. Dat wordt hier breed uit gesmeerd, geëtaleerd in het... uit zijn raam van de ingesmeten ruiten van Radio Centraal gegooid, gesteld, gelegd, of weer al gepikt. Enfin ja, goed, het is gewoon een ellende van hier tot ginder. Hè. Radio met de R van rampgebied. We zitten terug in de nachtmachine. Weer een testrit in dichte mist aan hoge snelheid. En dat weet u hoe dat afloopt, dat verhaal. Dat is tegen de vangrails. Hè. Daar... komen we dan wel met de vuilblik langs.

0: Zo, we zitten in de kluis bij drie welgevormde dames van El Moustakbal. Ik neem dat het alle drie van... We waren vroeger wel, vorig jaar waren we veel meer. Nu... Dat is zo bewust gekozen. Ik kan wel...
1: Ja, waarom is het? Dus dat is bewust gekozen omdat vorig jaar, Medea, moesten we met te veel mensen rekening houden, met te veel agendas. En uiteindelijk is er maar één voorstelling gekomen, daardoor. En nu hebben we zoiets van, het is toch wel hard werken. En voor maar één voorstelling, dat doen wij niet. Dus daarom hebben we gedacht van, we pakken een kleine cast. En daar moeten niet meer zoveel mensen rekening houden. Dus daarom drie mensen. En wij zijn de overgeblevenen.
0: En die andere mensen, die staan schuimbekkend toe te kijken? Of,
1: Niet echt. Er zijn er een paar die heel graag hadden willen meedoen. Maar het probleem is, zij hebben andere prioriteiten. Het toneel komt op de zoveelste plaats. En wij hebben zoiets van, ofwel is de eerste plaats, ofwel niet. Een nieuwe vriend, niet uw opleiding daar, niet de stad. Ofwel toneel, ofwel iets anders. En ja, ze zijn niet kwaad. Maar ze hadden er graag in gezeten, een paar toch? En ja, misschien de volgende keer.
0: Ja, dat wijst zichzelf een beetje uit, hè. Maar ja. Wat ik dan wel wou vragen, de ambities van El Moustakbal, hoe liggen die nu? Nu willen we werken nu samen met Brood en Spelen. Hoe liggen die vragen?
2: Dat is heel toevallig, hè. Dat is heel toevallig dat wij vandaag, voor deze productie met Brood en Spelen werken. Wij waren op zoek naar een regisseur. En uiteindelijk is dat Rudy geworden. En het feit dat hij van Brood en Spelen is, dat deed eigenlijk niet veel ter zaken. Dus wij zochten een regisseur. Ja, omdat hij bij Brood en Spelen hoort. En omdat we ook zoiets hebben van, ja, dat is een co-productie. Tuurlijk worden die ook vernoemd. Maar in de eerste plaats waren we niet op zoek naar een andere organisatie, wel naar een regisseur. En zo is het gelopen, ja.
3: Wat zijn de ambities met deze productie? Wat wordt er
2: geambieerd? Wel, op dit moment hebben we 13 voorstellingen. We gaan zien wat de respons zal zijn. Indien het stuk... indien mensen geïnteresseerd zijn, willen we het nog een paar keer extra opvoeren. Indien dat niet het geval is, dan hebben we ons 13 voorstellingen, wat ook heel mooi is. En dan zijn we tevreden, dan beginnen we aan de volgende productie. Eind januari, staan de eerste repetities gepland. Dus dan, wij doen verder gewoon, hè.
0: In het stuk kwam dat ook even zo wel tot uiting. Eerzucht en ambitie. Hoe ambitieus is El Moustakbal?
2: Wel, het theatergezelschap Moustakbal is heel ambitieus. Ja, maar wij gaan niet overlijken. Dat niet. Dus wij doen dat graag. Ja, wij doen dat graag. En we hebben zoiets van... wij hebben heel veel plezier onder elkaar. En dat willen we wel delen met anderen.
4: Het is dan nu droom. Ja, denk ik, van start gaan met de perikelen van...
2: Ja, toch wel. Ja, tuurlijk. Ja, zeker.
4: Ja.
2: Wel, als dat erin zit, waarom niet, ja? Misschien, ja, waarom niet?
4: We zijn al...
2: Ja, maar wij zijn niet bang van hardwerken.
4: Ja, nee, goed.
5: We doen het zo.
2: Ik zou niet weten wat. Ja, kom allemaal maar naar de voorstelling kijken, dan kun je zelf eens zien hoe hard wij werken.
1: En hoe goed wij wel zijn.
0: Oké, bedankt in elk geval. Dat zal voor in de ochtend zijn. Maandagochtend, morgenochtend.
1: Dat is niet voor uw programma.
0: Dan is het al bezig.
6: Ja, het voelt heel goed. Het kan creëren. Het is een taal, een mogelijkheid, een ochra, lekker te hebben. De arkaan die het heeft gedaan, 232, 30, 232, 191, 92.
4: Serieus verschil.
6: Die
4: staan nu te loop. Dan kunnen wij denk ik van start gaan met de perikelen van
6: gisteren.
0: Eergisteren.
4: Ja, is niet zo te doen. Dat klinkt goed. Ze zijn al... Ja, nee goed, we gaan het er nu niet over hebben. Reacties binnengekomen van... Ongelooflijk.
7: Rustig.
4: Ik snap hier niks niet meer.
7: Uiteraard.
4: Hoe komt dat het zo? Het is niet omdat we zat zijn dat we een heleboel omzet moeten lappen natuurlijk.
7: Nee, maar het is niet.
4: Is
7: dit hier?
4: Eigenaardige
7: toffe
4: toestand gecreëerd geworden door een of ander gespuis dat dan zegt van...
7: Ja,
4: hey, ho, ah ja, doe maar. Ah, telefoon zomaar. Wat doen? Dat is nu de nieuwe stijl van het huis.
5: Zet de telefoon.
4: Doen. En we zaten nu slecht op de wacht.
5: Ja.
4: En voor diegenen die over deze zaken nog geen geheugen hebben, zet meteen de kaart in spelen, dus open spel. En is de bedoeling van dit medium.
5: Open spel,
4: al de rest loopt kramgebogen onder de druk van de commerce. En hier is het heerlijk toeven geblazen in het Hawaii van de geest. Ja. Ja, dat komt hier. Dat is hier wel helemaal verkeerd. Die stopt
5: staat.
4: Even kijken. Hier beginnen we.
5: Dat zet je maar af.
4: Ik zie niks. Nee, ik zie dat niet van hier. Het scherm staat gewoon te ver, zeg. Dat is toch simpel.
5: Ja, waar kom, kijk, is die cassette gebruikt?
4: Ik moet alles weten nu.
5: Het zou thuis zijn dan.
4: Zou kunnen. En dan hangt als een mouw hier over de micro te schuren, dat op snel zijn. Ontzettend genoeg voldoening brengend geluid voortbrengen. Maar daar zit dus op het moment niks anders op.
5: Ik ga weer iets op doen.
4: Het is eigenlijk gewoon naar een introductie.
5: Iemand anders een stront op kaas.
4: Pijnzen en pieken, hè. Waar zit die
5: snel? Kaas maar op.
4: Ah, hier. Oké. Dat is...
5: Dat is een bezig. Lang bezig. En niet te horen hoe dat...
4: Oei, oei, oei, oei. Behoorlijk stijf aan het worden, ja.
5: Het is heel plezant geweest. Ja, ik koop hier geen barsten.
4: Het is echt zo'n aantal leuke problemen. Maar normaal gezien, nu met een simpele klik op de muis, als we ze van hier...
5: Ja, dit verwacht u.
4: Ja,
5: dus alle momenten.
4: Het zijn niet hier.
5: Drie Marokkaanse of meisjes en meisjes van de Marokkaanse origine die een toneelstuk hebben gemaakt. Maar ik heb het niet meer gezien.
4: Is dit dus niet? Is dit... Ja, ik weet niet. Ik zal eens naar een oogarts gaan, daar heb ik nog geen schrik van. Maar dus,
5: ik verwacht u allemaal mensen
4: van
5: drie Marokkaanse meisjes of meisjes van Marokkaanse origine die een toneelstuk hebben gemaakt, maar ik heb het niet meer gezien hier.
4: Ja, zeg jij, ja, maar dat begint in toon echt hoor. Nee, ik ben al eens registreren. Vlot,
5: ik verwacht u
4: tempo in
5: alle momenten drie Marokkaanse of meisjes of meisjes
4: van
5: Marokkaanse origine die een toneelstuk hebben gemaakt, maar ik heb het niet meer gezien hier.
4: Ja, maar zit die micro dan gewoon stil? Wat is dat nu?

0: Radio Centraal en de nieuwe regemaak luistert naar Tested aan hoge snelheid in dichte mist.
1: Drie Marokkaanse meisjes of meisjes van Marokkaanse originen die een toneelstuk hebben gemaakt. Maar ik weet het niet meer te zien hier. Ik verwacht hier. Ik verwacht alle momenten drie Marokkaanse meisjes van Marokkaanse origine die een toneelstuk hebben gemaakt, maar ik heb het niet meer gezien hier.
2: Zo, soms zijn er zo van die leraren die wel eens zeggen, kom aan hè. En ik krijg een no.
3: Dag Filip, hier volgt een message. Dit is Najat en Rashida Ahali. Wij bellen van de Bodikita. Het is ondertussen 12:25 minuten. Wij staan al 25 minuten voor de deur van Radio Centraal te wachten op Jan Pluim voor in te

0: december. Nog een prettig dag, een prettig weekend en tot horen. Dag. We gaan nu dus gewoon naar huis, hè. Dag.
1: Ja. Veel pret bij de Raad van State, maar we zullen dus hartelijk veel lachen. We zullen hier niks bij. Je hebt een punt.
2: Filip, Jan hier, ik zit 6:30 ongeveer, ik zit in de kat. Ik hoef niet kunnen iets komen drinken. Tot straks misschien. Dag.
3: Ja, zeg, dan moet ik dat hier. Het is allemaal flankel. Het is allemaal lastig te nemen. Weg,
2: Ik zit nu in een kwart na 9:30 in het Italiaans restaurant bij online laten merken. Ja. Naast de Woezy Poezy. Maar ik heb daar toch zoveel berichten van. En commentaar en pleasure aan de voorzitter als geheim te doorsteken. Kun je toch even goed in mijn gezicht komen zeggen. En ik zit daar eens. Tot waarschijnlijk de half.
0: Dit is Najat en Rashida Ahali. Wij bellen van de Bodhikita. Het is ondertussen 12:25. Wij staan al 25 minuten voor de deur van Radio Centraal te wachten op Jan Pluim voor het interview dat wij vandaag hadden gepland. Ja, als je nog het een en ander weet of wat informatie hebt voor ons over vandaag, dan belt u dat maar door naar ons welbekende nummer. Nog een prettig dag, een prettig weekend en tot hoors. Dag. Wij gaan nu dus gewoon naar huis. Hè. Dag.
2: Filip, Jan hier, ik zit 6:30 ongeveer, ik zit in de kat. Ik hoef niet kunnen komen drinken. Tot straks misschien.
0: Dag Filip, hier volgt een message. Dit is Najat en Rashida Ahali. Wij bellen van de Bodhikita. Het is ondertussen 12:25. Wij staan al 25 minuten voor de deur van Radio Centraal te wachten op Jan Pluim voor het interview dat wij vandaag hadden gepland. Ja, als je nog het een en ander weet of wat informatie hebt voor ons over vandaag, dan belt u dat maar door naar ons welbekende nummer. Nog een prettig dag, een prettig weekend en tot hoors. Dag. Wij gaan nu dus gewoon naar huis.
2: Dag. Ik zit nu in een kwart na 9:30 in het Italiaans restaurant bij online wat merkjes naast de Woezy Poezy. Maar ik heb daar toch zoveel berichten van niet. En commentaar en pleasure aan de voorzitter als geheim moet doorsteken. Kun je toch even goed in mijn gezicht komen zeggen. En ik zit daar eens.

Filip, sorry voor het zo laat storen. Ze zijn met de Jan Ploem. Ik vind dat de nachtprogrammatie sinds gisteren echt heel raar klinkt. Stemmen klinken veraf. Er zijn sommige tapes die een uur helemaal niks hebt. En men meldt mij hier juist dat er iets mis is op de radio. Dat er vandalisme is gepleegd. En je morgen vroeg even passeert, zou ik maar eens een kijkje gaan nemen. Ik kan mijn bronnen nog niet dubbel checken. Slaap zacht, verder.

Dag Nico. Weer een leuk verhaaltje. Je zou ons toch al een beetje moeten kennen wat dat betreft. Eerst een beetje feiten op een rijtje. Jan Ploem heeft het eerste uur in het honderdst laten lopen. Door eenvoudigweg te laat te komen. Hij is in de studio begonnen om 12 uur 37. Dat te laat komen is iets systematisch aan het worden. Ik krijg de indruk dat hij ervoor betaald wordt ofzo. De twee meisjes die hij normaal had moeten interviewen hebben tot 12 uur 25 voor de deur gestaan. Hebben nog heel vriendelijk, niet ironisch bedoeld, een boodschap in mijn antwoordapparaat nagelaten en zijn dan naar huis gegaan. Om 12 uur 43 zet Ploem de micro open en vertelt onder andere door het leuk. Ik wacht hier alle momenten drie Marokkaanse meisjes of meisjes van Marokkaanse origine die een toneelstuk hebben gemaakt. Maar ik heb nog niemand gezien hier. Einde citaat. En dan verwacht hij verder nog van alles en nog wat, maar ik vrees dat er allemaal niet veel meer toe doet. Dat er allemaal niet veel meer toe doet. Ik heb Jan in de afgelopen maanden van dichtbij bezig gezien en de man zit met problemen waar de radio niets aan kan doen. En waar de radio evenmin moet voor opdraaien.

12:25. Wij staan al 25 minuten voor de deur van Radio Centraal te wachten op Jan Pluijm voor het interview dat wij vandaag hebben gepland. Ja, als je nog het een en ander weet of wat informatie hebt voor ons over vandaag, dan belt u dan maar door naar ons welbekende nummer. Nog een prettig dag, een prettig weekend en tot horens. Dag. Wij gaan nu dus gewoon naar huis, hè. Dag.

Snoopy zit nu in de kwart na 9:30 in het Italiaans restaurant bij online wat merkjes naast de Woezy Poezy. Ik heb daar toch zoveel te vertellen van dit. In commentaar aan het leger in het thema voorzitter als geheim doorsteken.

0: Bart, een prettig weekend en tot hoor. Dag. We gaan nu dus gewoon naar huis, hè. Dag.
1: Philippe, het is Jannie, ik zit, het is half 6 ongeveer, ik zit in de cab. Ik moest niet kunnen komen of drinken. Tot straks misschien. Dag.

clip, ik zit nu en het is slecht na 9:30 in het Italiaans restaurant bij online wat merk, dus naast de Woezy Poezy. Maar ik heb dan toch zoveel te lichten als niet. In commentaar en televisie aan de voorzitter als geheim moet doorsteken, kun je toch heel goed in mijn gezicht komen zeggen. En ik zit

0: De zaal zelf is veel groter.
1: Toch nog welkom in een verlaten redactietijd. En ook een personeelsgewijze een ingekrompen redactietijd. Filip is er vandaag niet. Zal aan mij besteed zijn, deze redactietijd. Ik verwacht hier alle momenten drie Marokkaanse meisjes of meisjes van Marokkaanse origine die een toneelstuk hebben gemaakt, maar ik heb het niemand gezien.

Ik verwacht u alle momenten die Marokkaans of meisjes van Marokkaans origine die een toneelstuk hebben gemaakt, maar ik heb het niet meer gezien hier. Ik verwacht u verder een bijdrage van Roger over het homo

0: drie Marokkaans meisjes of meisjes van Marokkaans origine die een toneelstuk hebben gemaakt. If we take them too seriously, we destroy everything. Ik verwacht hier veel in bijdrage van Roger.
1: Never take these words too seriously. Words are very important, but if we take them too seriously, we destroy everything.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lalie. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Wedermaals in de studio.
1: Ikzelf heb altijd naar Centraal geluisterd als ik op mijn eentje aan het werken ben. En je hoort half en half die geluiden en de veranderingen van de geluiden en het ritme van de verandering van de geluiden. En dat werkt zeer inspirerend in hetgeen dat je bezig bent. En omdat ik dat zo gehoord heb, wil ik dat ook zo maken. Totaal ontbreken van stress op bij het muziek maken voor Radio Centraal, dat er een heel groot verschil is. Als je er geld in stekt, dan heb je stress die je al halvelings ontmoedigt voor vrijelijk muziek te maken. En dat is ook weer zo'n voordeel van Centraal, het ontbreken van stress. Als je is een slecht half uur maakt, ja, dan volgende week krijg je het dan beter te maken.
2: Dit is dus een opname uit 81, 82?
1: Ja, 81 denk ik.
2: En het is ook verbonden eigenlijk aan een van de eerste projecten.
1: Dat geeft een soort vrijheid en een gemak en een vloeiend geheel. Het wel prettig vinden van muziek te kunnen maken dat mensen in beweging zit. En het is een beetje uit de hand gelopen, want terwijl ik er niet bij was, hebben de mensen nogal alles kapot geslagen. Ja, ook door de problemen van ruimte en zo, ben ik toch meer naar de laatste tijd, probeer ik in goede omstandigheden de klank op te nemen. Die dan op sample te zetten, digitaal. En dan kan ik met de computer die digitale samples in alle maten en gewichten gebruiken. Zo.

0: Je maakt soms muziek dat je niet kan spelen in een ruimte waar drie mensen zitten te spreken. Ja, maar met elektronisch materiaal is dat helemaal geen probleem. Iedereen, overal en altijd welkom. Nee, maar het is wel zo dat de toekomst van de mensheid...
1: Uit centraal wonen toch?
0: In die zin dat wij later zullen vliegen dankzij muziek en telepathische berichten en zo, dat gaat allemaal langs muziek gaan. Ik denk dat de algemene ontwikkeling van de mensheid langs de muziek alleen nog maar vooruit kan gaan. Ik voor te zien wat je met radio dan kon doen. Hè. Nee, ik vind dat ook een belangrijk punt. Nu alleen nog de zon gratis opgaat en centraal speelt, en dan zijn we er ongeveer. Hè. Niet in de zin dat het erg moest zijn, maar wel een drama in de theatrale betekenis. Ik ben dan radioprogramma's beginnen maken. Eerst met een beetje eigen muziek. En als ik in de galerij dan kwam, dan als ik kloeg over de afbraak van de instrumenten, dan zeiden ze tegen mij, ja, dan moeten dat hier allemaal niet zitten, hè.

maakt geen dat je wilt horen en ergens kunt krijgen en dat je dan per slot van rekening het zelf probeert te maken. Die kan niet werken zonder bas en drums. Alle lichamelijke uitingen, zoals bevredigd worden en zo, dat allemaal langs muziek zal gaan.

Ja, het nieuwe seizoen van het Centraal Café gaat van start. Herbeleef de vergane glorie van een nu geheel ontmantelde oude studio. Op vrijdag 10 oktober op Radio Centraal. Met Daniels verjaardagsfeestje. Vanaf 8 uur met levenssappen, opwekkende muziekjes en vitaliteit brengende drankjes. Op de Ernest van Dijk 21 in het Centraal Café. Oh, herbeleef de vergane glorie van een nu geheel ontmantelde oude studio. Op vrijdag 10 oktober op Radio Centraal. Met Daniels verjaardagsfeestje. Vanaf 8 uur. Met levenssappen, opwekkende muziekjes en vitaliteit brengende drankjes. Op de Ernest van Dijk 21. Op de Ernest van Dijk 21.

vraag mij soms af, alleen omdat ik 's nachts uitzien. Maar oorspronkelijk was het van een ruimte te ervaren, zwings dat je staat. Ik wil nog wel even uitleggen de stap van muziek maken in een ruimte en dan centraal. Dat was gewoon de klankkast die nog veel groter werd. Het etherbereik van centraal kun je bekijken als een soort klankkast waar je gevoelens dan ook geamplifieerd worden. En het is grafisch.

0: krijgt het kijk- en luistergeld niet, meneer Moreau. Meneer Moreau, u krijgt het kijk- en luistergeld niet, meneer Moreau.
1: Die gaat maar op zijn kop staan.
2: We hebben gezegd, dat staat niet in het akkoord, dat kunnen wij niet meer akkoord staan.
3: Dat kan voor ons niet.
4: Pour nous, le problème de la radio relevance et l'histoire des enseignants est tout à fait fondamental.
0: U krijgt het kijk- en luistergeld niet, meneer Moreau.
4: Pour nous, le problème de la radio relevance et l'histoire des enseignants est tout à fait fondamental.
0: U krijgt het kijk- en luistergeld niet, meneer Moreau.
4: Pour nous, le problème de la radio relevance et l'histoire des enseignants est tout à fait fondamental.
0: U krijgt het kijk- en luistergeld niet, meneer Moreau.
4: Pour nous, le problème de la radio redevance et l'histoire des enseignants est tout à fait fondamental.
0: Tu krijgt un kijk- en luistergeld niet, meneer Moreau.
4: Pour nous, le problème de la radio redevance et l'histoire des enseignants est tout à fait fondamental.
0: Tu krijgt un kijk- en luistergeld niet, meneer Moreau.
4: Pour nous, le problème de la radio redevance et l'histoire des enseignants est tout à fait fondamental.
0: Tu krijgt un kijk- en luistergeld niet, meneer Moreau.
5: Was dat iets nieuw en het blijft?
6: Ik heb toch wel begrepen dat het zondag morgen was. Dat wij zouden vertrekken naar die hamer. En niet morgen, morgen is zaterdag, want het is nu nog vrijdag. Dus ik had begrepen, zondagmorgen 6 uur. Zien wij elkaar morgen, dan kunnen we een heel precieze afspraak maken. U weet mij te bereiken, ik weet u te bereiken. Tot dan.
7: Hunger at the moon. Greedy for new clothes and praise they come, as the chances get slimmer and the ends grow more ominous. Hungry for glamour in dayglow they come, as the cat walks, cocksure, bird in mouth, tail high. How will it be, with babies on bayonets and men in suits, with mean fumblings and passions unspoke, with a gentle virus and a bounty of beers and cancer? Go ask your gods. Go hunger at the moon. And I understanding more till despising more till understanding less, and caught mouse-like by my own desires, and bite down on bitter musings. For I shall never understand the tiredness of my fellow men, their lack of power, their happiness to be led like cattle, their love and spirit squeezed out of them by age 10. And I will never grow tired of the strangeness of nature, the solidness of the hollow blue sky, the impossible hues in a broken birch twig. No wonder that our children collect leaves and shells like jewels. A polished diamond to a child's eye is too pure, too sterile. They need the gaudy clash of unrefined nature. I know I shall grow uneasy of this, blunted pencil in hand, tired of my babbling mouth and whirring brain. It is time to turn from the life of others to the life of self, to go heed that gaudy clash of unrefined nature. The river through my blood,

0: ze vinden het interesseert me allemaal niet. Ik moet zo snel mogelijk, en het wordt deze middag nog, hoop ik, de originele tune voor het feest, Dolby C opgenomen om, met kwaliteitslabel, dat wij erop aangebracht hebben hier op de radio. En alle andere tunes, die mogen allemaal de vuilnisbak in, of die mag je de hele dag thuis in uw zotte kop spelen. Maar ik moet nu onmiddellijk een originele tune hebben, en dan zijn er gewoon kwint geld.
1: And the wrong time. Well off said avenue. Now they stare down at the shoe. They call him Power of the Kung-Fu.
2: You really are going to reach
1: out. I'm just seeing how long you got to go with me.
2: I already saw.
1: Ladies and gentlemen, Lisa Germano on the keyboard. Let's do a song. What do you say?
2: Hey, Joey Burns right there. John Convertino.
1: Okay. You could probably turn down the vocal monitors way down. We don't need to hear ourselves. We hear ourselves every day.
2: We are going to do a song at some point.
1: You just wait.
2: When we figure it out,
1: this
2: we'll
1: band has no leader.
2: We'll do it.
1: Socialistic situation.
3: Isn't it great?
1: We prefer it that way.
4: Yeah.

Thank you.

can

het nieuwe seizoen van het Centraal Café gaat van start. Herbeleef de vergane glorie van een nu geheel ontmantelde oude studio. Op vrijdag 10 oktober op Radio Centraal. Met Daniels verjaardagsfeestje. Vanaf 8 uur. Met levenssappen, opwekkende muziekjes en vitaliteit brengende drankjes. Op de Ernest van Dijk K21. In het Centraal Café. Oh, herbeleef de vergane glorie van een nu geheel ontmantelde oude studio. Vrijdag 10 oktober op Radio Centraal. Met Daniels verjaardagsfeestje. Vanaf 8 uur. Met levenssappen, opwekkende muziekjes en vitaliteit brengende drankjes. Op de Ernest van Dijk

Ja, het nieuwe seizoen van het Centraal Café gaat van start. Erben heeft de vergane glorie van een nu geheel ontmantelde oude studio. Op vrijdag 10 oktober op Radio Centraal. Met Daniels verjaardagsfeestje. Vanaf 8 uur. Met levenssappen, opwekkende muziekjes en vitaliteit brengende drankjes. Op de Ernest van Dijk 21. In het Centraal Café. Oh, herbeleef de vergane glorie van een nu geheel ontmantelde oude studio. Op vrijdag 10 oktober op Radio Centraal. Met Daniels verjaardagsbeestje. Vanaf 8 uur. Met levenssappen, opwekkende muziekjes en vitaliteit brengende drankjes. Op Ernest van Dijk 21.

0: Goedenavond, dit is Radiocentraal met Pink Wave op 103.
1: Punt 9, je moet de rest niet vergeten.
0: Dat is waar, ja. We hebben het vandaag over SM. We gaan straks Frank bellen. Ik bedoel, wanneer bellen we die eigenlijk?
1: Over een paar minuten, hè.
0: En het proces van Get Ready wordt alsmaar interessanter. We hebben hier zo net nog een prachtig roddel gehoord. Misschien gaan we die nog
2: eens... Het is geen roddel, het is pure waarheid nog wel.
1: En gaan we dat ook vertellen? Want dat is toch nogal... misschien krijgen we ook
2: Ja, we kunnen dat misschien wel eens vertellen.
1: We krijgen misschien ook een proces aan ons been.
0: Ik bedoel, dat is dat. Eigenlijk, we zouden dat moeten proberen te zien of centraal gehoord wordt. Hè. Bedoel, en over een paar maanden heeft het Antifascistisch Front hier een persconferentie belegd in verband met Vitrol, dat is een gemeente in de Provence waar het Front National de macht is. In de vorm van de burgemeester Catherine Maigret. De vrouw van. Hoe heet hem alweer? De vrouw van de
1: Bruno Maigret?
0: Ja.
2: En, tweede man van het Front National.
0: Het schijnt dat homo's daar toch een heel klein beetje last mee hebben met dat schepencollege daarachter. En daar gaan we het straks ook nog over hebben.
1: Heel even over hebben, ja.

0: Het proces van Get Ready is uitgesteld tot het jaar 2000, hoor ik er zo net. Weet je daar meer over, Roger?
1: Ze zijn zo lief, meneer.
0: Oh, ja, ja.
2: Nee, ik heb alleen in de krant gelezen. Dat is maandag zeker op de rol gezet. En dat is het dan. Hè. De advocaten van de twee partijen waren er niet. De advocaten schitterden door hun afwezigheid, heet dat dan. Hè. Die moeten nu eerst hun conclusies maken. En dan pas kan de zaak behandeld worden. En in de wandelgangen wordt verteld dat de behandeling misschien pas in het jaar 2000 zal plaatsvinden. Dus,
0: het is eigenlijk een proces dat sowieso niet had hoeven plaats te vinden. Ik moet zeggen, ik vond Get Ready aanvankelijk een eerder sympathiek groepje. Een beetje lachwekkend.
2: Oh ja?
0: Maar alleen, ik bedoel...
2: Beetje lachwekkend.
0: Tieners mogen ook iets hebben. Ja, ergens.
2: Dat klopt, ja.
0: Ergens, bedoel... Vind ik dat de jeugd recht heeft op echte kunst.
2: Je rangschikt toch Get Ready niet onder...
0: Echte cultuur.
1: Echte Vlaamse cultuur van eigen bodem.
0: Ja, dat bedoel ik nu ook weer niet, hoor. Bedoel, hè.
1: Eigen volle keerstof.
0: Ik word hier verkeerd begrepen. Ik word hier pertinent verkeerd begrepen.
1: Maar dus, allee, ik begrijp ook niet goed de reactie van dat soort manager dat die mannen hebben. Weliswaar, dus die stelt hier in de krant. Weliswaar heeft de populariteit van de groep niet geleden onder de beweringen. Maar het is niet leuk dat de jongens nu tijdens optredens allerlei verwijten naar hun kop krijgen. Nu, ik weet nog zoveel dingen die ik ook niet leuk vind. Doe ik toch geen proces, hè?
2: Nee, ze hadden maar geen Jeannette moeten zijn,
1: hè? Een stilletje niet weten.
0: Ja, maar het is heel intimiderend, hè? Bedoel, je mag daar nog niks meer over zeggen. Of ze hebben een gekregen proces. Ik vind dat echt misbruik van de rechtspraak.
2: Ja, dat vind ik ook. Maar het betekent waarschijnlijk wel dat er toch niks van gaat komen. Hè. Het is nu al absoluut niet meer belangrijk, blijkbaar. Overigens moeten we toch even bij vermelden dat professor Voorhoof van het vonnis brandhout heeft gemaakt in het debat dat een paar weken geleden, bijna twee maanden geleden is doorgegaan. Dus ik wil nog wel eens zien wat daarvan komt. Maar Paul, jij had nog een leuke roddel. Je zit er nu wel...
1: Ja. Paul, we gaan hem nu even het toepassen. Ja. Hè? Ja. Nee, we hebben hier nog een gast in de studio. Ja? En die gaat nu playbacken.
3: Ik ga playbacken.
1: Die gaat mij
2: hij gaat dus u playbacken. Dus jij gaat spreken. Wij gaan dat zien, maar de luisteraars gaan dat niet horen.
1: Natuurlijk,
0: je moet er wel gebaren bij maken.
3: Ja.
2: Oké, probeer eens.
3: Dus ik... Dit is dus een voorbeeld van een eenzijdig vonnis. De rechter stelt homo zijn in een negatief
1: daglicht.
3: Hij negeert de essentie van het artikel. Het was niet de bedoeling
1: om de jongens schade toe te brengen, maar wel
3: om een breder maatschappelijk debat op gang
1: te brengen
3: en de hypocrisie waarin de jongens leven aan te klagen. Al deze elementen moeten in... Pardon?
2: Ja,
1: dat was dus een voorbeeldje. Een goede verstaander zal dit wel duidelijk begrepen hebben, neem ik aan.
2: Ik heb het bijna begrepen. Ik ga het dan proberen even uit te leggen. Als het niet juist is, dan
1: zullen we dat duiden.
2: Verbeter me maar. De jongens zingen niet zelf. Of tenminste,
1: goed zo, Roger. Tenminste, goed zo. Een clever geest.
2: Niet helemaal zelf. Er wordt dus door anderen blijkbaar gezongen. Hoe ze dat dan technisch oplossen, dat weet ik ook niet. Maar dat zal wel mogelijk zijn. En af en toe gooien zij er toch...

Het is ongewoon dat een getalenteerde en succesvolle beeldhouwer ook interesse toont voor elektronische muziek. Tijdens een van mijn uiteenzettingen van mijn werk, midden jaren 90, tijdens een festival in Frankrijk, maakte de Zwitserse beeldhouwer Oscar Wigley zich bekend als een componist die veel sympathie had voor mijn parametrische benaderingswijze in de elektronische muziekcompositie. Nadien heb ik hem meermaals bezocht in het Zwitserse dorpje Murio, waar hij zijn smissen had, een galerij en een studio met uitgebreide elektronische apparatuur.

Oscar Wiggly leefde van 1927 tot 2016 en was vanaf 1955 kunstenaar en natuurlijk ook poëet. Begin jaren 80 is hij begonnen met het componeren van elektronische muziek en werkt hij als begaafd tekenaar kunstig grafische afbeeldingen uit van zijn klankpercepties, die hij als partituur beschouwde. Een van zijn eerste cd-uitgaven is uit 1982 en heeft als titel Les Roseaux Violets, vertaald als De Paarse Rietstengels. Deze compositie ontvouwt zich op twee niveaus. Op het eerste niveau produceert een modulaire synthesizer continu geluiden. Deze draait constant, maar er vinden ook voortdurend verschuivingen plaats. Technisch betreft het de superpositie van twee tijdsgeneratoren die gelijktijdig aansturen. Deze worden vervolgens naar een filter en een voorversterker geleid. Dit vormt de sonische achtergrond. Het tweede, meer prominente niveau ontstaat spontaan. Hier improviseert de muziektoezichter van tijd tot tijd geluiden op het keyboard, chromatische klanken die Oscar Wiggly er terloops in verweeft. Ook deze geluiden worden gefilterd. Ik heb geen idee of zijn uitleg nuttig is, maar volgens de componist wordt alles misschien duidelijk als je de muziek hoort. We luisteren nu verder naar de semi-geautomatiseerde klankverbeelding van De Paarse Rietstengels van Oscar Wiggly.

Hartmut von Trailer, directeur van SOCON, een wereldwijd bedrijf dat gespecialiseerd is in grotverkenningen en diepteboringen, maakte Oscar Wiegelings droom waar, van een geluidsexperiment in een grot. Op 5 oktober 1998 presenteert het bedrijf SOCON in Rome de geluidssuite Cascade, een geluidssimulatie van een akoestische sonde die afdaalt in de onbekende ruimte van een grot. Voor Oscar Wiegeli was Rome toen onbekend. Het was zijn eerste bezoek aan die stad en het was voor hem alsof hij een onbekende ruimte betrad met een akoestische sonde voor een nieuw klankexperiment in de diepe ondergrond. Hoe gedragen geluiden zich in zulke immense grotten? Welke invloed heeft druk op geluid? Welke invloed heeft gas op de geluidssnelheid? Hoe verandert het muzikale spectrum van een uitgezonden geluid? Een idee was geboren. Het project van geluidscomposities door Oscar Wiegeli in met gas gevulde grotten, bijna 1000 meter diep en onder hoge druk. Dit alles is op de een of andere manier vergelijkbaar met zijn ontdekking van de ondergrondse grot in Noord-Duitsland, waar hij met behulp van de opgeleverde geluiden de geluidssuite Cascade had samengesteld en die nu een dialoog aangingen met de grot in Rome. Vanaf die dag gingen de voorbereidingen onverminderd door. Het was noodzakelijk om een sonde te bouwen die Oscars geluidscomposities zou uitzenden in plaats van het ultrageluid dat voor de meting werd gebruikt en dat des te meer in een gasvormige atmosfeer. Woensdag 15 april 1998 was de grote dag. Alle voorbereidingen waren afgerond en de meester was ter plaatse. Er werden onmiskenbare nagalmeffecten verkregen die tot wel 18 seconden aanhielden, en dat wil zeggen met een geluidssnelheid van 441 meter per seconde maakte het geluid ongeveer 23 keer een rondreis tussen het oppervlak en de bodem van de grot. Tijdens zijn lange voorbereiding op dit geluidsexperiment in de grot selecteerde hij de geluiden die hij documenteerde. Hij analyseerde en beschreef ze in een zeer gedetailleerd verslag met zijn eigen geluidsdefinitie-vocabulaire. Voor elk geluid werd bron en bewerking vermeld. Tijdens het experiment werden ook aantekeningen gemaakt. Teruggekeerd in de studio vergeleek hij de brondocumentatie met het document dat uit het experiment voortkwam, in de hoop relatief eenvoudige antwoorden te vinden. De eenvoudige antwoorden die de mensen om hem heen, aan wie Oscar zo enthousiast over het experiment had verteld, verwachten te horen. Zijn compositie was zijn antwoord.

Zonder dit experiment zou hij er nooit aan gedacht hebben om een compositie op deze manier te organiseren. Hij zou er niet aan gedacht hebben om klankstructuren op deze manier voor een compositie te gebruiken. In zijn verbeelding bevonden zijn gedachten zich in de grot. Door naar de digitale opnames van de verkregen resultaten te luisteren, werd de componist zich bewust van hoe divers het materiaal was dat hij speciaal voor het experiment had samengesteld. Hij voerde dit experiment niet uit voor wetenschappelijke doeleinden, maar enkel in de hoop ongewone, interessante nagalmeffecten te verkrijgen. Wat hem achteraf, terug in zijn geluidsstudio, interesseerde, was de vergelijking van de nagalm in de grot met nagalmeffecten geproduceerd door veren of elektronische simulatie.

Het werk kreeg de titel van Gouarek en werd een compositie in drie delen. In het begin hoort men links de signalen zoals ze diep in de grot werden ingestuurd en rechts hetzelfde signaal getransformeerd door de nagalm van de grot. Nergens anders in de compositie kunnen het originele signaal en het nagalmsignaal met elkaar vergeleken worden. We horen nu een fragment.

Verderop horen we het akoestische instrument de grot inglijden. Dit wordt gevolgd door geluiden met een zeer uiteenlopend karakter, bedoeld om de nagalm te testen. Vervolgens ontvouwt de compositie zich steeds vrijer, gebaseerd op de geluidsresultaten van de experimenten. We horen een fragment.

Het tweede deel is getiteld Eglef en is evenwichtig en harmonieus. Het centrale motief is de klankopname die als een korte sequentie, als een thema gehanteerd wordt en dat al bekend is uit het eerste deel Gewerk. We horen nu een fragment uit dit tweede deel.

Het derde deel heet Tariel en is verhalend en mysterieus. Het heeft iets dromerigs. Met sprookjesachtige klanken ergens horen we zingen. Dit geluidssprookje kunnen we nu integraal beluisteren. Tijdens de drie delen van deze compositie, Guarec, is geen externe galm gebruikt. Waar galm te horen is, is het die van de grot. Het werk is compositorisch georganiseerd met zeer weinig externe geluiden, dat wil zeggen zonder geluiden die niets met het experiment zelf te maken hebben.

Hallo? Hey, hey. Ja.

Oké. Welkom in het golfbad. Voor het komende uur, klein uur, ik ben naar slechte gewoonte weer te laat. Mijn excuses aan team Radio Centraal. Maar komende uur presenteer ik jullie wat muziek. Vorige week had ik hier Jan Michiels op bezoek. Hij en zijn broer zitten achter het label Souvenirs from Imaginary Cities. Ze brengen een nieuwe plaat uit van Rudy J. Die eerder door het leven ging als Weird Dust of Michael Krabbe. En die een nieuw hoofdstuk begint met Rudy J en Weird Dust naar eigen zeggen achter zich laat. Deze plaat komt uit ergens eind deze maand en zal gepresenteerd worden op vrijdag 10 juli in de Bosbar, Ankerui 5. En het evenement is geheel gratis. Rudy J zal ook zijn eigen soundsystem meenemen. Public Sound. Het album heet I Guess I'm Not In Tune After All. En dit is een nummer met dezelfde titel.

Ja, lekker. Dit was Mike Read and the Separatist Party. En het nummer heet Low Frequency Nightmare. Zij komen uit Chicago. En bestaat eigenlijk uit een supergroep. Mike Read zelf op drum, Rob Fry op sax, Ben Lamar Gay op vleugel, cornet, van alles. En dan de mensen van Bitch & Bias. De volgende is ook Chicago-based, als alleszins het label. International Anthem.

Dit zijn Whitney Johnson, Lea Cole en Macy Stewart. Tevens ook uitgenodigd geweest door Sound Emotion, niet zo heel lang geleden. En ze brachten een plaat uit, die heet Body Sound. En dit nummer heet Stone Peace, denk ik. Nogal abstracte

Die plaat blijft dus haperen. Dat klinkt wel goed. Zo. Whitney Johnson, Lea Cole, Macy Stewart. Met z'n drieën op de plaat Body and Sound. Uitgebracht dit jaar op International Anthem Records van Chicago. Een van mijn favoriete labels. Vandaag de dag. Wie houdt van postpunk? Italo? New Wave? Die kan vanavond naar Club Solitaire komen in het bos. Want daar speelt deze dame, Madeline Goldstein uit LA. En er is ook nog Nuevo Testamento. Ik denk ook uit LA. En die komen live spelen. Er zijn nog tickets, niet zoveel.

Madeleine Goldstein, Strange and Absurd. Vanavond in het bos, tijdens Club Solitaire. Deuren gaan open om 9. Ik denk dat zij speelt om 10. En dan Nuevo Testamento om 11. En daarna is er nog een feestje. Wie liever wat anders doet, het is ook de kortste nacht vanavond, vannacht. Toch volgens Radio Centraal. Ik kan u vieren in Stormkop. Ik denk, vermoed, dat er een rijk programma gaat zijn. Met muziek en performances en nog van alles. Maar het enige dat ik zeker weet, is dat mijn goede vriend Sander daar zal spelen. En die heeft nieuwe muziek. Dit is een demo. Het staat hier nog open. We beginnen van het begin. Our house is done. De demo versie.

heb geen idee wat er nog speelt vanavond. Dus ik ga gewoon nog een demo van Sander spelen. En die heet Untitled 223.

Nice One Sender. Lekker jacken. Voilà, vanavond de kortste nacht, Stormkop. Georganiseerd door Radio Centraal. Deuren openen om 6. Deze heb ik onlangs gekocht. En ik weet er eigenlijk bitter weinig over.

Festival Mea Kuzma plaats. Voor zij die dat niet kennen, maar wel houden van zo wat meer avontuurlijke muziek, laten we het daarop houden. Check zeker hun website. Hun line-up is echt insane nice. Of toch van hetgeen dat ik ken. Het is een fantastisch festival om op ontdekking te gaan. Staan onder andere, het zijn er te veel om op te noemen, maar ik lees hier Big Hands. Valentina Magaletti komt met een van haar 100 projecten spelen. Low End Activists, Mankian, Nose Drip, Karen Willems, Akshamel, Gilber, Maria Bertel enzovoort. En ook deze Tara Clerken trio. Die al enkele keren op het label World of Echo uitbrachten in Engeland. En ongelooflijk schone muziek maken. Dat niet voor een gat te vangen is. Zoals de meeste acts die spelen op Mea Kuzma.

Dit was Tara Clerkin Trio met Lake Walk op het album Somewhere Good. Somewhere Good. Dus zij is een van de vele die speelt op Mea Kuzma. Eerste weekend van september. Muziekfanaten allerhanden. Check de website. Het is zeer, zeer de moeite. En er zijn nog tickets. Geen weekendtickets, maar wel dagtickets. Alright. Mijn uurtje golfbed zit er bijna op. Ik ga er nog een paar spelen. En volgende keer, binnen 2 weken, vrijdag om 3 uur, duik ik in Lowrider Soul Music. Die een beweging dat is ontstaan aan de westkust van Amerika. Veel mensen denken bij het woord lowrider aan hip-hop, aan stoere mensen, aan guns. Maar dit verhaal van de Old Barrio gaat eigenlijk over stoere mensen met een zacht hartje en liefde voor soul. En het zijn vooral de bekantjes die hier aan bod komen. Dus Lowrider Soul is een diep gat dat ik zelf nog maar net ben aan het leren ontdekken. En binnen 2 weken weet ik je daar veel meer over te zeggen. Het klinkt ongeveer zo.

Zo. Je hoorde Jay Strongman met het nummer Night Owl. En blijkbaar, ja, een popcorn nummer eigenlijk, maar zit mee in de lowrider sounds van de jaren 50, 60, 70. Maar daarover meer binnen 2 weken op het golfbed. Dus misschien tot dan, of misschien tot vanavond in Stormkoop op de kortste nacht.

Hey, the man. Hey, Mando. Oh.

0: 11. Radio Centraal, 106.7.
1: Welkom bij de Mendo 11. Radio Centraal, 106.7.
0: Vandaag hebben we een uitzending vanuit.
1: Vandaag hebben we een uitzending. Wat heet zeggen?
0: Help.

0: Oké.
1: Je luistert nog steeds naar de Mendelaaf natuurlijk. Elke twee weken op vrijdag. Tussen 4 en 7. Bij deze nog formeel uitgenodigd om binnen een uurtje naar Stormkop te gaan, waar het de kortste nacht vannacht wordt gevierd met verschillende performances en muzikale ingrepen. Waaronder Donald Haken Kwartet. Heel belangrijk.

0: spicy.
1: Turn me off, man!

0: is al even geleden dan dat we hier samen zijn geweest eigenlijk.
1: Ja, 2 weken om precies te zijn.
0: Exact. En wij zijn er toffe dingen gebeurd in die 2 weken die...
1: Natuurlijk. Er gebeuren altijd heel toffe dingen. Of wat je weet, wat voor dingen dan? Liefst
0: ja,
1: wel.
0: Dat mag ook. Ja.
1: Zijn naar de kermis gegaan, naar het Sinks voor?
0: Ah ja. Ben je op een bepaalde attractie gegaan?
1: Ja, de Decadence. Ronnie Rommel leer ik kennen.
0: Wie is Ronnie Rommel?
1: Het uur dat ik die heb gezien, zou ik denken dat hij de beste klant van de Decadence is.
0: Hoe vertaalt zich een beste klant van een...
1: Decadence.
0: Van een attractie zich?
1: Wel, denk dat dat bij elke attractie anders is natuurlijk.
0: Als er een attractie zou zijn dat je zou kunnen kiezen waar je echt vaste klant zou kunnen zijn, is het dan ook de Decadence?
1: Dat is een moeilijke vraag.
0: Maar misschien is het ook wel belangrijk dat we eerst weten wat voor soort attractie de Decadence is natuurlijk.
1: Nou wel, dus er zijn 4 kleuren in de Decadence. Ik zou denken geel, groen, rood en blauw dan.
0: Ja. Complementaire kleuren.
1: En dan heb je het principe van een draaimolen. Maar dan een dubbele draaimolen eigenlijk. Dat elke kleur heeft 4 karretjes. Die zitten dan verbonden met een draaimolen. En elk karretje beweegt nog op zichzelf. En elk stuk beweegt op zichzelf.
0: Wacht, sorry. Ik was even... Kunt je dat nog eens even zeggen? Ik was even afgeleid. Kunt je nog eens even opnieuw zeggen wat je exact zei?
1: Oké, maar dat is dan de tweede en de laatste keer.
0: Oké, sorry. Ik wou niet op je tenen trappen.
1: Nee, maar ik bedoel, van als we over zo'n dingen praten en je laat me een hele uitleg doen, dan
0: nee, het is liefst ook gewoon de hitte. Het is gewoon de hitte. Ja, het is gewoon de hitte.
1: Oké, zo. Dus, de Decadence. Je hebt 4 kleuren.
0: Ja.
1: Rood.
0: Ah ja, de complementaire kleuren. Complementaire kleuren.
1: En dan, elke kleur heeft 4 wagentjes die met elkaar zitten verbonden als een soort van draaimolen. En dan zitten elke kleur ook verbonden met elkaar als een draaimolen. En elk karretje beweegt nog op zichzelf.
0: Oké, dus je hebt 1 draaimolen, met daarop 4 draaimolens.
1: Ja.
0: Met daarop per draaimolen 4 karretjes, per kleur 4 karretjes.
1: Dat klopt.
0: Per draaimolen heb je van elke kar een andere kleur. En dan heb je op elke kleur... Je hebt 4 kleuren.
1: 4 kleuren, de complementaire.
0: Dus 4 karretjes op heel de molen. En op de toegespitste molens telkens 4 kleuren en 4 karretjes.
1: Toegespitste molens. Wat bedoelt het daarmee?
0: Je hebt 1 overkoepelende molen en heb je 4 molens die op die molens draaien.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan spits ik toe op de molen.
1: En vuurspuwers. Allee.
0: Pyro's.
1: Noem dat geen vuurspuwers, zeker?
0: Pyro's.
1: Pyro's, ja. En mooie commentaar.
0: Ja, dat is wel een kunst natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Die had er nog wel iets is dat je niet op 1, 2, 3 leert.
1: Ik denk dat in hem moet zitten. Het is niet per se iets van leren, volgens mij.
0: Zou dat van vader op zoon of van moeder op zoon of moeder op dochter of vader op dochter worden doorgegeven, denk je? Dat becommentariëren van de molens.
1: Dat weet ik niet, want dan kun je ook afvragen hoeveel generaties gaat de Decadence mee en ik denk dat dat wel meevalt.
0: Ja, ik ken
1: hoe oud zou die attractie zijn?
0: Denk je dat die attractie ouder is dan u? Dat is misschien ook wel een moeilijke persoon om te vragen.
1: Ja, dat denk ik wel. Alhoewel.
0: Ik kan toch niet dat die al 50 jaar oud is, Decadence? Dat is toch echt wel... Dat is toch best wel oud, niet?
1: Ja, ik weet dat nog vroeger toen ik op de Leien naar de Sinks voor ging.
0: Ah, ja.
1: Toen was de Decadence er niet, dat klopt, ja. Maar je weet niet of dat die misschien ergens anders stond, hè? Ik weet niet van waar dat de Decadence precies is, natuurlijk.
0: Nee, dat is eigenlijk wel interessant om eens te onderzoeken, natuurlijk.
1: Maar...
0: Het zou natuurlijk ook wel interessant zijn voor het programma als we nu een segment hebben dat we met de Decadence mensen praten, maar helaas hebben we dat niet.
1: Nee, dat weten we voor de volgende
0: kunnen
1: keer.
0: Kunnen dat opschrijven en uiteindelijk, het is ook al onze eerste keer op de radio, dus... Het is ook normaal dat we niet volledig voorbereid zijn, natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat ook de meeste luisteraars die naar Centraal luisteren daar ook wel baat bij hebben. En,
1: baat bij de Decadence.
0: Ja?
1: De Mendel 11.
0: Mendelelf, natuurlijk.
1: Mendelelf.
0: Ja.
1: Het zou ook wel een goede kermisattractienaam zijn. Wat zouden we doen dan?
0: Dus, je hebt één grote molen.
1: En
0: we pakken de supplementaire kleuren in plaats van de complementaire kleuren. We zitten hier wel naast de decadence. Dus je pakt de supplementaire kleuren. Dat is dan paars, groen, bruin, oranje, denk ik. En je hebt dus die ene molen. In plaats van vier molens, doe je er vijf.
1: Ja. Een oneven getal dan.
0: Ja.
1: En dat zou werken.
0: Ja, want je kunt er maar meer op, hè.
1: Dus schuin zetten,
0: of vaak, je hebt vaak een heel pijnlijk tafereel op de kermis, is dat je als een groep vrienden aankomt en dat er dan zo twee of drie moeten achterblijven, omdat die dan niet mee op de attractie kunnen, omdat er al te veel volk op zit.
1: Oplossing.
0: Zo'n dingen, dat breekt mijn hart, hè.
1: Vijf molens.
0: Voilà. Gewoon, zet er gewoon een extra kerken of twee bij. Vijf molens. Dus eigenlijk vier extra kerkjes, vier extra kleuren ook. Daar is dat probleem volledig opgelost, hè?
1: Vier extra ziel die vreugde gaan hebben.
0: Exact. Zaak, stom dat we dat hier op de radio zeggen. Misschien moeten we dat niet zeggen.
1: Zo over iets anders beginnen praten. Maar ik ben ook wel benieuwd naar uw lievelings kermisattractie.
0: Ik heb niet zo heel veel ervaring in de kermiswereld, eerlijk gezegd.
1: Maar je bent wel op een kermis geweest, dus je zou wel antwoord kunnen
0: geven. Ja, ik kan wel een antwoord geven. Ik denk degene die het meest hoogste gaan en het snelste, dat ik dat wel leuk vind, zo eendjes vissen en zo, dat is voor mij niet echt, daar sta ik niet echt voor te popelen.
1: Niet meer? Of nooit geweest?
0: Nooit echt geweest.
1: Heb je ooit eendjes gevist?
0: Ik denk het wel. Wat ik vroeger wel leuk vond, was misschien schieten met pistolen naar loodjes, van die dingen, loodjesgeweren. Ja. Maar ja, dat spreek ik ook al over, wat is dat, 30 jaar geleden, 35 jaar geleden.
1: Ja, schieten. Botsauto's, mening daarover?
0: Dat is leuk, maar dat is voor even leuk. Dat is vaak ook wel, maar voor even.
1: Ja.
0: Maar ja, kermis is een beetje geld aftroggelerij.
1: Aftroggelerij. Ja.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Nee, dat klopt. Het is heel duur.
0: Het is een beetje de hoe zeg je dat? De deur die open gaat naar een crimineel bestaan. En tristig bestaan. Gok verslaafd, bijvoorbeeld.
1: Denk je dat?
0: Ik zeg niet dat dat zo is, maar dat kan wel.
1: Oké. En wat is je lievelingseten op de kermis?
0: Geen idee. Frietjes?
1: Frietjes. Ik weet niet of de kermis de beste plek is om frieten te eten.
0: Ik denk ook niet dat ik ooit op de kermis heb gegeten.
1: Ja, oké.
0: Jij wel?
1: Ja, vroeger die eentjes. Vroeger met de familie. De appelbinjes en smoutable.
0: Ah, en zijn dat zo die appels op een stok met zo'n glazuur rond?
1: Nee. Of, dus,
0: wat
1: nee,
0: is appelbinjes?
1: Dat is eigenlijk een smoutbol met een appel daarin.
0: Zoals een...
1: Ook met ananas.
0: Zo appelbollen als je zo... Wat is het, driekoningen?
1: Andere deeg, want binjes zijn eerder gefrituurd, volgens mij.
0: Dat heb ik nog nooit gegeten.
1: En je hebt ook met ananas. Je hebt gezien dat je mond niet verbrandt natuurlijk, voor de luisteraars.
0: Ananas is verbrandend.
1: Ja, de appel. En lakkerol, denk je dat heet?
0: Ah, dingen.
1: Nee, lakkerol is een soort
0: lakries,
1: van... muntje.
0: Zo dat zwart, dat zo heel bitter proeft.
1: Nee, dat is een soort van stroopwafel. Maar dan met iets verse stroopwafels. Met dan iets... niet karamel, maar dezelfde textuur. Maar meer bloemig. Maar bloem van in de bloem, niet bloem van in de poeier.
0: Ah. Maar dat is eigenlijk een volledige wereld die voor mij opengaat als ik nu hoor eigenlijk wat je allemaal zegt.
1: Ja, en ik had gedacht van, je bent een man van goed eten en cultuur.
0: Ja, ik had eigenlijk misschien sneller naar u moeten luisteren. Dat is misschien ook wel mijn fout gewoon.
1: Ja, ik ben al 30 jaar aan het zeggen.
0: Ja.
1: En nu we op de radio zitten, gaat je luisteren.
0: Is dat niet hetgene wat je doet na de radio? Ah, ik weet niet, ik spreek maar voor mezelf.
1: Ja. Oké, en wat heb jij de voorbije 2 weken gedaan? Wat is er noemenswaardig?
0: Wat is dat woord wat je net zei?
1: Noemenswaardig.
0: Ja, niet zoveel eigenlijk. Ik kan me niet echt herinneren dat er echt iets noemenswaardig gebeurd is. Sinds de laatste keer dat ik heb gezien en gehoord.
1: 2 weken geleden is.
0: Ja.
1: De Menno 11.
0: Uit Centraal.
1: 106 punt.
0: 7. Ja, nee, eigenlijk niet. Ja, gewoon de normale gang van zaken, hè.
1: En wat is de normale gang van zaken dan?
0: Uitslapen tot 12 uur 's middags elke dag. Werkloos zijn. Radio Centraal luisteren. Ja, gewoon de dingen die we moeten doen als Radio Centraal programmamaker.
1: Ja, het is een flinke boterham wel.
0: Mensen onderschatten dat natuurlijk ook wel altijd.
1: Ja, dat is.
0: Het is alleen. Ik zou zeggen, iedereen kan dat doen, maar eigenlijk is dat absoluut niet zo. Toch, Donald?
1: Dat is de waarheid. Dat klopt. Voorbereiding, muziek luisteren, minstens 10 uur per dag, zou ik zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Ik weet niet wat uw gemiddelde is.
0: Minstens, ja. Absoluut.
1: En dan nog naar optredens, live muziek gaan kijken. Zien wat de moeite waard is voor in onze aflevering te zetten.
0: Ja. Heel tijd pingpongen tussen kunstenaars, artiesten. Heel tijd plannen.
1: Netwerken.
0: Ja, vooral
1: proberen
0: networking.
1: Interviews te strikken.
0: Ja.
1: Wat niet gelukt is deze week. En dan ziet je wat er van komt.
0: Dan gebeurt dit, hè. Dan komen alle grootste geheimen van de Mendel Elf naar boven.
1: De Mendel Elf.
0: Ja. Binnen een dikke maand bestaan we 3 jaar, Donald.
1: Ja, heb je een precieze datum?
0: Ik denk, eerlijk gezegd, hè. Ah nee, ik ben fout. Ik denk binnen 2 dikke maanden. Ik denk dat de 23e of de 26e augustus van 2023 is.
1: En dan zou je weer een feest moeten geven.
0: Dat staat al ingepland.
1: Café de Menno 11.
0: Ja, inderdaad.
1: Het café is even verdwenen, maar het komt terug.
0: Dan gaat het wel vaker met horecazaken zo, dat je even,
1: even
0: weggaat, even terugkomt.
1: Mm-hmm.
0: Maar
1: het komt terug.
0: Is allemaal ook geen probleem uiteindelijk, hè.
1: Nee.
0: Er zijn dingen die veel erger zijn.
1: Ja.
0: Wat zijn bijvoorbeeld dingen die erger zijn?
1: Dan een café dat... Hoe lang zijn we gesloten geweest?
0: Een aantal maanden toch wel, hoor. Zeker een aantal maanden.
1: Ja. Ik heb ook binnen 2 weken een interview gepland met Morgen de Knoop.
0: Inderdaad.
1: Met Jan Tromp en Alex de Fors. Een band dat ze samen hebben. Jan Tromp. Ook bekend onder Burger Service.
0: Inderdaad.
1: En dan beginnen we morgen met vragen voor te bereiden.
0: Ik begin straks eigenlijk al om 7 uur. Als ons programma hier eindigt, zet ik mij terug aan mijn schrijverstafel. Dan ga ik terug 2 weken de donkerte in.
1: Hoe zit het met die writersblok dat je overlaat zet?
0: Volledig overwonnen.
1: Ja? Hoe?
0: Ja. Dat is onbeschrijfelijk. Ik denk dat heel veel andere collega's, schrijvers daar hetzelfde over kunnen spreken of schrijven. Dat is, dat is iets magisch, Donald. Dat is echt iets magisch.
1: Magisch als je het... En hoe weet je dat je het hebt overwonnen? Dan zit je aan tafel en kun je ineens je het bij wijze van spreken...
0: Het is niet zo'n zwarte pit, Donald. Nee? Mijn job is inderdaad heel zwarte pit, omdat ik effectief... zwart op wit dingen neerschrijf, maar het is veel poëtischer dan dat. Dat is wat heel veel mensen vergeten.
1: En schrijf je met een pen op papier of bent
0: je er? Ik weet het, het klinkt misschien een beetje ouderwets of oudbollig. Maar, weet je, ja, ik voel dat, dat dat gewoon best past bij mij.
1: En welke vogel?
0: Dat is eigenlijk een goede vraag, ik switch een beetje.
1: Een pauw?
0: Nee, dat is echt niet onhandig, dat is helemaal niet ergonomisch. Merel, ik heb ooit eens mijn kraai geschreven.
1: Penguin.
0: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. Ik denk niet dat dat mag. Maar ik denk dat zo'n roodbordje misschien wel, als je iets interesse hebt. Een kolibri.
1: Ja.
0: Nee, ja, je hebt verschillende veren. Hè. Maar dat is echt een... misschien is dat beter voor een andere uitzending als we ons daar eens in kunnen verdiepen.
1: Ja, maar wat is nu het verschil tussen een pen vastnemen of een veer vastnemen qua gevoelsmatigheid voor u?
0: Het heel tijd diepen in de inkt is eigenlijk een... een heel tijd... oeh, er was even iets geluid bij de buren. Precies. Sorry, waar was ik gebleven? Dat continu diepen in de inkt is een soort van onuitputtende inspiratiebron voor mij eigenlijk.
1: Dan kun je even terug nadenken over wat je hebt geschreven.
0: De bron van wat er effectief wordt neergeschreven. Dat is dat eigenlijk.
1: Nee.
0: Ik denk dat heel veel mensen daar anders naar kijken, maar zo is het nu eenmaal in hoe dat ik dat doe.
1: Ja, ik vind dat heel mooi om je is daar zo open over te horen vertellen.
0: Wel, normaal gezien schrijf ik dat neer, maar het is ook niet elke dag dat je hier op Radio Centraal mocht komen om geïnterviewd te worden door Mental Health natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ja. En qua muziek de laatste twee weken, het nieuws ontdekt?
0: Ik ben een beetje... geïnteresseerd geraakt in verschillende versies van het bekende nummer Thriller. We zijn daar ook... dat was ook het tweede nummer van deze uitzending. Het zijn meestal cumbia-versies die ik wel interessant vind. Maar ik weet niet of er nu nog ruimte voor is.
1: Bedoelt je dat er veel... cumbia-versies zijn of dat eerder de cumbia-versies u pakken?
0: Vooral het nummer Thriller is gewoon een nummer dat heel veel gecoverd is met allemaal bepaalde stijlen. Waar ik mij nu de laatste twee weken enorm in verdiept natuurlijk. Dat was ook hetgene wat je mij had gevraagd aan het einde van de vorige uitzending om... Ja, niet per se mijn huiswerk, dat klinkt zo neerbuigend, maar toch wel een beetje mijn best te doen voor de volgende uitzending natuurlijk. Dat ik hier niet aankom zonder plan. Dat is ook een beetje de tactiek van deze programma, toch? Om elkaar een beetje...
1: onder druk te zetten.
0: Ja, en elkaar de nodige steun te geven.
1: Ja, anders gaan we nooit op een kwalitatief eindproduct komen.
0: Ja, dat is waar. Daar geef ik u wel gelijk in.
1: Maar we zullen blijven proberen en ons best blijven doen.
0: Sorry, wat?
1: Ons best blijven doen.
0: Ah, ja, ja. Ja, tuurlijk. Dat is een motto.
1: Motto? Motto.
0: Ja. En ga je iets nieuws ontdekt ofzo? Of niet?
1: Van muziek. Nee, echt. Jammer genoeg.
0: Ja, dat is het. Nee, dus.
1: Het gebeurt niet zo vaak, maar... ja. Ik was er net over na aan het denken. Ik dacht van, oei. Het begint... het is een beetje gênant.
0: Welke gênant?
1: Zo weinig nieuwe muziek heb leren kennen voorbije twee weken.
0: Er zijn zoveel dingen gênant, Donald. Dat is echt niks om je over te moeten schamen. Neem het van mij aan, ik ben ook een klein beetje ouder dan u. Dus dat is echt oké om gênante dingen te doen in het leven. Geloof mij.
1: Ja. Oké. Bedankt voor de raad.
0: Ja, maar dat is echt geen probleem.
1: Oudere man.
0: Ja, er zijn zoveel dingen in mijn leven geweest die echt gênant waren.
1: Ja, dat incident in de 80's heb ik over gehoord. Je hebt me dat nooit persoonlijk verteld. Maar ik vind het wel cool dat je daar gewoon zonder schaamte bent van weggelopen.
0: Ja, dat was een beetje crazy. Maar ja, dat gaan we... Allee, dat is ook wel... Ik denk dat de microfoon nog... Zijn de microfoon nog open, hè?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, die staan nog open. Ja, nee, dat is... ja. Maar ja. Goeie oude tijd, zeg ze dan, hè?
1: Ja. Vind je dat ook zelf?
0: Ik weet niet goed wat ik vind. Hangt er vanaf welke situatie natuurlijk. Zoals die ene keer, weet je?
1: Ja, die ene keer, ja.
0: Dat is anders gewoon, begrijp je?
1: Dat was anders omdat...
0: Omdat dat iets nieuws was.
1: Dat was iets nieuws inderdaad en dat zijn heel veel emoties naar boven gekomen die ik nooit daarvoor heb ervaren. Of
0: ook die emoties die nieuw waren, of waren de emoties die misschien al heel oud waren, maar helemaal onderdrukt waren.
1: Ja, dat denk ik. Zoals een vogel die voor de eerste keer uit zijn nest vliegt.
0: Maar dat dacht je toen, maar hoe denk je daar nu over? Is dat nog steeds iets nieuws of kijk je daar wel op terug met
1: een bepaalde niks is nieuws,
0: melancholie? Ja.
1: Melancholie zou ik zeggen, ja. Anders, het kan toch niet meer nieuw zijn als het al is gebeurd?
0: Dat weet je niet, hè. Je hebt misschien een compleet andere blik op iets dat nu ook nieuw is.
1: Ja, er zijn nog altijd wel nieuwe dingen dat we kunnen proberen natuurlijk, hè, maar...
0: Wil je daarmee insinueren?
1: Staan de microfoon nog aan?
0: Ja. Wat zijn bijvoorbeeld nieuwe dingen waar je dan aan denkt, Donald?
1: Nieuwe muziek leren kennen, ja.
0: Heb je ook niet vaak het gevoel dat die spiegel hier in de studio, dat er achter mensen... Ik heb zo vaak het gevoel dat dat echt... dat wij in toog worden gehouden door die bazen hier van de centrale. Die spiegel lijkt zo... Ken je zo die ondervragingsruimtes?
1: Ja.
0: Van de politie? Ja, je kent dat. Ja, doe mij denken dat het lijkt alsof wij een beetje worden in toog gehouden eigenlijk. Beetje panopticum-achtig.
1: Panopticum?
0: Panopticum?
1: Ik vind dat je het moet uitleggen aan mij.
0: Panopticum. Is een vorm van een gevangenis waar dat de bewakers eigenlijk in het midden zitten, in een grote cirkel. Dus alle cellen zijn vanuit het perspectief van de bewakers gemaakt, helemaal rondom. En dat is eigenlijk een heel psychologische manier om iemand in toog te houden.
1: Sorry, wat? Kun jij nog eens zeggen, alsjeblieft?
0: Ja, maar... Ik heb dat gezegd, je kunt dat ook op de je kunt dat daarna nog eens opnieuw beluisteren in de uitzending.
1: Maar kunnen we er toch niet over praten nu?
0: Ah. Oké, wacht. Dus, panopticum. Is eigenlijk een vorm van gevangenis, Donald. Donald, kijk, even naar mij. Oké. Het is een vorm van gevangenis eigenlijk, waarbij dat de bewakers in het midden zitten van een grote cirkel. Alle cellen zijn rondom die bewakers gemaakt. Kun je het een beetje vergelijken met een donut?
1: Het is een negatieve donut eigenlijk.
0: Negatief, ja, exact. Negatieve donut. Ja, en dat is eigenlijk een manier om, om mensen het gevoel te geven en ook effectief zo zijn dat die heel de tijd in toog worden gehouden. Het is eigenlijk een psychologische
1: donut.
0: Druk. Psychologische donut.
1: Negatieve donut klinkt echt super rot. Dat is misschien wel... Ja? En deze doe je daar aan denken?
0: Ja, met die spiegel hier in de studio. Ik heb het gevoel dat er al mensen ons zijn aan het bekijken en... Ja.
1: Voelt je veilig?
0: Dat weet ik niet goed.
1: Nee, dus.
0: Dat heb ik niet gezegd. Dat zegt jij. Ja. Alleszins, ja.
1: Heb je ook niet zo'n ding met gaten?
0: Wat bedoel je nu terug naar die donut gaan? Of wat bedoel je?
1: Nee.
0: Ah.
1: Gaten in muren en... Er is toch zo'n soort van angst over gaten?
0: Ik heb dat niet.
1: Ah, oké. Okay. Dacht dat.
0: Misschien deed jij mijn broer of die andere gast.
1: Mijn broer? Welke broer?
0: Leo 2.
1: Ja.
0: Het is je ouder broer, toch? Ik heb geen angst met
1: gaten
0: of andere dingen. Of,
1: Leo 2 al even niet meer gezien. Hoe gaat men?
0: Cool, ja. Maar ik heb soms het gevoel dat we niet echt voor het volk spreken hier.
1: Oké. Dan zullen we voor het volk spreken.
0: Ja. Begin maar.
1: Tada. Het is de kortste nacht. Zoals...
0: Ja, sorry. Afgedwaald. Ja. Ja, de kortste nacht, inderdaad. Een stormkop begint eigenlijk binnen 5 minuten exact.
1: Om 6 uur tot de zon opkomt.
0: Of later. Ik weet niet wat het exact is qua uurregeling of zonneregeling. Maar het gaat wel gebeuren, hè.
1: Mm-hmm.
0: En het is ook wel de bedoeling dat iedereen er naartoe gaat, natuurlijk. Ook bij deze is er mensen ons graag iets willen zien in een...
1: andere omgeving.
0: In het echte leven.
1: We staan altijd open voor een gezellige babbel.
0: Inderdaad. En ja. Maar dat wisten ze ook wel natuurlijk. Dat hebben we ook wel een paar keer gezegd.
1: Ook wel bewezen vandaag, denk ik.
0: Ja, sowieso.
1: De Mandel Elf.

0: hebben weer een zware uitzending achter de rug.
1: Kunt je wel zeggen.
0: Het is bijna 7 uur op vrijdag. Wat dus wil zeggen dat het bijna het einde is van de Mendelelf. 2 wekelijks hier op Radio Centraal, 106.7.
1: Ja, we gaan binnen 6 minuten en...
0: 11.
1: 10 minuten. 10 seconden, bedoel ik. Ja. Overschakelen naar de kortste nacht in Stormkop.
0: Ja, we zullen van jullie moeten heen gaan en de fakkel doorgeven.
1: Aan... De fakkel. Ziet je wel als een fakkel?
0: Nee.
1: Het is wel een blijvend vuur.
0: Ja, tot morgenmiddag zeker. Morgenavond.
1: Morgenavond.
0: Ik weet niet tot wanneer het de kortste nacht eigenlijk duurt.
1: Tot de zon opkomt.
0: Dan stopt het.
1: Zou ik denken.
0: Ja, de nacht is maar zo lang of zo kort als je hem zelf maakt natuurlijk.
1: Wanneer wordt het licht?
0: Iets na 5, denk ik. Kort na 5, 5:30, zoiets.
1: En is het officieel de kortste nacht?
0: Ik denk het wel, want morgen is de langste dag. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel heel specifiek voor waar je zelf bevindt natuurlijk. Misschien in de camper zit of zo, kan dat misschien wel eens anders zijn natuurlijk. Ja, jij bent daar meer van op de hoogte natuurlijk, omdat je ook wel meer in de camper zit.
1: Ja, maar ik zit nooit super lang in de camper. Eerder een toerist in de camper.
0: Ik denk dat dat wel verschilt. Het zal waarschijnlijk wel puur voor de Stormkop de kortste nacht worden.
1: Mm-hmm. Ik ben benieuwd wat er op het programma staat. Ik weet, SRD om 12.
0: We kunnen het hier eigenlijk een beetje zien, hè. Wacht, ik ga het even erbij pakken.
1: En dan het grote shaman orkest.
0: Ja, shaman orkest. Het is vanaf 6 tot... er staat gewoon tot 20 juni. Er staat eigenlijk niet meer veel bijgeschreven.
1: Niks van programmatie.
0: Kortste nacht. 106.7. 106.7 eigenlijk. With live performances, radio, centraal. Ja, het zal een grote verrassing worden eigenlijk voor iedereen. Voor de luisteraars, voor de medewerkers, voor de bazen. De oh zo grote bazen van centraal hier. Waarvan ik nog steeds denk dat die ons in de gaten houden eigenlijk.
1: In de gouden kooi steken.
0: Ja.
1: Ja?
0: Gaat jij gaan, Donald, vanavond?
1: Ik ga gaan, ja.
0: Weet je al welke outfit je gaat doen?
1: Ja, natuurlijk. Een korte outfit.
0: Dat is het antwoord waar ik eigenlijk op hoopte.
1: Ja.
0: Hoe vertaalt zich dat dan?
1: Een, dat is een goede vraag. Handschoenen eigenlijk gewoon.
0: Met van die halve vingers in.
1: Muts is misschien nog beter. Muts, handschoenen en sokken. Geen sokken.
0: Ah, van die enkelsokjes.
1: Ah ja, enkelkousen. Handschoenen zonder vingers.
0: En zo'n kleine onderbroek of zo, is dat niet korter dan... Ja, nee, ik denk van die sokken.
1: Hangt er vanaf, maar ik denk als je een muts hebt, bijvoorbeeld een heel korte muts, en voor de rest niks.
0: Geen beanie.
1: Een beanie...
0: Dat is een lange muts, hè? Dat is gewoon een muts die zo op je achterhoofd zo aan het leunen is.
1: Nee, geen beanie dan. Een korte muts, zo zeemans mutsje.
0: Ja.
1: En dan voor de rest niks, of enkelkousen en voor de rest niks. Ik weet niet wat korter is. Enkelkousen zijn wel tweevoudig, dus muts.
0: Ja, je kunt misschien gewoon met 1 enkelkous komen.
1: Ja, maar dat vind ik zo raar. Dat is onevenwichtig.
0: Dat is wel een beetje vreemd, ja. Dat brengt ons een beetje terug naar de decadence van een uurtje geleden, ons gesprek. Over Sing ze voor en hoe je het beste bepaalde attracties kunt maken, kunt laten draaien en al die dingen.
1: Waar zou je top outfit zijn om in de decadence te gaan zitten?
0: Men zou denken dat je dan iets decadent moet aandoen, maar ik weet niet goed wat dat exact wilt zeggen. Maar zoals Ronnie, de gast die op de decadence zat, hij was volledig gekleed in rode kledij en hij ging ook enkel in de rode karretjes zitten, wat wel een mooie gedachte is, denk ik. Dus ik denk dat ik misschien wel in zijn voetsporen zou treden en toch wel hetzelfde zou doen.
1: Maar je zou ook voor rood gaan, omdat je graag bij Ronnie in het wagentje zou
0: zitten. Het liefst van al is Ronnie alleen in de wagen, denk ik.
1: Ja, aan de overkant.
0: Ja, dus dan moet ik complementair aan rood. Wat is dat? Blauw?
1: Groen.
0: Groen? Ik weet het eigenlijk niet meer zo goed.
1: Dat ding, ik weet wel dat ze zo'n stukje... Is dat peterselie? Peterselie op een biefstuk leggen, de slager.
0: Dat is om te accentueren, eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar je kunt er echt van alles op leggen om dat te accentueren, toch? Ik zou echt wel meer verschieten, moest daar echt zo iets heel vies op liggen. Of
1: chicken nugget.
0: Ja, vegetarische chicken nugget.
1: Ja.
0: Het zijn maar ideeën, hè, Donald.
1: Ja, maar dat betekent niet dat, dat die geen waarde hebben.
0: Nee, dat is waar. Ja. Bedankt om te luisteren allemaal,
1: ja,
0: trouwens.
1: Ja, zoals de Mendel 11, nog eens.
0: Tot binnen 2 weken hier op Centraal, 106.7.
1: Met een interview van Morgen de Knoop.
0: Ja, inderdaad.
1: Binnen 2 weken de Knoop.
0: Ja, ik ga nu al beginnen oefenen eigenlijk. De spiegel voor mijn ouders en zo.
1: Oké. Okay. Laten we hierbij afscheid nemen, zou ik zeggen dan.
0: Dat is goed. We gaan nu eigenlijk rechtstreeks overschakelen naar Stormkop. Voor de kortste nacht. Van de wereld.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.

Radio Central. Radio Centraal 106.7, Mega FM Stereo, Centraal op de Europa Plus met Digitaal Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Stormkap, Droogdokkenweg in Antwerpen, waar zo dadelijk de Kortste Nacht gaat beginnen. Er wordt hier naastig opgesteld, zie ik, dus dat komt in orde. Tot zo lang nog even een cd'tje dat hierop staat en dan het eerste optreden.

Radio Centraal 106.7 MHz stereo. De kortste nacht is begonnen. De bijna kortste nacht. Het is nu wel genoeg geweest met al die opwarming en dat zonnige schijn. Dat moet maar eens omgekeerd worden. Dus. Dit jaar gaan we niet wachten op de volledig korte nacht, maar op de bijna korte nacht gaan we al beginnen om de zon te zeggen dat het tijd is om zich te wenden. Anders komt dat niet meer goed. Een hele reeks shamanen hier staat klaar met allerlei apparatuur en benodigdheden om de zon ertoe te bewegen zich te wenden. Eén stormkop Droogdokkenweg te Antwerpen. Je kan het allemaal live komen bijwonen, maar je kan ook luisteren naar de uitzending natuurlijk. Maar ja, je hebt de keuze. Maar met beeld erbij is het natuurlijk veel indrukwekkender. En we moeten de zon tenslotte overtuigen om zich te wenden. Dat gaat gepaard met heel wat misbaar en lichaamsbewegingen. Ja. Dus we hopen zo snel mogelijk de eerste optredens te kunnen beginnen. Zolang nog even de cd dus.

0: de haven van Antwerpen. En ik hoor mezelf door de boksen in deze ruimte komen. Is de afstand tot de microfoon, is die optimaal op deze wijze? Of wat is eigenlijk de situatie?
1: Reis op de vis, reis op de vis, op de vis. Een gedicht geïnspireerd door een schilderij van Max

0: Is dat helemaal klaar?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, die zand moet gestopt worden, dat kan niet.
0: Ja. Dan moet jij het startsignaal geven. Ik ga het een paar woorden zeggen natuurlijk. Een inleiding. Ik zal zo meteen twee gedichten brengen. Van Mattie Brouwens, medewerker van Radio Centraal, die lange tijd muziekprogramma's maakte, tot aan zijn dood in 2023. Hij werd 73. Maar naast muziekprogramma's op Radio Centraal, dat was Zero de Conduit sinds 1991, het langst lopende programma. In de jaren 80 was er ook het programma Shangri-La. En Daniel dacht dat er nog een andere uitzending was, maar in elk geval, heel vele jaren heeft Mattie muziekprogramma's gemaakt. Daarnaast was hij ook dichter. En vandaag zal ik twee gedichten van hem brengen. Hij maakte gedichten onder eigen naam, Mattie Brouwens, maar ook als Martin Pulaski. En ik zal twee gedichten brengen vandaag en Daniel zal daar geluidsbegeleiding bij doen. Hij zegt dat hij zijn instrumenten klaar heeft. Dan moet ik gewoon zeggen dat ik kan beginnen. Hè?
1: Ja, begin.
0: Ik hoor wel een echo, vibratie op mijn stem. Heb ik de voldoende afstand tot de microfoon?
1: Dat is emotie.
0: Klinkt het zo voldoende?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus het eerste gedicht is eigenlijk... Maar jij kunt beter inleiden met wat geluiden. Hè? Jij zit de toon. Ja, Daniel, jij zit de toon en ik kom erin. Oké, ja. Dus ja, ik ben Rudy. Mijn programma's Voorspellen en Thuisreis. Daniel maakt de programma's De Gebraden Zwaan Zingt en Oikos. En ja, dat heeft allerlei dingen bij. Shakers, een piano, ook elektronica? Of?
1: Ja, die dingen zijn elektronisch, maar dat is op heel wat.
0: Ja, maar de bedoeling is wel dat je toch een zekere beetje... Dat om op stoom te komen, moeten er wel wat geluiden zijn natuurlijk. Hè? En dan zit ik zo in het luchtledige te praten een beetje. Ja, oké. Okay. Daniel, aan u om de toon te zetten. Maar we moeten nog iets gaan halen. Ja. Al was het een beetje koud, kan toch al met Reis op de Vis. Is het eerste gedicht. Geïnspireerd door een schilderij van de Duitse schilder Max Beckmann. Reise auf dem Fisch uit 1934. Ja. Ja. Oké, ik moet gewoon beginnen of dat is oké, dat zal zo zijn. Reis op de Vis. In een rood schuimende zee zwom hij tegen wind, naar nieuwe streken verlangend. Maar golven ijzig water verlamden zijn longen. Tot hij op een strand belandde, zijn voeten zeer, in zijn gedachten niets meer, zin noch betekenis. Kirke was daar, jij varkenskop, jij donkere vis, zei ze. Ik eet je met huid en haar, verslind je zwarte geslacht. Van je vinnigheid laat ik geen spoor over. Ik versmacht je met mijn winterse stem, mijn verleidelijk gefluister. Ijstijd, gevaarlijk, zon, stasis. Vluchten was het woord, vluchten naar mollige oorden. In zoet, in zuur, in baarmoederwater, zwarter dan verzonken Atlantis. Tot hij zijn naam hoorde in het woord van de blauwe vis. De vis riep hem toe, kom op mijn rug, laten we reizen, tezamen, als in een sprookje, een kunstwerk, een bedenksel, naar het lichtblauwe, naar de lucht, naar de witheid van het abstracte, waar niets je nog pijnigt, naar lichtblauwe ogen in een lichtblauwe lucht, niet lauw, maar verzengend van liefde en lust.

0: Ja, Daniel gaat er vandoor. Het was een klein intermezzo. Ik ga zo meteen, het tweede gedicht is 5 pagina's. En ik heb daar 5 pauzes in aangeduid. Waarop Daniel toch iets zou laten horen.
1: Van wat?
0: Ja, ik heb die pauzes aangeduid. Hè, dus.
1: Ah, ja. Doe maar verder.
0: Ja, oké. Het gedicht. Ja. Try out. Dus dialoog voor 1 stem. Wat is er met je aan de hand? Dat je weer naar het hospitaal moet? Niets ergs. Alleen maar een routineonderzoek en allergietesten. Je moet jezelf goed verzorgen. Dat doe ik. Ik verzorg me goed. Ik drink niet te veel. Ik gebruik geen drugs. Wel medicijnen natuurlijk. Ik eet groenten, vis, neem vitamines. Maar er zijn, zoals je weet, veel spanningen, stress. Soms heb ik het gevoel dat ik de wereld verlies. Alles wordt donkerder, letterlijk. Mijn hoofd zit in een donkere wolk. De stemmen van de mensen rondom me klinken irreëel.

Ik wil niet over problemen praten. Ik zou liever wat lachen. Onnozel doen. Doe mij eens lachen. Nee, je hebt gelijk. We moeten niet over onze problemen praten. Laat dat maar aan Elvis over. Jammer dat dit gisteren allemaal gebeurde. Net voor de zomer begon. Nog een onderzoek bij weer een andere dokter. Een gepeperde rekening gisteren. Toen je de leegte omhelsde en er een punt achter zette.

Vandaag begint de zomer. Omelet? Iets uit de diepvries? Iets van bij de Chinees? De mozzarella zal nu wel bedorven zijn. Dit is geen bijster creatieve periode voor jou. Ik heb veel te zeggen, maar ik heb nog meer te zwijgen. Er is een diep verdriet in de kern van al wat leeft. Het is ons verdriet dat wij daar aantreffen. Wij vernietigen elkaar met precisie. Nee, geen creatieve periode. Punten, gesloten deuren. Ik moet nogthans kunnen schrijven. Maar nu ben ik stil. Er zijn geen woorden.

Ben je bang? Je moet niet bang zijn. Voor wat ben je bang? Voor gedachten. Ik kan moeilijk met iets beginnen. Beginnen, dat is het moeilijkste. Je mag niet bang zijn voor gedachten. Gedachten kunnen je geen pijn doen. Ik zou veel kunnen schrijven, maar ik zou sommige mensen kwetsen met mijn woorden. Als ik alles zou schrijven. De waarheid die ik voel. Als ik woorden zou schrijven zonder erbij na te denken. Gedachteloze woorden. Zelfs over die omelet heb ik nagedacht. Dat domme woord. Dom woord, maar zo verwant met Hamlet.

Hou je geen dagboek bij? Nee, al jaren niet meer. Ik zet alles hier op de elektronische pagina's. Voor mij behoort het dagboek tot het verleden. Soms schrijf ik een gedicht. 5 of 6 per jaar, dat volstaat. Ik verkies de dialoog boven de monoloog. Maar met wie kan ik praten? Er zullen toch wel wat mensen zijn. Je moet vrienden hebben. Je mag niet eenzaam zijn. En je foto's, zijn die dan geen dagboek? De foto's van jezelf? Ik weet het niet. Ik maak foto's van mezelf omdat er op dit ogenblik niets anders is. Misschien wil ik wel bewijzen dat ik besta. Voor wie zijn die bewijzen? Ik ben niet egotistisch, denk ik.

Gisteravond heb ik de zon zien ondergaan. Ik zat nog wat op het terras voor ik naar mijn kamer ging. Mooie zonsondergang, net voor het begin van de zomer. Maar het heeft geen zin daarover te schrijven. Iedereen kan dat fenomeen met zijn eigen ogen zien. Ik heb daar niets aan toe te voegen. Nee, dat is niet waar. Niet iedereen ziet de dingen op dezelfde wijze. Ik zou graag lezen wat jij hebt gezien.

Die deur en dat punt zijn er toevallig gekomen. Ik heb die daar niet bewust gezet. Misschien wijzen ze niet op een einde, maar op een nieuw begin. Dat betwijfel ik, maar je weet het nooit met zekerheid. In ieder geval weet ik niet hoe ik het moet doen. Hoe ik moet herbeginnen. Waar? Misschien komt de verandering vanzelf. Zoals het weer verandert. Of een stemming. Dat is een mooie gedachte. Ik hoop dat het zo zal gebeuren. Zie je nu dat je niet bang moet zijn voor gedachten? Onbedachtzame woorden kunnen pijn doen. Gedachten niet. Het is zoals met de liefde. Die is ook onbedachtzaam. En wat doet meer pijn dan liefde? Woorden van liefde misschien? Nee, gedachten kunnen ook pijn doen. Bijvoorbeeld in het begin van de zomer denken aan het einde van de zomer. Ja, dat is waar. Daar had ik niet aan gedacht.

0: Ja, Daniel heeft er inderdaad een extra punt achter gezet. Dit waren de twee gedichten van Matty Browns alias Martin Pulaski. Er gaat iets komen nu. Jan, heb jij iets klaarstaan?
1: Ik heb niks klaarstaan.
0: Oh, nog niks klaarstaan? Oké, dan gaan we nog een beetje nagenieten van... Ja.

Thank you.

106.7 Radio Centraal. Feedback. U kan nog altijd komen naar Stormkop, want het is hier live. En visueel ook heel mooi. Niet alleen streling voor de oren, maar ook voor de ogen. Ik ben Toebars Limitation. En ik ga u literatuur brengen, jawel, van dode dichters. En als u raadt welk gedicht ik ga reclameren, reciteren bedoel ik, dan krijgt u van mij een prijs.

ange gardien. La muse, la madone. Dank u, dank u, Radio Centraal. 106, 107.6, de bijna kortste nacht. En we gaan nog lang door, we gaan nog lang niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet.

Van de 9 dichten die ik je breng, zijn er toch 3 van mij bij. En ik ben nog niet dood. De rest zijn allemaal dode dichters.

Thank you.

Allee, wie raadt van wie dit gedicht is, krijgt een prijs, hè? Ja.

0: Maar de volgende die ga je wel raden.
1: Nee, die is niet van mij. Die is van heel lang geleden. En daar ga ik even mijn bril voor afzetten, dus ik zie gewoon niks. En als ik dit opzet, dan zie ik gewoon helemaal niks.

0: niemand nog weet wie dit geschreven heeft. Nee, eigenlijk zijn we met z'n drieën. Dat is een hint. Sorry. Het is al even oud. Scale of dragon, tooth of wolf. Scale of dragon, tooth of wolf. Bitches, money, maw and gold. From the red sea salt shark. Root of Hemlock, tainted in the dark. Finger of a bird strangled babe. Ditched and delivered by dread. Makes the cruel thick and slab. And there too a tiger shall drum for the ingredients of our cauldron. Double, toil and trouble. Fire burn and cauldron bubble. Cool it with a baboon's blood. Then the charm is firm and good. Weer geen winnaars. Ik ga een hint geven. Zijn initialen zijn W.S.
1: William S. Burroughs.
0: Wie zei Shakespeare?
2: Babylon.
0: Een liar, yeah. All right, Eva, proficiat. Maar ik vind die Burroughs, dat vind ik eigenlijk wel eentje voor een volgende keer. Dat is eigenlijk wel goed, ja. Vind ik wel goed.
3: Ja, wacht, ik ga maar even het masker afdoen, dan zie ik wat ik doe. Oh, daar zit nog volk ook. Zo, even een slokje drinken. En dan is het alweer het laatste nummertje. Laatste gedicht. En dat is ook weer van een oude man. Nee, ik heb al vrouwen gehad, hè. De vrouwen die zijn al geweest.

geluid maak, want anders hebben de luisteraars niks. Hè? Als ik geen geluid maak, dan valt het dood natuurlijk. Dus stilte, ja, stilte. Maar dan gaan ze doordraaien naar Minerva. Of nostalgie. Meneer met zijn bril hier, die is jou. Ja? Oké? Ja?

nog een jarige, wie is er nog jarig? Oké, gaan we nog zingen dan? Oh, ik heb hier een lage stem. Lang zal ze leven, lang

Hoi.

Break one free.

106 FM, we zijn ook op de 10 DAB+. Het lijkt dat het nu stilte is, maar...

0: maar eens goed in. De volgende zet zich helemaal klaar. Wij zien een heel lange piano-achtig. Maar het is echt heel lang, hè?
1: Ja, bijna 2 meter, denk ik.
2: 2 meter?
0: 2 meter. We zien een 2 meter witte piano. Wij denken wel met de standaard akkoorden. Op dit moment wordt de 220 volt nog aangesloten. En wie mogen we verwachten? Weet u de naam van de persoon die de volgende is? Ja, een beetje.
3: Debbie Strijbels Trio.
0: Trio, dus doe jij daar ook aan mee? Ja, en dan zien we al 1, 2 en een trio is normaal met 3. Daar is ook een derde. Het is een persoon die een instrument vasthoudt dat vooral in de 20e eeuw bespeeld werd. Het heeft zijn hoogtepunt gekend wanneer het dan ook elektronisch geworden is en elektriciteit voor ieder bij jullie thuis ook aanwezig was. Het rijmt op haar. Ja. We hebben een piano, het rijmt op haar. Een gitaar. Ja, sorry.
2: Basgitaar.
0: Oké, dus het is aan jullie nu eigenlijk. Hè. Wij moeten die microfoon toedoen gewoon. We laten die nog open, maar dat is de eerste schuif. Dus vanaf dat jullie onze
4: stem,
0: geluid, aanwezigheid of andere...
4: De bijna kortste nacht.
0: Oh, een klein detail hier. Het is een basgitaar. Wij denken dat die in de lagere frequenties zit. Maar die heeft dus ook 5 snaren. We zien ook verschillende toetsen. 4. We zien ook... ik heb mijn bril niet op. We zien ook verschillende toetsen. We denken dat dit trio vooral in een harmonische bijeenkomst gaat komen. Hoe noemen ze dat? Melodieus? Ritmisch?
5: Magnifiek.
0: Magnifiek.
5: Magnifiek.
0: Oké.
5: C'est magnifique.
0: Laten we dat toedoen.

0: Radio Centraal, 106.7 megahertz stereo.
1: Test.
0: De bijna kortste nacht van het Stormkop. Nog tot zonsopgang. De zon moet gewend worden. Het wordt veel te warm.
1: Test.
0: Te licht.
1: 1, 2, 3. Test.
0: Radio Centraal, DAB+, met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Stormkop, de bijna kortste nacht. Droogdokkenweg of zoiets. Radio Centraal, 106.7, mega stem stereo.
1: Test. Feedback, test.

0: allemaal live hier vanop Stroomkop. De kortste, bijna kortste nacht. De kortste nacht van Radio Centraal.
1: Gebouw. Wat zeg
2: je? Ja, deze is een band geswitcht.
3: Sorry, wat ga je doen?
1: Sorry. Ik ga een band switchen. Dat is geen trio. 1, 2, 3.

0: zegt geen trio dat u net gehoord hebt.
1: Dat was een stemming.
2: Een quattro geworden. Nee, ja?
3: Dat is een dikke quintet, jong.
2: Nee, dat is de technieker, hè?
0: Het zijn hier allemaal techniekers.
1: Werkt die microfoon hier op?
4: Hallo, test, test, test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test, test, test, test, test.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Take it away. Yes. Yes.
4: Zijn we?
0: Ja. Wij zijn er.
2: Zij die van hier zijn.
4: Oké. Hallo, goedenavond. Wij zijn Debbie Strijbels Trio. En we gaan hier zorgen voor een beetje elektriciteit in de keet. En wie elektriciteit zegt, die zegt Claude François. Dus we gaan beginnen met het nummer Cette année là. Nu, ik word heel nerveus van voor publiek te staan. Dat heb ik gemerkt bij onze vorige concertreeks, 15 jaar geleden, van twee concerten. Toen ben ik mijn tekst volledig vergeten. Dus ik heb gewoon voor het geval dat een speakbriefje gemaakt. Ik denk niet dat het gaat opvallen, want het is belachelijk om hiermee een blad papier te staan. Maar het is nog belachelijker om je tekst niet te kennen. Dus, maar normaal gezien gaat het niet nodig zijn. Oké.

Dat begin. Dat begin die een doem, doem, doem, doem, doem, doem. Welk? Ah, je zit er nog niet, van. Oké, zullen we? Chef? Zullen we? Oké. Ja.

Dank u wel. Dit was het eerste nummer. Het volgende nummer gaat weg van de Franse disco en gaat naar de menselijke anatomie. Het is ons opgevallen dat er een heel aantal scheldwoorden betrekking hebben op de menselijke anatomie, maar die bevinden zich allemaal in dezelfde persoonlijke sfeer. Je kunt bijvoorbeeld kut zeggen als iets u tegenzit, of lul als iemand u tegenzit, of klootzak als iemand u heel erg tegenzit. Maar het lichaam telt nog zoveel andere lichaamsdelen die goede scheldwoorden zouden kunnen zijn. Dus laat ons daar een overzicht van geven. Baas van Eustachius. Alvleesklier. Hoornvlies. Sympathisch zenuwstelsel. Leel. Achillespees.

gaan. Kom op broodzaal! Kom op broodzaal! Zijn uw stelsel!

Voor het laatste nummer. Maar anders. Florian, anders moet jij het even zeggen.

Ter afsluiting volgt hier nog een bloemlezing uit de dichtbundel Vlaanderen staat in Europa van de Vlaams-nationalist. Vlaams-nationalistische barde J. Jan Bon en P. De Rover uit 1994 om te tonen dat de Vlaams-nationale ideologie ook een sprankelende schoonheid heeft. En niet louter het middenveld ontmantelend vastgoedlobby ondersteunend gedachtegoed is en dat we eigenlijk zo goed kennen. Daarom hier de mooiste gedichten uit de bundel, gebracht onder muzikale begeleiding.

Oké. We beginnen met het nummer. We beginnen met het gedicht Sociale Zekerheid. We gaven hiervoor reeds aan dat de jaarlijkse geldstroom via de sociale zekerheid op jaarbasis 122 miljard frank bedraagt. Daarnaast stellen we vast dat deze geldstroom aanhoudend blijft toenemen. 1975, 34,8 miljard frank. 1980, 39,9 miljard frank. 1985, 90,2 miljard frank. 1990, 122,5 miljard frank. Het volgende gedicht heet Sabena. Sabena blundert met taalgebruik in een promotiefilm over de Belgische industrie tijdens de lange afstandsvluchten waar de commentaar enkel in het Engels en het Frans wordt gebracht. Sabena baas Grotfra reageert hierop enkel in het Frans. De nieuwe gids, 6 juli 1993. Het volgende gedicht heet Om maar de rijkskundige redenen. Brussel ligt in het hart van Vlaanderen. De meest belangrijke verkeersaders uit Vlaanderen komen in Brussel samen. Brussel is het knooppunt van ons wegen- en spoorwegnet. Gedicht, een Franstalige intermediaire structuur. Een op te richten Franstalige cultuurraad is uitsluitend en volledig bevoegd

welbepaald reeks materies in Brussel. Onder meer Franstalig onderwijs en cultuur.

het gedicht. Vanwaar het succes van het zelfbeschikkingsrecht? Hoe verklaren we het succes van het zelfbeschikkingsrecht? Laten we vertrekken van de vaststelling dat het een normale wens is van ieder mens om thuis te zijn. Hij zoekt een ruimte die vertrouwd is, die herkenbaar is. Iedereen groeit en leeft in een bepaalde cultuuromgeving. Het gedicht Buitenlandse Zaken. De sfeer op het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken is bepaald Vlaams onvriendelijk. Diplomaten worden ontmoedigd het Nederlands te gebruiken in hun betrekkingen met de administratie, onder meer met de bedenking dat Nederlandstalige stukken moeten vertaald worden en daardoor vertraging oplopen. Het kabinet van de minister geeft blijkbaar de voorkeur aan Franstalige dossiers. De voertaal van het kabinet is Frans. Een kenschetsend voorbeeld hiervan is dat de briefwisseling tussen de Belgische ambassadeur in Nederland, een Vlaming, en de minister van Buitenlandse Zaken, een Vlaming, in het Frans verloopt.

geografische toestanden terechtkomen. Men kan de specifieke, historisch onvergelijkbare situatie in Joegoslavië niet overbrengen naar België. Zo speelt bij ons geen eeuwenoude en levende godsdienstige tegenstelling en werd het territorialiteitsbeginsel bij ons nooit zo brutaal met de voeten getreden. Nog de Walen, nog de Vlamingen stellen zich overigens vergelijkbaar met de Serviërs.

0: Dank u wel, dat was het.
1: Radio Centraal 106.7, Megahertz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. De bijna kortste nacht live rechtstreeks vanuit Stormkop. Nog tot de zonsopgang. Optredens, performances en dies meer. Even een wissel van de opstelling.

De kortste nacht, de bijna kortste nacht. In Stormkop, droogdokken week 4, 2030 Antwerpen. Ik kan nog altijd komen voor de rest van de optredens te bekijken. Natuurlijk ook te beluisteren op 106.7. Centraal op DHB Plus en de streaming.